0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederlanders kunnen door sociale media minder goed...

0: een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het commissariaat van de media. De toezichthouder zegt dat dat in strijd is met het publieke belang en maakt zich zorgen over de invloed van sociale media op de nieuwsconsumptie. Volgens het rapport zijn de feeds, de gepersonaliseerde berichtenstroom die gebruikers te zien krijgen, aantoonbaar riskant voor de democratie. Ze beïnvloeden wat burgers zien en wie zij volgen. Er is al veel mogelijk om daar wat aan te doen, zegt de waakhond, maar dan moet de politiek die wetgeving wel gebruiken. De overheid schiet tekort bij de controle van de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Dat zegt een meldpunt van SOA AIDS Nederland. Het meldpunt kreeg de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen, met name over een onveilige werkomgeving. Sekswerkers zeggen dat ze werden bedreigd met boetes of ontslag, of dat hoge commissies werden geëist. Ook werden sekswerkers gedwongen zonder condoom te werken en moesten ze riskante cosmetische ingrepen ondergaan. SOA AIDS Nederland wil dat de overheid beter toeziet op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. 2 schutters hebben in San Diego een aanslag gepleegd op een moskee. Daarbij zijn 3 mensen gedood. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. De 2 vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel en daarom gaat hij weg. Het weer. Vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Reach Out and I'll Be There. Gloria Gaynor, een van de grote successen van deze grootheid, kan ik toch wel zeggen. 6 over 6, een hele goede morgen voor iedereen en goede morgen voor jou, Anne.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Hoe is de nachtrust geweest?
1: Ja, heerlijk. Ik heb echt als een roosje geslapen.
0: Ging je met tijd zijn bed al of niet?
1: Ik lag er om 9 uur in.
0: Nee.
1: En gewoon aan 1 stuk door tot de wekker. Nou, dat is heel lekker, weinig. Heerlijk.
0: Dus je hebt eigenlijk een beetje uitgeslapen. Ja.
1: Ik was uitgerust. Nou, dat is niet normaal. Jij ook of niet?
0: Nou, niet uitgerust. Jij ging nu voor 11:30 naar bed, geloof ik. Kwart over 11, 11:30 dacht ik, nou, nu gaan de luiken vanzelf al dicht. Dus ja, tot pak een beet. Ik denk 16:50 of zo. Dan kwam
1: Heb je dan ook dat je een tijdje zit te knikkenbollen of niet?
0: Ja, het gaat nu beter.
1: Okay. Nou, lekker koffie drinken. En we gaan
0: ik moet altijd wel een beetje wakker worden natuurlijk. Ja. Dat geldt voor iedereen natuurlijk. Hè. De motor moet een beetje op gang komen. Dat geldt voor ook iedereen, voor ons. En dat geldt voor de onderwerpen in Utrecht is wakker. Heb je iets waarvan van al zeggen, nou, dat moeten we alvast even duidelijk maken?
1: Ja, er is een muziekfestival begonnen in Zeist afgelopen weekend. Dat heet Internationaal Liedfestival. Nou, ik heb gisteren wat muziek geluisterd wat daar afgespeeld wordt. Het is wel heel bijzonder hoor. Klassieke zangkunst.
0: Wauw. Oké, dus daar gaan we sowieso meer over horen.
1: Meer over horen wat dat dan precies is en hoe dat klinkt.
0: Ik ben heel erg

0: Wat een goede artiest deze Alex Warren, toch?
1: Ja,
0: jonge gast is dat. Ja, hij is heel jong, toch? Volgens mij 27 of zo. Ga je dat nakijken nog even?
1: Nu live 25.
0: 25, maar oké.
1: Okay. Ja, 2000 komt hij.
0: Dat vind ik jong, ja.
1: Ja, ik ook.
0: Een jonkie, hè? Ook in jouw ogen zelfs is dat een jonkie.
1: Wij dachten dat kinderen die uit 2000 komen, dat zijn baby's.
0: Ja. Uit 2000? Ja, is dat zo? Dan ben je een baby. Oh.
1: Grappig, hè? Terwijl het is echt 4 jaar verschil met mij, maar goed.
0: Ja, dat scheelt niet zoveel, ja. Utrecht is wakker radio en Utrecht, ik moet soms nog een beetje wakker worden. Ja, ik kan hier niet schakelen, dus we moeten het even zonder muziekje doen. Maar laten we even denken aan Facebook, want er zijn al mensen actief. Tuurlijk doe je dat. Leuk als je erop zit op Radio M Utrecht Facebook.
1: Ja, want we stellen iedere dag een vraag. En dan is het leuk als je erop reageert, want dan kunnen we er samen over doorpraten. Mm-hmm. We zijn heel benieuwd naar je mening. En vandaag is dat, heb je nog ouderwetse schoonmaaktips? Hoe krijg je die ruiten streeploos schoon? Hoe verwijder je vlek uit je tapijt? Ja, en wat doe je met je magnetron en zo enzovoort? We horen graag jouw oma weet raad tips vandaag.
0: Ja, magnetron schoonmaken, dat gaat wel. Een oven, als je dat een tijdje niet doet, dat brandt helemaal in, heb ik het idee.
1: Alles daarin loopt weg.
0: Ja.
1: Het koekt aan en je krijgt het niet weg, ook niet met de krabber of zo.
0: Nou, maar er zijn ongetwijfeld tips van wie? Nou, laat je maar horen, ik ben benieuwd.
1: Nou, Bob, ik zal je een verhaal vertellen.
0: Ja, doe maar even.
1: Viezig, maar goed, dat ga ik gewoon doen.
0: Een vies verhaal om 7:14. Kom maar.
1: Een tijdje geleden was ik ziek. Ja. En ik heb een heel mooi kleed in mijn woonkamer liggen. Oh, het was een rib uit mijn lijf. Nou, en toen was ik dus niet lekker geworden. Want ik deels op dat kleed ge...
0: Nee, echt waar? Tot zover. Ik snap je. Ik bedoel, iedereen kan in beeld denken. Dat doen we nu ook. Nee, maar gadverdamme. Heb je
1: het
0: een beetje
1: schoon?
0: Ja, dat is het beste inderdaad.
1: Die komt.
0: Ja, dat snap ik wel, ja.
1: Maar ja, een vreselijk verhaal natuurlijk voor 6:15. Maar goed.
0: Nee.
1: Het is wel een voorbeeld. Hoe krijg je dat eruit?
0: De stomerij weet waarschijnlijk raad.
1: Ja.

0: zijn ze, de Jacksons voor één, de Jackson 5. Onder aanvoering van Michael Jackson. Die was daar natuurlijk luid bovenuit te horen in Let Me Show You The Way To Go. En wij dachten bij Radio M Utrecht, oké, dan gaan we ook niet weg natuurlijk. We blijven hier. Maar we pakken die kranten er eens even bij van deze dinsdag de 19e mei. Wat bieden ze op de voorpagina aan, de landelijke ochtendbladen? Zal ik beginnen?
1: Ja, begin.
0: Algemeen Dagblad voor mij. Automobilist rijdt nog te hard in bebouwde kom, is de kop. Enkel 30 km per uur bordjes plaatsen heeft nauwelijks effect, blijkt. Ja, ik rijd altijd heel rustig aan in een woonwijk. Dat doe ik zeker. Je hebt inderdaad mensen die toch nog even gas geven. De post die langskomt. De andere bezorger. Maar ook de bewoners om de hoek bij mij. Die behoorlijk hard rijden. Dat je denkt van nou, het is toch 50 of 60.
1: Ja, en als er dan rustig
0: een fiets oversteekt, iemand die van het trottoir afkomt, die de weg over wil. Ik vind het toch heel erg eng. Goed, ik ga erop door. Want automobilisten hebben maling aan dus die maximumsnelheid van 30... die een groeiend aantal gemeenten heeft ingesteld binnen de bebouwde kom, blijkt het onderzoek van het SBOV. Dat wordt uitgediept, want gisteren kwam dat in het nieuws. In het AD op de voorpagina.
1: Gaan we naar Trouw. Die hebben een groot stuk op de voorpagina over de verbazing bij het gerechtshof over de advocaten van Taghi. Ja, de Marengo-zaak. Tot stomme verbazing van het gerechtshof hebben zich na ruim één jaar twee advocaten gemeld om Ridouan Taghi te verdedigen in zijn hoger beroep. Ja, in het kort even. Ridouan Taghi zit al 13 maanden zonder advocaat. Twee strafrechtadvocaten hebben zich nu beschikbaar gesteld. En ze willen wel ruim de tijd krijgen om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Dat is een voorwaarde die ze stellen. Ja goed, ik begreep dat zij al ervaring hebben ook met de broer van Taghi. Daar hebben ze ook verdediging gedaan. En Ines Wesky natuurlijk, die eruit werd gestuurd vanwege omkoping hoogstwaarschijnlijk.
0: Ja.
1: Ja, en dan nog andere verhalen zoals de hondius die aanmeerde in Rotterdam.
0: Oh ja, dat zag ik ook op de AD voorpagina. De hondius is eindelijk thuis, ja. Klinkt ook een beetje gek eigenlijk.
1: Ja, maar, ja. Ja goed, gebeurde in Rotterdam, geloof ik. Mm-hmm. En een groot verhaal over hoe Israël zich hummus toe-eigende. En dan hummus, hummus, ik weet al nooit hoe dat moet uitspreken.
0: Hummus zeggen ook sommige mensen. Hummus. Ja, hummus.
1: Dat goedje. Wat je
0: ik vind het wel lekker, moet ik je zeggen.
1: Ja, ik vind het lekker met groenten altijd. Dan je lekker een beetje zo komkommer en zo. Ja.
0: Granaatappel heb ik ook wel eens gehoord, dat dat lekker is er doorheen.
1: Ja, dat geloof ik.
0: Dan moet ik dan kant-en-klaar in een bakje kopen, hoor. Dat ga ik niet zelf lopen doen. Maar dat is oké. Okay. Mm. Maar Israël, zeg je, die heeft het zich toegeëigend. Zo van, dat is een ons product.
1: Ja, ik ga eens even kijken hoe dat zit. Verder in de krant, in de verdieping. Een groot stuk daarover.
0: Ja, dan hoorden we ineens ook weer gisteren en eergisteren eigenlijk ook over ebola. De komende dagen zijn in elk geval cruciaal bij het indammen van de uitbraak van ebola. Enorme afstanden, slechte wegen, gewapende conflicten, geen vaccin. Ja, die uitdagingen zijn enorm bij het indammen van de grote ebola-uitbraak in Congo en Oeganda in Afrika. Ja. Dat zeggen experts en dan zal het ongetwijfeld zo zijn. Je kunt daar niet even, zoals wij in Nederland, met plaatselijke GGD van dorpje naar dorpje gaan. Dus een groot probleem, dat ligt niet alleen op de loer, maar dat ligt echt, ja, het is het begin hiervan. Dus hoe gaat men dit aanpakken al daar?
1: Ja. NRC dan. De overlast blijft. Eindelijk gaat de Kamer knopen doorhakken over Schiphol. Maar in het regeringsvoorstel wordt de overlast zo berekend dat de bestaande omvang van Schiphol intact kan blijven. Dus ja, er wordt dan rekening gehouden met de overlast en Schiphol hoeft niet in te perken. Ik ben benieuwd hoe dat zit. Verderop in het NRC meer daarover. Ja, en ook een artikel over het Hanta-virus. Iedereen vergaapt zich aan de hondius die aanmeert. Er heeft toch veel aandacht in de kranten vanochtend.
0: Ja. Kind te lang onveilig thuis. Voorpagina van de Telegraaf vanmorgen. Nieuwe zorg om mishandelingszaken. Ja, geregeld blijven kinderen mishandelingszaken te lang. Hier gaat het over natuurlijk. Bij meldpunt Veilig Thuis, zo stellen de Vereniging Nederlandse Jeugdadvocaten en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland. En daardoor bestaat natuurlijk volgens hen het risico dat kinderen te lang in een onveilige thuissituatie blijven zitten. Groot probleem, nog altijd. Het lijkt wel of dit probleem flink aan het groeien is. Er komt steeds meer aandacht, maar het is wel heel naar.
1: Ja, he. Dat soort berichten krijg ik een beetje knoop in mijn maag.
0: Kan ik me voorstellen. Ik heb daar ook niet echt heel veel vrede mee, moet ik je zeggen. En wie wel natuurlijk.
1: Ja.
0: Goed, dat was de Telegraaf. Hiervoor had ik trouwens de Volkskrant met dat verhaal op de voorpagina over het ebola-virus. Even een selectie aan de opmerkelijke zaken, maar zeker eventjes de voorpagina's van de kranten van vandaag. Dit is Utrecht is Wakker, Radio RB Utrecht. Vrolijke muziek, Blondie. The Tide Is High. Ken je dit nummer? Van ons natuurlijk, maar ja, hier ben jij niet mee opgegroeid.
1: Nee, ik ken wel The Tide Is High, alleen dan van een andere artiest.
0: Ja?
1: The Tide Is High, but dat is iets sneller.
0: Wow, maar dat is wel dit origineel trouwens. Dat,
1: Atomic Kitten of zo, geloof ik.
0: Oh ja, dat klopt. Dat is van Atomic Kitten. Ja, dat praat je over 25 jaar geleden.
1: Gisteren nog geluisterd.
0: Maar dit is het origineel.
1: Oh, echt?
0: Iedereen luistert mee naar

0: beleefde Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid en zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
5: Half zeven, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met een kort weerberichtje van Grita, die we zometeen lekker in de uitzending halen. Ik kan ze mooi vertellen wat ons de komende dagen qua weer te wachten staat. Zo is ie. Even een kort weerberichtje van Grita vanuit haar weerkamer. Vanochtend is het in Midden-Nederland droog. Van het westen uit komt er wel geleidelijk meer bewolking op zitten. En vanmiddag zal er zeker af en toe dan wel een beetje regen vallen. Bij een opstekende zuidelijke wind komt de temperatuur niet verder dan een graad of 16. Ik heb geen idee waar we nu op zitten eigenlijk, maar dan ga ik zo even vragen. Verkeersinformatie van de ANWB met 1 filemelding die officieel is. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. De rechterrijstrook is net als gisteren de hele dag dicht. Dat heeft te maken met de slechte toestand van het wegdek. Voor de rest zag ik even op de digitale wegenkaarten dat het wel wat drukker aan het worden is op de A27 bijvoorbeeld. En op de A2 haal ik het over. Ja, dat is behoorlijk een file aan het worden volgens mij. Zometeen daar meer over. De A1 valt mee. Dat is goed. Op dit moment tussen Stroe en Hoevelaken is ook goed nieuws dat er gaat.
6: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
7: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
8: Hoe lang heeft Wolvenplein ongeveer als gevangenis gediend? Is het antwoord A, 50 jaar, B, 100 jaar of C, meer dan 150 jaar? Nou, nog een keertje. Hoe lang heeft Wolvenplein ongeveer als gevangenis gediend? Is dat A, 50 jaar, B, 100 jaar of C, meer dan 150 jaar? Nou, denk jij het juiste antwoord te weten? Laat het dan weten in een mailtje naar studio@rtvutrecht.nl of via de RTV Utrecht app.
9: Utrecht is wakker met Bob van

0: René Vroger. Calling out your name. Ruby wordt er dan gezegd. Want ja, dat staat tussen haakjes. Dus die moet niet even onvermeld worden gelaten. 6:30 en inmiddels is die binnen. Heb je nou wel cappuccino meegenomen, Robert-Jan Boy?
1: Jazeker.
2: Oh, dat houten stokje erin.
0: Houten stokje?
2: Hij heeft altijd zo'n roerstokje erin.
0: Oh, ja.
1: Ja, moet even vervoerd worden natuurlijk.
0: Ja, wat ik wel eens heb als ik zo'n koffie krijg. Want ja, ik drink heel weinig cappuccino. Maar dan heb ik het stokje zo in mijn mond, zeg maar.
2: Ja, ik zit al helemaal kapot te kauwen. Maar Robert-Jan,
1: dat is een bepaalde techniek. Ja, na jaren oefening heb je dat, kun je dat goed
0: doen. Anne, dat valt niet in een half uur uit te leggen.
2: Nou, ik merk het.
1: In plaats van een lepeltje, een stokje. Ja, het is...
2: Alles wel gekheid op een stokje. Ja.
0: En vroeger hadden we ook allemaal plastic bekertjes. Dat hebben we hier de deur uit gedaan, al een hele tijd geleden.
1: Ja, een soort papier, hè?
0: Ja, karton. Ja, karton, ja, dat is waar. Maar ook dat hebben we weggedaan, maar nu we gaan mokken, zeg maar.
2: Ja, beter toch?
1: Ja, onze bekertje wel lekker drinken altijd. Ja. Ik dit even terzijde, maar...
0: Ja, zeker.
1: Maar dit heeft met het milieu te maken en zo natuurlijk.
0: Exact, ja, dat denken we natuurlijk ook om en aan. Koffie aan de kant voor dit moment. Ja. Ja, goed dat je hier bent, maar ja, je gaat natuurlijk zometeen de deur uit... met je verslaggeversreportageapparatuur.
1: Precies, en dan gaan we op de fiets. Oh. Want we gaan richting Catharijnensingel.
0: Oh, in Utrecht,
1: van Hoog-Catharijnen hier in Utrecht uiteraard.
0: Wat ga je daar dan doen?
1: Dan gaan we het hebben over de glazenwasser. Want dat is een beroep dat aan het ontwikkelingen onderhevig is.
0: Ja.
1: Wij kennen natuurlijk de ladder. Wij kennen de raamtrekker.
0: Ja.
1: Je weet wel, zo'n wisser.
0: Ja.
1: En de spons.
0: Ja. Die dat combinatie, dat maakt het dat je ramen kunt lappen.
1: Nou ja, kijk, en dan heb je vaak nog zo'n speciale gordel waar alles in zit. Een zeem inderdaad.
2: Ja.
1: Er zijn nieuwe ontwikkelingen. Het oplettende voorbijganger kan dat vaak zien. Zo'n telewasmethode.
0: Ja, precies.
1: Dat betekent met zo'n telescoophengel die wordt uitgeschoven.
0: Ja, ja.
1: Met een soort borstel eraan en dan een dun slangetje waar het water dan uitkomt. En dat wordt zo via de hengel naar het raam gebracht.
0: Ja.
1: Dat kennen we. We kennen natuurlijk ook de gondel bij flats en zo, dat je dus vanaf het dak zeg maar naar beneden gaat.
2: Oh ja,
1: en zo langzaam zakt en alle ramen doet.
0: Ja, ik heb hoogtevrees. Sowieso lap ik mijn eigen raam ook niet. Ik heb inderdaad ook een glazenwasser. Eén keer in 6 weken komt hij om.
1: En hoe doet jouw glazenwasser dan?
0: Met zo'n telescoop doet hij het dan.
1: Ook? Ja, zeker. Wat vind je daarvan?
0: Ja, ik vind dat prima. Ja. Ik heb liever dat. Het lijkt mij veilig dat die man dat doet. En hij doet het goed.
1: Ja.
0: Of ze doen het goed, want ik heb elke 6 weken andere mensen voor de deur, geloof ik. Maar ik ben er zeer tevreden over.
1: Ja, de luisteraar denkt waarschijnlijk, waar gaat dit gesprek over?
0: Het gaat over de raamlappen, toch?
1: Het is een belangrijk gesprek.
0: Belangrijk is ook om te weten waarom we dit gesprek
1: juist,
0: hebben. Waarom jij dit gaat doen, natuurlijk.
1: De finale, want zometeen wordt daar een drone gepresenteerd. Gedemonstreerd, moet ik zeggen. Dus een glazenwasser drone. Je hebt heel wat ruiten, ramen bij Hoog-Catharijnen daar. En dan gaan ze dus aan de slag met een drone. En hoe dat in zijn werk gaat, dat gaan we gedurende deze uitzending allemaal bekijken.
0: Maar gaat die drone dan, op voorhand denk ik dat dan, gaat hij dan bekijken hoe vies de ramen zijn? Of zit daar dan allerlei spuitmateriaal in?
1: Ik neem aan dat aan de drone als slangers bevestigd, maar dat verzin ik allemaal zelf.
2: Oh, ja.
1: En dan wordt er met,
0: fantasie.
1: Ja, met water, met osmosewater, dat is een bepaald soort water, wordt er op de ramen gespoten. Er wordt geen spons gebruikt. En dan, dan moet het allemaal schoon zijn.
0: Joep.
1: En dat is toch een opmerkelijke ontwikkeling. Ze zijn er al een tijdje mee bezig met dit glazenwasserbedrijf.
0: Hmm.
1: Maar ik zit even te denken, wat betekent dit als het op grote schaal gaat gebeuren? Vliegen er overal drones in de straat?
0: Ja, dat mag ook niet.
1: En stel je voor dat er een camera op zo'n drone zit. Dat je eventjes lekker met zo'n drone even naar binnen gaat. Ja, er zijn privacy-overwegingen, veiligheidsoverwegingen.
0: Ja, dat zeg je
1: nou. Een beetje aan.
0: Ja, dat zeg je nou. Een cameraatje er aan. Maar is dat wel logisch, denk ik dan? Want als je op hoogte bent, als glazenwasser beneden staat... die moet toch kunnen zien wat er daar gebeurt, denk ik dan?
1: Dat inderdaad ook, ja.
2: Ja, dus, je hebt meestal zo'n een soort van afstandsbediening, hè?
0: Een joystickje.
1: Met een joystick.
2: Je kunnen zien waar die heen vliegt, als het ware. Ja.
1: We gaan het allemaal bekijken, we gaan het vragen. Nieuwe ontwikkeling, de glazenwasser drone. Verzin het maar. Ja, aan de andere kant kun je er misschien ook een beetje op wachten. Want die drones, je hoort er steeds meer van.
0: Ja, en, maar ja, ook nare dingen.
1: Ze
0: zijn meer in het nieuws van oorlog. In de oorlogssituatie.
1: Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja.
2: Ja.
1: Maar goed, je hoort ook wel berichten met inspecties en zo. Dat er ook drones worden gebruikt, et cetera. Ja.
0: Of drones die medicijnen brengen naar de Waddeneilanden en zo. Die sneller kunnen zijn dan
2: dat klopt,
0: transport.
2: Ja.
1: Is het al het geval?
0: Ja, dat gebeurt al een tijdje. En dat vind ik dan wel weer een positieve ontwikkeling.
1: Hoe ver gaat deze ontwikkeling verder door? Dat is misschien een van de vragen die aan de orde kan komen.
0: Zeker. Gaan we het over hebben. In Utrecht is wakker, sterker nog, jij gaat op locatie in de binnenstad van Utrecht.
1: Binnenstad, ja, Katharijnensingel.
0: Kijk eens aan.
1: Ongeveer daar is het.
0: En dan denk ik dat we hier na 7 uur wel eventjes gaan horen.
1: Ja, ik denk
0: horen.
1: Daar eventjes.
0: Ah, je hebt de fiets natuurlijk, hè?
1: Uiteraard graag op de fiets.
0: Ja,
1: spreek de apparatuur in de bak, in de fiets.
0: Helemaal goed.
1: Dat horen we nou.
2: De muziek gaat gewoon door.
0: De Motown klassiekers uit je speakers. Oké, Robert, zullen we de burgers. Robert Jan, tot zo meteen.
1: Tot zo.

0: Hollies op Radio M Utrecht en I'm Alive. Zou ze wakker zijn? Ja, natuurlijk. Want we hebben al een kort weerberichtje gehad van jou via de fax. Jij faxt ons even een goed weerberichtje.
1: Met de duif, ja.
0: Ja, de postduif, ja. En die was al wakker, die postduif. Gita Spallenburg, goedemorgen. Gezellig dat je er bent. En we gaan elke uur even praten over het weer, wat ons te wachten staat de komende dagen. Maar even het weer concreet. Ik wil eigenlijk nog even teruggaan naar gisteravond, merkte ik het al. En vanmorgen vroeg ook, zoveel vocht op de raam aan de buitenkant van de auto, maar ook van mijn huis. Is het zo vochtig buiten geweest, of misschien op dit moment nog steeds?
1: Ja, het was enorm dampig, een enorme partij dauw. Als je nou vanochtend vroeg ochtendwandeling hebt gemaakt, of nu gaat maken, dan zijn je schoenen denk ik doorweekt door de hoeveelheid dauw. De lucht zit gewoon vol met vocht. Heeft natuurlijk ook deels te maken met de vele buien van gisteren en de afgelopen tijd, de neerslag. En ook dat de temperatuur toch aardig is gezakt. Gisterochtend toen ik jullie sprak op dit tijdstip was het 10 graden. Nu is het een graadje of 7, 8. Dat scheelt toch ook alweer dat er meer dauw zich kan verzamelen, omdat die niet meer in de lucht past. En op het gas en op de huizen terechtkomt en op je auto.
0: Ja, maar ik had echt het idee, zit dat aan de binnenkant van de ruiten van de woning? Maar nee, het zat aan de buitenkant. Yeah. Dus dan is het een goed teken, geloof ik. Want dan, als het aan de binnenkant zit, zou er een vochtprobleem in je huis zitten.
1: Ja, dat klopt. Ja, dan heb je een probleem. Ja, en dan heb je van vroeger hadden we dan nog in de winter die mooie bloemen, weet je wel? Die dan op het raam konden, die ijsbloemen.
0: Ja, heb je in de auto nog wel eens, toch?
1: Ja, aan de binnenkant ook wel eens. Maar ook meestal op de buitenkant. Maar soms zit er aan de binnenkant ook zo'n ijslaagje.
0: Ja, dat is met een auto helemaal vervelend natuurlijk. Want dan moet je eerst wachten tot dat weg is.
1: Ja. En krabben.
0: Met een krabbertje aan de binnenkant van de auto eruit. Maar dat is niet nu het geval, toch?
1: Nee, en dat zal de komende maanden is dat niet meer aan de orde. Ik denk ook dat de komende maanden die winterjas toch echt wel even aan de wilgen ook gehangen kan worden. Mm-hmm. Dat je echt wel een heel ander weertype geleidelijk inglijdt. Veel meer zomers dan dat na-winterachtige.
0: Ja. Nou, vocht in de lucht, 7 graden heb ik je horen zeggen. Hoe gaan wij de dag doorkomen?
1: Wij gaan de dag doorkomen met de meeste zonneschijn in de vroege ochtenduren. Nu dus. Dat is al allemaal een beetje flats. Want vanuit het zuidwesten schuift de bewolking binnen. Mm-hmm. En die bewolking, eerst nog vooral hoge bewolking. Maar al vrij snel komt er ook zogeheten middelbare en lage bewolking aan. Oftewel, de lucht wordt steeds voller met wolkenvelden. En vanmiddag valt er ook af en toe wat lichte regen uit de bewolking. Dus het is toch een dag die nog steeds niet helemaal de zon brengt waar mensen zo langzaam maar zeker zo op hopen. Mm-hmm. Maar vanmiddag dus af en toe een beetje regen bij gematigde temperaturen. Een beetje vergelijkbaar met gisteren. 16 graden heb ik uitstaan.
0: Ja, daar hadden we gisteren het gesprek over dat het wel warmer gaat worden. Zeker met de Pinksterdagen, met de 25 in het vooruitzicht. Ja. Maar ik hoor je nu nog niet echt verbeteringen zeggen qua temperatuurstijging. Hoe zit dat morgen dan?
1: Ja, morgen 18 en we stappen dan door, hoor. Oh ja. Donderdag 21, 22, vrijdag en het weekend 6, 27 graden. Zo. Ja, dan zit je ineens in de zomerse dagen. We hebben nog niet een officiële zomerse dag gehad. We hebben zelfs in Midden-Nederland tot en met nu nog maar 5 warme dagen gehad. Dat zijn 20 graden of hoger dagen. En vorig jaar hadden we tot en met nu al 17 van die warme dagen. Dus we lopen een beetje achter. Maar die achterstand lijken we behoorlijk snel goed te gaan maken in het lange Pinksterweekend.
0: Vooruitzicht is positief dus.
1: Vooruitzicht is positief. Het gaat nog een beetje met horten en stoten. Ook vanavond nog een paar buien. Ja. Morgen een paar buien. Maar je ziet al wel dat die temperaturen morgen 18 graden is alweer een stukje warmer dan vandaag.
0: Zeker.
1: En daarna de 20 plussers.
0: Anne, wil je nog iets weten over het weer?
2: Nou, ik weet niet wat ik hoor gewoon. Maar is het normaal dat het zo warm is in deze tijd van het jaar, Gita?
1: Ja, dat gebeurt wel veel vaker. Ook dat je zo'n omslag maakt. Het heeft nu ook deels te maken met de warmte die nu opkomt in Spanje en Portugal. Ik zag dat ze nu in zuidelijk Spanje 27 graden hadden gisteren.
0: We gaan dik 30 graden,
1: ja,
0: toch?
1: Dikke dertigers. Ze gaan naar 35 graden. En dan zie je ook dat wij grotere kans maken om een grote vleug van die Spaanse en later ook Franse warmte mee te krijgen.
2: Oh, oké. Okay.
0: Nou, veel over het weer gehoord. Zelfs Spanje zat erbij. Tot het volgende uur, dan spreken we elkaar weer. En dan komt er ook een weerspreuk aan uit jouw koker, zeg maar. Okay. Dank je, Grita.
1: Tot straks.
0: Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. Met nieuws, weer, verkeer en gezellige muziek. John Anderson bijvoorbeeld. One Way to Surrender. Kinderkoortje erbij. Nou, dat wordt lekker hoor. In de richting van...

0: eten vergeten.
1: Bij Radio M Utrecht. Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Grebbelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegrebbelinie.nl.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Besten Woninginrichting in Vianen geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, ook bij Den Besten.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
8: Het is 7 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Nederlanders zijn door sociale media minder goed in staat een vrije en geïnformeerde mening te vormen. Dat zegt het commissariaat van de media. Vooral jongeren halen steeds meer nieuws en informatie van platforms als TikTok en Instagram.
9: Het stelt ons op eigenlijk op een onvrije manier, biedt het ons informatie en nieuws aan. En dat vinden wij gevaarlijk voor de democratie.
8: De toezichthouder maakt zich vooral zorgen over de algoritmes die bepalen wat gebruikers te zien krijgen. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat 3 nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen en ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. SOA Aids Nederland wil dat de overheid beter toezit op de arbeidsomstandigheden van sekswerkers. Zo zouden ze vaak worden gedwongen om zonder condoom te werken. Veel sekswerkers voelen zich onder druk gezet door exploitanten.
10: Ik kan daar bijvoorbeeld denken aan dreigende boetes, ongewenste looninhoudingen.

0: En dat kan niet. Sekswerkers hebben net als andere mensen recht op een veilige werkomgeving en goede arbeidsomstandigheden.
1: Bij de stichting kwamen de afgelopen 4 jaar meer dan 400 meldingen binnen, vooral over een onveilige werkomgeving. De baas van de Moldavische publieke omroep is opgestapt na ophef over het juryoordeel bij het Eurovisie Songfestival. De jury gaf het liedje van buurland Roemenië maar 3 punten en daar waren veel mensen het niet mee eens. De omroepbaas vindt dat hij eindverantwoordelijk is voor het juryoordeel. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak heeft een paar dagen vastgezeten omdat hij de borgsom van 2,7 miljoen niet kon betalen. En dat zou nu dankzij donaties van prominente Oekraïners toch zijn gelukt. Yermak wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en later valt er af en toe een bui. Het wordt vanmiddag tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Radio M Utrecht en een goede morgen voor de latere inschakelaars. Maar sowieso op het hele uur steeds het nieuws uit binnen- en buitenland. En dan heel gauw nu gaan beginnen met het nieuws uit de regio. Marjolein Heijen, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen. In Veenendaal, daar is opnieuw onderzoek gedaan vanwege een mogelijk explosief. De Zandstraat werd gisteravond deels afgesloten. Een doorgang tussen twee panden werd daar onderzocht door explosieve experts. Mm-hmm. Nou ja, afgelopen weekend waren er natuurlijk 2 explosies in de stad. En ook nog een brand. Nou, of er verband is met die incidenten, dat is allemaal onderdeel van het politieonderzoek.
2: Ja, ja.
3: Een YouTuber is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf. Het gaat om Joep van R, of Malle Joepoe, zoals hij zich noemt. Een jaar geleden werd gefilmd dat hij in Amersfoort presentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer. Nou, die was enorm geschrokken en dacht dat het echt was. Wijkbeduursteden moet op zoek naar een geschikte plek voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. De gemeente heeft een officieel verzoek gekregen van de minister om met spoed 50 tot 75 mensen op te vangen. Half juni moet duidelijk zijn waar de noodopvang komt. En dat moet dan voor tenminste 2 maanden. Nou, ook daar meer over zo meteen om 19:30.
2: Dankjewel voor nu, Marjolein. Dan verkeersinformatie van de ANBB. Begint op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Eigenlijk begint het al in Brabant, in Noord-Brabant, tussen Waardenburg en Beest. 10 minuten vertraging en dan van Beest tot Knoopend Everdingen bij ons in de regio ook weer 10 minuten extra reistijd. De A12 vanuit Arnhem richting Utrecht tussen afrit Oosterbeek en het Knoopend Maandenbroek. 5 minuten vertraging op dit moment. En de A27 van Breda naar Utrecht tussen Knoopend Gorkum en Lexmond. Bijna 10 minuten extra reistijd.
4: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Woonboulevard Utrecht is tweede Pinksterdag open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
8: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
9: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
10: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
13: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
14: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Op de fiets naar het gebeuren vandaag met een drone. Je zoekt het hoger op, hè, verslaggever Robert-Jan Boy?
15: Nou, ik denk dat ik zelf een beetje op de begaande grond blijven, Rob. Want, Maat, je noemt het woord drone inderdaad. We gaan naar een demonstratie toe van het gebruik van de drone bij het wassen der ramen. Dus glazenwassers die drones gebruiken. Het gaat zometeen gedemonstreerd worden aan de Katerijnensingel. In de buurt van de Hoge Katerijnen, kortom, waar je heel veel raampartijen hebt. Mm-hmm. En wij zijn uiteraard razend benieuwd wat dit allemaal gaat betekenen.
2: Dus kortom,
15: en hoe het in de praktijk gaat. Wordt er bijvoorbeeld een spons gebruikt of een raamtrekker?
2: Ja.
15: We gaan het allemaal zien.
2: Ramen lappen met een drone dus. Dat is wat je eigenlijk zegt nu.
15: Ja, ik denk dat er een spuit op gezet gaat worden. Maar nogmaals, wij wachten de ontwikkelingen af. In de tussentijd fiets ik hier langs de Singel. Gevangenis Wolvenplein. Hey, we hebben dat vaker gehoord, deze uitzending.
2: Ja, joh.
15: De gevangenis. Kortom, de gang zit erin.
2: Oh, dat is mooi. Voorzichtig richting de locatie waar de drone misschien wel zometeen de lucht in gaat om de ramen te lappen. Ben heel benieuwd.
16: Is wat, hè?
2: Nou, 7 over 7 inmiddels geworden. Wat is wat? Weet je wat we gaan doen zometeen? Waar gaan we over praten?
16: Ja, zometeen om 7:15 bellen we met Wim Becker. Zij is van het Internationaal Liedfestival in Zeist. Dat is nu sinds afgelopen weekend aan de gang. Duurt in totaal 9 dagen en klassieke zangmuziek staat centraal.
2: Mm-hmm.
16: Nou, dat is wel heel bijzonder. Het heeft ook een specifiek thema dit jaar. We horen er straks meer over van hem.
2: In Utrecht is wakker. Dat is mooi. En andere muziek voor die tijd. Onder andere Finkel Shaggy. Terug naar de jaren 80 met een van die grote successen van deze man. Listen to Your Fallen was er eentje. A Good Heart is die andere. En die hoor je nu.

0: Diana Ross en de Supremes. Heerlijke muziek van lang geleden, Baby Love. Maar het kan van nog langer geleden zijn. Dat kan bijvoorbeeld klassieke muziek zijn. Daar gaan we het zeker over hebben de komende minuten hier in Utrecht is wakker bij Radio M Utrecht. We gaan naar Zeist, Anne.
1: Ja, in Zeist is het internationaal liedfestival aan de gang. Daar hoor je klassieke zangmuziek, waarin poëzie en muziek samen een verhaal vertellen, om het even zo mooi te zeggen. Ja, het festival bestaat dit jaar 10 jaar en heeft een specifiek thema, de natuur. Ja, wat kunnen we er horen en beleven? Daar spreken we Wim Bekkers over, secretaris van het festival. Goedemorgen, Wim.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hoi, fijn dat je er bent.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hi. Het thema van deze jubileumeditie is om precies te zijn, dus terug naar de natuur. Waarom heb je daarvoor gekozen?
2: Ja, nou, elk jaar kiezen we een thema. En dat wordt verzorgd door ons artistieke team. Dat zijn twee Nederlandse muzici. Hele goeie, Henk Neversop is zanger en Hans IJzakkers pianist. Mm-hmm. Dit jaar hebben ze gekozen voor Terug naar de Natuur. Nou, het heeft een paar redenen. We weten allemaal, en steeds meer sterker denk ik, hoe belangrijk de natuur is voor het welzijn van mensen. Mm-hmm. Er is veel over te doen, niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Natuur is belangrijk voor de hele mensheid, maar we weten van de andere kant ook dat die enorm onder druk staat. Dat is een punt, maar de relatie met de muziek die in Zeist te horen is tijdens ons festival is ook dat er ontzettend veel klassieke liederen gecomponeerd zijn waarin de natuur een hele belangrijke rol speelt.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld Frans Schubert heeft dat heel vaak gedaan, maar ook andere componisten.
0: Ik denk aan Morgenstimmung, of heb ik dat weer mis? Gaat het er meer om de dag bijvoorbeeld?
2: Ja, nou dat, het speelt zich vaak af 's nachts in het donker, maar ook overdag. Winterreizen bijvoorbeeld, ja, is een liedcyclus van Frans Schubert.
0: Hm. En natuurlijk de vier jaargetijden van Vivaldi, maar daar wordt er niet in gezongen natuurlijk.
2: Nee, dat klopt. Maar muziek en natuur, dat is een heel vaak voorkomend iets. Dus de natuur is vaak onderdeel van muziek. En de muziek waar wij sterk in zijn, is romantiek. Er speelt de melancholie ook een grote rol in. Mm-hmm. Maar het gaat niet alleen om componisten als Schubert en Brahms en Wolf en dergelijke meer. Maar ook, wat er ook bij ons te horen is, voor het afgelopen zondag bij Thomas Olimans, dat zijn liederen van Harry Bannink.
0: Oh. Ah, kijk aan, wat mooi.
2: En Randy Newman. En gisteravond trad het Utrecht Jeugdkoor op. Was fantastisch. En daarin werd bijvoorbeeld ook een nummer van Simon en Garfunkel gezongen.
0: Kijk eens aan, dus het is een verweving ook met de popmuziek en de klassieke muziek, waar ik nu hoor uit je mond.
2: Ja, we willen zeker inderdaad. En het is niet alleen westers. We hebben ook jaren gehad waarin oosterse muziek en bijvoorbeeld ook Russische muziek een hele belangrijke rol speelde. Mm-hmm. Dus we willen proberen om zoveel mogelijk variatie ook aan te brengen.
1: Nou, dat klinkt goed. Ja, klassieke zangkunst, daar richten jullie je dus op eigenlijk. Ja, ja. Hoe klinkt dat? We gaan even kort luisteren naar een fragmentje uit uw persoonlijke favoriet.
2: Oké. Okay.

0: was L'Invitation au Voyage. Als ik het zo goed zeg. In het Frans van Sandrine Pio. En David Cadouche, zeg ik dat goed?
1: Ja, prima. Inderdaad, ja. Het is,
0: waarom is dit uw favoriet?
1: Ja, dat is een kwestie van gevoel. En persoonlijke smaak.
2: En beleving natuurlijk ook.
1: Beleving, inderdaad. Het brengt bij mij heel veel teweeg. Dit nummer is op alle mogelijke manieren uitgevoerd. Het is van een Franse componist. Die er heel lang over gedaan heeft om het zo te smeden zoals het geworden is. Maar ik vind in dit geval de combinatie van zang en de piano, de combinatie en de ondersteuning van elkaar, daarin voortreffelijk.
2: Ja, dan duurt het festival 9 dagen, best lang denk ik dan. Qua doelgroep richt je dan op, als we het over leeftijden hebben, ook op de jeugd, of juist misschien ook op de jeugd? Want ik hoorde je het Utrechts jeugdkoor noemen zojuist.
1: Ja, we hebben een heel gevarieerd programma. Het begint 's ochtends altijd om 10:15. En dan door de week zijn er masterclasses. Die zijn ook openbaar toegankelijk. Ook vanmorgen weer en ook vanmiddag. In de zaal waar het zich afspeelt. We richten ons op aanstormend talent. We hebben scholierenprojecten. Met een aantal scholen uit Zeist en omstreken. En dat is bijvoorbeeld aanstaande vrijdag om 11:00. Van 11 tot 12 treden er 260 scholieren op. En die laten dan horen wat zij geleerd hebben de afgelopen maanden. Door mensen die aan ons verbonden zijn. Dus het is voor jong en oud, door jong en oud.
2: En waar vindt het allemaal plaats? Want ik hoor je een aantal mensen noemen, optredend alleen al. Nou, dan moet de zaal nog gevuld worden. Waar doen jullie dit allemaal?
1: Ja, nou, een hele mooie omgeving in Zeist, vlakbij het slot, Slot Zeist. Uh-huh. Daar heb je het Herrenhuttersterrein. Een soort monumentaal oud terrein waarbij je twee pleinen hebt. Het Zusterplein en het Bloederplein. Als je naar het slot toe gaat, dan zie je aan de linkerkant Bloederplein, rechts Zusterplein. En daar is een grote zaal van de Evangelische Broedergemeente, zoals het heet.
2: Ja, ja.
1: En dat is onze belangrijkste concertzaal.
2: Ja. En zijn er ook nog concerten die buiten gegeven kunnen worden de komende dagen? Want het wordt steeds mooier weer.
0: Goeie.
1: Klopt. Als het goed is, vanavond hebben we een openluchtconcert door Brigadien, de zoon van de grote Brigadien, samen met een gitarist. We hopen dat dat vanavond in de buitenlucht kan plaatsvinden, ook op dat terrein. Mocht het overhoop niet zo zijn, dan moeten we uitwijken naar onze zaal. Maar er is bijvoorbeeld morgenmiddag om 16:00 ook een wandelkoorfestijn. Dan zijn er koren die van de markt in Zeist naar het terrein lopen.
2: Wat geweldig, mooi. Wat een mooi initiatief zo.
0: Ja.
1: Dus er gebeurt ook van alles in de buitenlucht.
0: Nou, er zit van allerlei moois op het programma nog de komende dagen, zo te begrijpen. Dank voor de toelichting, Wim Bekkers van het Internationaal Liedfestival in Zeist.
2: En iedereen veel plezier die naartoe gaat natuurlijk, want er zullen er velen zijn.
0: Nou.
2: Dankjewel, Wim.
1: Oké. Ja, graag gedaan. Ah.

0: Hongarije voor de muziek. Bezongen door George Ezra. Budapest, de hoofdstad dus. En je hoeft helemaal niet verder te gaan. Je kunt dus ook gewoon in Midden-Nederland blijven voor de mooie muziek. En vooral die klassieke muziek waar we van Wim Beckers net veel over gehoord hebben.
1: Ja,
0: hoe kun je er naartoe? Want vanavond is het dus bijvoorbeeld, zei
1: hij. Ja, inderdaad. Nou, mocht je het leuk vinden, dan kun je op ilfz.nl kijken. En daar vind je het hele programma voor de komende dagen. Dus van dat internationaal liedfestival in Zeist.
0: Ja, en ik zat nog even te kijken via de site van het Utrechtse Landschap. Kun je ook nog wat kortingscodes, kwam ik hier tegen. Dus dan kun je misschien nog wel eventjes iets afpingelen, zeg maar.
1: Fijn, ja.
0: Leuk om erover te horen. En wie weet met de komende dagen ook zo'n buitenwandeling en muziek erbij. Ja, dat lijkt me een mooie combinatie.
1: Ja.

0: Leroy Brown, dat was maar er eentje hoor. Bezongen door Jim Croce. Het is 8:02, zometeen het nieuws uit de regio, uit Midden-Nederland. Met Marjolein, wat hebben we in het nieuwsbulletin van 7:30?
1: Nou, ik begin in Veenendaal, omdat daar opnieuw een onderzoek is geweest vanwege een mogelijk explosief. In Amersfoort is brand gesticht en wijkbeduursteden zoekt een noodopvanglocatie.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
0: Exact 7:30, wat een timing. Voor het regionale nieuws, het nieuws uit de regio door Marjolein Heijer. Dat begint in Veenendaal, waar gisteravond weer onderzoek is gedaan door de politie.
1: Ja, dat had te maken met een mogelijk explosief. En hiervoor werd de Zandstraat deels afgesloten. Explosieve experts onderzochten de doorgang tussen twee gebouwen. Wat er van de reden was, kon de politie gisteravond nog niet zeggen. Ook niet of er een verband is met twee eerdere explosies van afgelopen weekend en een brand. Voor die brand is inmiddels wel een man aangehouden. De incidenten van het weekend waren bij woningen verspreid door Veenendaal. In Amersfoort is rond 2:30 vannacht brand gesticht op het Neptunusplein. Op die plek zitten een paar horecazaken en winkels met erboven appartementen. Een berg afval op het pleintje was vlak voor een afvalrestaurant in brand gestoken. Een brandweer wist de boel gelukkig snel te blussen daar. Wijkbeduursteden moet op zoek naar een geschikte plek voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. De gemeente heeft een officieel verzoek gekregen om met spoed 50 tot 75 mensen op te vangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft wijkbeduursteden verzocht om uiterlijk 30 juni een noodopvanglocatie beschikbaar te hebben. En die is voor tenminste 2 maanden. Eind vorige maand praatte commissaris van de Koning Hans Oosters al met het college over mogelijkheden. YouTuber Joep van R, ook bekend als Malle Joepoe, is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf. Hij beschoot een jaar geleden presentator Dennis Schouten met een paintballgeweer in Amersfoort. Schouten en zijn collega Jan Roos die waren daar om hun programma Roddelpraat op te nemen. De twee vreesden een aanslag en dachten dat het wapen echt was. De 30-jarige verdachte zei in de rechtbank dat hij iemand te grazen wilde nemen, die dat zelf ook vaak doet bij anderen. Het werd gefilmd en op YouTube gezet. De rechter vindt dat hij alle grenzen heeft overschreden en Joep van R heeft inmiddels spijt betuigd. Veenendaal is een regenboogzebrapad rijker. Dat ligt aan de Tuinstraat tussen het Toomseplein en de Bernard van Krilpoort. En deze week wordt die officieel geopend. De gemeente wil ermee laten zien dat iedereen welkom is en zichzelf mag zijn in Veenendaal. Het oude regenboogzebrapad moest wijken vanwege herinrichting. En meer nieuws kun je natuurlijk ook lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer, afwisselend zon en bewolking. Vanmiddag kan er nog wat regen vallen en het wordt maximaal 16 graden.
0: Marjolein, dankjewel. Tot zometeen weer. In Utrecht is wakker, ook nieuws, weer en verkeer. Ja, Grita zo in het weer voor Midden-Nederland uitgebreid. Ik begin met de verkeersinformatie op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Al lange tijd is het daar niet helemaal lekker qua wegdek. Tussen Waardenburg en Knoopert Everdingen nu 30 minuten extra reistijd en de rechterrijstok is dicht. A12. A12 Arnhem-Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Maarsbeek een kwartier extra. En je hebt 10 minuten tijdverlies op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond, meet aan de BDS. Vertraging. Oponthoud is er ook op de A28 en het is een flinke file aan het worden. Eigenlijk begint dat van Zwolle richting Amersfoort L bij Harderwijk Zuid. Loopt door langs Nijkerk en dan zo richting Amersfoort Vathorst en Amersfoort. Bij elkaar zeker 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig.
10: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl. BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort. Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Dalhuizen Slapen en Wonen in Woudenberg geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Dalhuizen.
15: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
17: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht.
18: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
19: Hoe lang heeft Wolvenplein ongeveer als gevangenis gediend? Is het antwoord A, 50 jaar, B, 100 jaar of C, meer dan 150 jaar? En nog één keertje. Hoe lang heeft Wolvenplein ongeveer als gevangenis gediend? A, 50 jaar, B, 100 jaar of C, meer dan 150 jaar? Denk jij het juiste antwoord te weten? Mail die dan naar studio@rtvutrecht.nl of stuur het antwoord in de app, RTV Utrecht app.
20: Utrecht is wakker.

0: 1985, aha, naar Noorwegen. De Noormannen. Denk on me. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, ladder, raamtrekker, spons. Dat is bepaald niet alleen de standaarduitrusting van een glazenwasser vandaag de dag. De branche is best wel in beweging. Bijvoorbeeld met de telewas, een soort met van telescoophengel die wordt ingezet. En een nieuwe ontwikkeling is de drone-glazenwasser. Hadden we het al eerder over verborgen. We gaan er veel meer over horen. Want die drone-glazenwasser die wordt verborgen gedemonstreerd in Utrecht. Robert-Jan Boy die zit er met zijn neus bovenop. Of is die drone al de hoogte ingegaan? Dan moet je echt heel erg omhoog kijken misschien wel.
1: Nee, zover is het nog niet. De drone staat hier op het lanceerplatform. Geen idee of dat zo heet. Ja. Maar een vierkant stuk hout ongeveer van ruim 1x1. Ja. En daarop die drone met die brede armen erop. En die dat propellertjes kan het er niet precies zien. Dat hoort er ook bij. Vier propellers. Ja. En dit is het geluid van dronepiloot Bram.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hoort allemaal goed? Dronepiloot?
2: Dronepiloot, zeker goed. Zeker goed. Ja, klinkt heel mooi.
1: En hier een blauw tentje waarin van alles staat.
2: Ja, hier zit alles mooi veilig droog. De accu's liggen aan de lader. De nozzels staan klaar voor het reinigen. De schermkappen van de propellers staan er ook bij. Dus ze zijn ready to fly.
1: Wat is klaar om te reinigen? Ik hoor dat niet helemaal. De mossels?
2: Nee, de nozzels. De nozzels liggen klaar om te reinigen.
1: Wat zijn de nozzels? Laat even de nozzels zien.
2: Een beetje bijpakken. Dit zijn de spraynozzels, die kunnen we erop klikken en dan kunnen we verschillende stralen krijgen. Dus een felvrees, een roterende straal, een rechte straal. Alles om mooie oppervlaktes te reinigen.
1: Aha, een soort kleine houten tuigjes zijn het eigenlijk waar de straal wordt in begeleid. En dit allemaal aan de Catharijnensingel, de zijkant van Hoog-Catharijnen. We zien daar een gigantische raampartij, Hoog-Catharijnen, de Mol staat erop. Ja. We zien hier nog een busje staan, ook vol met apparatuur. Er komen van die dunne slangen uit.
2: Ja.
1: Wat is dat?
2: Er zit het filtersysteem in, dat filtert het water heel mooi schoon. Dat er echt helemaal niks meer in zit, dus kalkvrij. Dat het heel mooi opdroogt. Er zit een mooie brander in, die warmt de temperatuur op tot 90 graden. Waardoor het nog makkelijker te reinigen is.
1: Ja.
2: En natuurlijk een hoge drukspuit, die vast komt te zitten aan de drone.
1: Het gaat dus met een hoge drukspuit?
2: Correct.
1: Is de drone al operationeel?
2: Nee, nog niet.
1: Nog niet?
2: Nog niet. Nee, we zijn nog bezig met opstarten. Ja,
1: dat gaan we meemaken, deze uitzending.
2: Dat gaan we meemaken, zeker.
1: En bent u vroeger met de ladder actief geweest of zo?
2: Ja.
1: Misschien nog steeds wel?
2: Af en toe nog wel. Ja. Op sommige plekken mag het niet meer, maar op bepaalde plekken nog wel. En dat gebeurt nog steeds.
1: Vertel even over het vak van de glazenwasser met de ladder, met de raamtrekker en de spons.
2: Het is prachtig. Het is het mooiste werk wat er is, vind ik. Maar je merkt wel hoe drukker het op de straat wordt, hoe gevaarlijker het is. Je wordt zo van je sokken gereden. Of ze botsen tegen de ladder aan. Vroeger kon je overal bij. Ja. Tegenwoordig wordt het wat lastiger. Dus dan is dit een hele mooie oplossing.
1: En heb je ook nog de telewas?
2: Die hebben we ook nog, ja. Het gaat nog sneller. De kwaliteit is ook wel mooi, maar het is natuurlijk weer niet te tippen aan het traditionele.
1: Dat is dus met zo'n uitschuifbare hengel waar die borstel aan.
2: Ja, een hele lange hengel, correct.
1: En toen dacht op een gegeven moment eigenaar van Leur, van Brandenhorst, de glazenwasserij, dit moet anders.
3: Ja, dit moest anders. Ik zie vooral de wat oudere mannen, halverwege de 50, die toch wel last krijgen van rug en schouders. En je wil die mentaliteit, wil je graag in je bedrijf bewaren en doorgeven naar de volgende generatie. En vandaar dat we gekozen hebben voor de drone. Dan kunnen ze gewoon tot de pensioen, dan kunnen ze waardig de carrière volmaken.
1: Maar de ladder wordt dan te gevaarlijk?
3: Ja,
1: de gondel, heb je ook nog?
3: Ja, en juist voor de gondel. Hè, dat is de gondel die zorgt er eigenlijk voor dat je, als die niet werkt, dat er altijd wel een discussie met de opdrachtgever ontstaat. En dat hebben we nu met die drone niet. Nu zijn we gewoon baas in eigen buik en kunnen we gewoon omhoog wanneer we willen, zonder afhankelijk te zijn van de pandeigenaar.
1: Dus baas in eigen buik, daar gaat een wereld achter schuil.
3: Ja, zeker, absoluut.
1: En de gondel, dat wordt dus bij flats gebruikt en zo, dat je dus vanaf
3: hoger
1: naar beneden zakt, dat soort zaken.
3: Klopt, en daarbij ben je vaak ook met z'n tweeën. En naar beneden gaat het wel, ben je productief, maar naar boven ben je eigenlijk met z'n tweeën altijd niet productief.
1: Ja.
3: En met die drone ben je elke meter dat je reinigt, ben je productief bezig. Dus ook zeer efficiënt.
1: Nou, we gaan het allemaal meemaken. Er wordt hier nou een driepoot uitgestald. Geen idee wat er verder nog allemaal gaat gebeuren. Eén ding is zeker, de drone met die twee armen en die twee benen, zeg maar, de wijd uiteengespreid, staat hier klaar op het lanceerplatform. En de dronepiloot,
3: Bram,
1: is bijna klaar.
3: Ja, samen met de co-piloot Remco.
1: De glazenwasser wordt dronepiloot. Het is allemaal gekmakend vanochtend. Ja.

0: Grandmieux. Utrecht is wakker, het is 13 voor 8. Zometeen Grieta Spannenburg en het weer voor Midden-Nederland. Gaan we het uitgebreid over hebben voor vandaag en de komende dagen. Maar eerst gaan we weer in een schoonmaaktempo door, hè, volgens mij.
1: Zo, nou, je hoort net Robert Jan Boy, onze verslaggever. Die is in Utrecht aan het ramen wassen met een drone. Ja, dat is nogal wat. We hebben net kunnen horen hoe dat werd opgestart. En de vraag die we aan jullie stellen, als luisteraars, is: heb je nog ouderwetse schoonmaaktips? Ja, hoe krijg je die ruiten streeploos schoon zonder drone dan, hè? Hoe verwijder je vlekken uit je tapijt? Nou, noem maar op, dat soort dingetjes. We horen graag je oma weet raad tips. Dan gaan we erover praten hier op Radio M Utrecht. Nou, er zijn dan wat luisteraars die een reactie hebben achtergelaten met een tip of even hun opmerking over dat schoonmaken in huis. Johanna die zegt, ja, vroeger deed ik dat altijd in het voorjaar. En ik gewoon een grote voorjaarsschoonmaak. Nu gewoon een beetje geleidelijk door het jaar heen. Nou goed, weet je, iedereen timet dat op zijn eigen manier, denk ik zo. Ja, en Dorothea zegt, goedemorgen Bob Anne. Schoonmaken is niet mijn hobby, het moet wel gebeuren. Afhankelijk van het weer en mijn zin gooi ik me er tegenaan. Ja, en als ik mijn vertrek dan klaar heb, alles lacht me schoon toe, dan heb ik een tevreden gevoel. Ja, dat voelt zo lekker als je dan even hebt schoongemaakt. En je ruikt helemaal fris in huis. Nou, daar kan ik wel van genieten hoor. Jij, Bob?
0: Nou, ik vind het wel heerlijk, ja. Maar ja, meestal doe ik het allemaal zelf en zo. Dus dan ja, ben ik blij dat ik met een kop koffie aan de kant zit. Zo. Op de bank, zeg maar. Dan proef ik die.
1: Ik heb hier ook luisteraars die een schoonmaker hebben. Dus die zeggen, ik heb lang niet schoongemaakt, want wij hebben mensen in dienst die dat doen.
0: Ja, dat is ook superhandig. Ja. Fijn als iemand je hulp in de huishouding. Ik vind dat superhandig, ja.
1: Ja, nou, dat zijn mensen die dat hebben. Kan. Ja. Gerda die zegt, ja, er zijn eigenlijk zoveel schoonmaakmiddelen. Te veel eigenlijk. Dat heb ik ook als ik dan voor het schap sta en denk, oké, ik moet nu iets hebben voor mijn laminaat. Want ik had iets in het laminaat laten etteren.
0: Oh ja, vorige uur had je het over je kleed.
1: Ja, ik ben vlekkenkoningin, het is vreselijk. Nou, op die vloer denk ik, ik moet echt wat hebben. Van HG, ik wilde geen reclame maken, maar echt zo'n specifiek goedje. Ik maar kijken, dat schap, je hebt zoveel.
0: Ja, dat is waar, ja. Ja.
1: Ik weet gewoon niet wat ik moet kiezen dan, joh. Maar ja, Gerda die zegt, ja,
0: je kunt er echt op losgaan dan, zeg
1: maar. Ja, je kunt van alles. Maar ja, goed, ze zegt, doe die ramen gewoon met lauw water. Dat is ook prima voor die ramen. Mm-hmm. En regelmatig stofzuigen, dan ben je er ook gewoon doorheen.
0: Zeker.
1: Ja, weet je, dat is gewoon de tip van Gerda. Even kijken of we nog wat anders hebben. Ja, iemand ook hier, ik heb zorg bij mij thuis, die komt schoonmaken. Ben ik erg tevreden mee. En ja, er zijn best wel wat mensen dus die dat uitbesteden, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, maar het is fijn toch om iemand te hebben die daarin, nou ja, wel bijna gespecialiseerd is, maar die jou helpt. Ja, dus wat, hulp in de huishouding.
1: Wat vind jij nou het klusje in huis wat je het minst erg vindt om te doen?
0: Nou, ik vind het allemaal niet zo erg, maar het is vaak meer de tijd dat je denkt, oh ja, bij mij is het meestal op zaterdag dat ik even tegenaan moet. Ja. En dan heb je ook andere dingen te doen, zoals boodschappen doen. Ja, dit hoort er dan ook bij. Ja. Dus ik heb geen favoriet klusje of een klusje waar ik echt tegenop zie.
1: Oh nee, goed. Het moet gewoon gebeuren, hè. Dan kom je er zo doorheen.
0: Zo is het.
1: Ik zet altijd lekkere muziek op. Dat wil mij ook altijd even helpen. Mm-hmm. Lekkere goede playlist of zo. Nou goed, we praten er graag met je over verder. Wat zijn jouw ouderwetse schoonmaaktips voor de schoonmaakklusjes in huis? De oma weet raadtips. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Het is 7:50. En daar is dan Grieta. Goedemorgen, Grieta.
2: Goedemorgen weer.
0: Hi. Met ook tips hoe we de dag door gaan komen. Kunnen we gaan doorkomen? Want ja, we willen wel even weten of het nog een beetje gaat regenen of dat we het wel droog houden vandaag.
2: Vanochtend houden we het droog. Vanmiddag dan valt er af en toe een beetje regen. En vanavond en vannacht dan passeren een paar buien. Dus nee, het is niet een geheel droge dag vandaag. Maar ja, we weten natuurlijk wel dat er een droge en warme episode aan zit te komen. En dan, dan is het toch altijd voor je gevoel wat minder erg dat het nog een beetje wisselvallig is. Vind je?
0: Dat is misschien ook wel waar, ja.
2: Ja, dat scheelt dan weer.
0: Ik ga de deur uit zometeen. Dat wil zeggen, we gaan de deur uit. En dan, wat kunnen we verwachten?
2: De komende uren nog een beetje een flat zonnetje. Een beetje waterig zonnetje. Die bewolking wordt steeds dikker. Gaat ook wat lager hangen. Wordt steeds prominenter. En uiteindelijk vanmiddag is er zoveel bewolking aanwezig dat er af en toe een beetje regen uit kan vallen. Je ziet de regen eigenlijk al voor de westkust hangen en over het zuidwesten liggen. De radarbeelden laten voor Zeeland al een beetje neerslag zien. Ik denk nog niet dat daar iets van de grond bereikt, maar dat gaat later vanochtend wel gebeuren. En bij ons ook vanmiddag. Dus af en toe een beetje regen. Vanochtend dus droog. Temperaturen nu rond de 9 graden. En strakjes, ja, een graadje of 16 ongeveer. Dat is de maximumtemperatuur. Je ziet dat je voor hogere maximumtemperaturen vandaag naar het oosten of noordoosten moet. Maar dat komt omdat daar de komende uren nog de zon schijnt. In Groningen, Friesland en Drenthe. Ja, ja. Vandaar dat je daar nog 18 graden haalt. En wij een schamele 16 graden. En dat is ook nog steeds ondermaats natuurlijk voor deze fase van het voorjaar.
0: Wij ontwikkelen ons, dat wil zeggen, het weer ontwikkelt zich in de richting van de Pinksterdagen. Daar zit een stijgende lijn in, hè?
2: Ja, het is echt een scherpe weersontwikkeling die plaatsvindt. Een markante weersomslag die er aankomt. Je kunt je nu bijna niet voorstellen dat we vrijdag en het weekend gewoon volop in de zon zitten.
1: Bizar gewoon.
2: Met 25 plus temperaturen. Dat gaat ineens zo hard. De wind die gaat dan uit het zuiden heel lichtjes waaien. Er komt gewoon een golf aan warmte naar ons toe. In combinatie met een hoge drukgebied. Dat ervoor zorgt dat de meeste bewolking eigenlijk wordt weggedrukt onder die hoge drukzone. Dus dat zit er allemaal aan te komen. Nog 2 dagen. Eigenlijk die een beetje schermutselingen zijn naar die weersomslag toe. Dat is ook de dag van morgen nog. Af en toe zon, wolkenvelden, een paar buien. Morgenavond echt breed opklarend. Ik denk in de loop van morgenmiddag al. En dan gaan we de kilte eigenlijk al een beetje verlaten met 18 graden. En ja, donderdag, stapelwolken, zon en dan 22 graden. Dat is natuurlijk al heel anders dan het bewolkte weerbeeld van vanmiddag met die 15, 16 graden.
0: Nou, zeker wel, ja. Dus we worden steeds vrolijker naarmate de dagen deze week voorbij gaan, denk ik.
2: En steeds meer mensen kun je op straat zien, denk ik. In allerlei, ik zie nu nog mensen met hoodies lopen, maar dat zal ook veranderen.
0: Ja, precies. Oh, ja. Ja, ik stond vanmorgen op en toen dacht ik inderdaad, ja, doe maar wel een trui. En toch maar inderdaad even iets van een vest meenemen. Ja. Want in de ochtend is het nog best fris dus eigenlijk.
2: Zekers, ja. En dat gaat natuurlijk ook veranderen als die milde lucht naar ons toe komt. Zeker. En dan beginnen we straks in het Pinksterweekend 's ochtends met een graad of 14. Nou, dat is een verschil met 7 graden van vanochtend vroeg.
0: Dat is de helft, hè, ongeveer. Ja, en dan gaan we richting 25, dus het is dat niet hoef te merken. Maar ik schiet meteen in de teenslippers, hoor, met de Pinkster.
2: Korte broek, teenslippers, t-shirt, petje, zonnebrand.
0: Heel onherkenbaar ben ik dan, vergelijkbaar door de week.
1: Met de Hawaii blouse aan, het cocktailtje in de hand.
2: En het zal wel druk worden aan de kust, denk ik ook. Want ik denk dat dit het eerste zomerse weekend is. En dan hebben mensen de grote behoefte om naar het strand te gaan.
0: Ja, precies. Er zullen wel veel toeristen ook krijgen, denk ik.
2: Ja.
0: Een weerspreuk voor deze dinsdag, de 19e.
2: Ja, nou ja, ik kon eindelijk een spreuk weer eens een keer met slakken gebruiken. We hebben natuurlijk best een droge april achter de rug. En ik heb voor het eerst ook weer de naaktslakken gezien. Slakken op de wegen voorspellen doorgaans regen.
0: Oh, kijk eens aan.
2: Ja, meestal voorspellen ze dat er regen is gevallen, volgens mij. Maar oké, als er eenmaal regen valt, valt er soms ook wel wat na. Dus dat klopt wel.
0: Misschien een beetje snel. Even in een slakkentempo nu nog één
2: slakken,
0: keer die weerspreuk.
2: Slakken op de wegen voorspellen doorgaans regen.
0: Mooi. Dankjewel. Klein uurtje weer, hè?
2: Gezellig. Tot straks.
0: Zometeen.

0: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Het is 8:00, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel zal volgende maand flink toenemen. Dat vrezen de gemeente en andere betrokken organisaties. De oorzaak is een nieuw systeem om asielzoekers te registreren. Er zijn zorgen over opstartproblemen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
11: Zo betekent het voor zo'n 50.000 asielzoekers die er nu al zijn, dat zij waarschijnlijk een langere wachttijd krijgen, want nieuwe aanvragen gaan voor. En er zijn dus zorgen over Ter Apel, waar het als enige aanmeldcentrum drukker zou kunnen worden.
10: Asielzoekers moeten straks zelf hun informatie invullen op tablets. Het nieuwe systeem gaat op 12 juni in, als ook het Europese Migratiepact in werking treedt. In Duitsland wordt een Amerikaanse arts behandeld die in de Democratische Republiek Congo besmet is geraakt met ebola. 6 anderen die contact met hem hebben gehad zijn uit voorzorg ook opgenomen. De WHO heeft vanwege de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda een internationale gezondheidscrisis uitgeroepen. Inmiddels zijn er 118 mensen overleden aan de zeldzame variant van het ebola-virus. Er zijn er 300 vermoedelijke besmettingen. In het oosten van Congo worden nu 3 behandelcentra voor ebola-patiënten opgezet. Bij een aanslag op een moskee in San Diego zijn 3 mannen doodgeschoten. Volgens de imam gaat het om een beveiliger en 2 medewerkers van de school bij de moskee. Deze man woont naast de moskee en hoorde ineens schoten.
12: We were having lunch and I heard at least a dozen shots. They sounded like from a semi-automatic weapon. And we were concerned. And

0: putting our heads down inside the house.
1: De twee vermoedelijke daders maakten volgens de Amerikaanse politie na de aanslag een einde aan hun leven. Algoritmes die bepalen wat we te zien krijgen op sociale media zijn riskant voor de democratie. Dat zegt het Commissariaat voor de Media. Mensen die veel scrollen kunnen minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zo is het idee. En dat is in strijd met het publieke belang, staat in het rapport van de Commissariaat van de Media. Makelaars zijn lang niet altijd transparant over hoe er geboden is op een huis. Het biedlogboek, waar alle biedingen in komen te staan, wordt in veel gevallen niet gedeeld, merkt vereniging Eigen Huis.
2: Heel vaak krijgen consumenten te horen, nou, daar doe ik niet aan mee, of het is er niet, of de woning die wordt gauw, de mogelijkheid wordt gauw online verwijderd om dat aan te kunnen vragen. Dus er zijn nogal wat problemen.
1: Mensen die het achteraf wel te zien kregen, merkten soms dat de makelaar had gelogen. Ze zeiden bijvoorbeeld dat er een hoger bod was uitgebracht, terwijl dat niet zo was. Door de lange rijen bij de veiligheidscontrole op Schiphol hebben gisteren enkele honderden mensen hun vlucht gemist. Het was de eerste dag dat drie nieuwe bedrijven de security hadden overgenomen en dat verliep allesbehalve soepel. Er ontstonden enorme rijen. En ook vandaag kunnen er nog problemen ontstaan, zegt Schiphol. Het weer vanochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en gedurende de dag valt er af en toe een bui en het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio M Utrecht. Nieuws uit binnen- en buitenland gevolgd door het nieuws uit de regio. Marjolein Heijen.
4: Een verwarde man die vorig jaar zomer een willekeurige vrouw mishandelde in Utrecht is veroordeeld tot 3 maanden cel. Maar die straf heeft hij al uitgezeten en hij is dus weer vrij. Hij moet zich wel laten behandelen. De man sloeg en schopte een vrouw in Hoog-Catharijnen omdat ze geen ontbijtje voor hem wilde kopen. In Veenendaal is gisteravond onderzoek gedaan naar een mogelijk explosief in de Zandstraat. Explosieve experts kwamen daar ter plaatse. Afgelopen weekend waren er al 2 explosies bij woningen in de stad. En er was ook nog een brand. Of er een verband is met die incidenten wordt onderzocht. Een koffieshop aan de Snoekaartlaan in Amersfoort stond vannacht vol met rook. Er werd aan brand gedacht natuurlijk, maar dat was niet zo. De mistgenerator van het alarmsysteem was onbedoeld afgegaan. 1 persoon is door ambulancepersoneel ter plaatse gecontroleerd. Ook daar dus meer over, zometeen om 8:30.
3: Een uitgebreide nieuwsbulletin dan. Dankjewel Marjolein, tot zometeen dan. 8:04 inmiddels voor de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is weer een typische dinsdag met een flink aantal lange files ook, met flink wat vertraging. Dus dat begint bijvoorbeeld op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen. Meer dan een half uur extra reistijd heb je daarvoor nodig. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal-West meer dan 20 minuten. A27, daar ook flink wat drukte. Van Breda naar Utrecht tussen Knoopend Gorinchem en Lexmond in elk geval een kwartier extra reistijd. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Knoopend Hoevelaken in elk geval 10 minuten extra heb je daarvoor nodig. Ja, en ik ga ook even naar de regionale wegen, de provinciale wegen zogezegd. Zoals bijvoorbeeld de N226, dat is van Leersum naar Amersfoort, tussen Woudenberg en de aansluiting met de A28, bijna een kwartier tot 20 minuten vertraging. En de N484, dat is ook logisch, dat zijn de omrijders van Leerdam richting Zijderveld, tussen Leerdam en de aansluiting met de A2, waar die drukte is ontstaan. Ruim 20 minuten extra. Goede reis namens ons. Radio M Utrecht.
5: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
6: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
7: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
6: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
9: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
10: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
14: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
3: Zeven over acht inmiddels geworden. Ja, de tijd tikt door, maar we hebben ook veel te doen in Utrecht is wakker. We gaan je zo vertellen waar wij zo meteen de tanden in gaan zetten. Maar we hebben Robert-Jan Boy al gehoord. We gaan de hoogte in met een drone. Die gaat ramen lappen. Je zit in een technische bespreking, Robert-Jan, op dit moment met de mannen.
15: Nou ja, ik zelf niet, maar ik was er net wel getuige van. Ja? Hier aan de Catharijnen Singel. Schitterend uitzicht trouwens over die singel. Het is werkelijk fantastisch. En dan kijk je vooruit. Dan zie je die gigantische glazen gevel van Hoog Catharijnen de Mol. Ja, dat gaat zo meteen onder handen worden genomen door de glazenwassers drone. Hij staat hier nog steeds op het lanceerplatform. Een enorme drone met van die brede armen. Ik zie dat er een blauwe slang aan is bevestigd. En dan praten we natuurlijk over de spuitlans, meen ik. Het is een dubbele spuitlans die zometeen gebruikt gaat worden. En het water wordt nog gereinigd. Ook middels een ingewikkelde machinerie die daar weer in een wagentje staat. Kortom, het is toch wel opmerkelijk dat het allemaal met de drone gaat gebeuren zometeen. Mm-hmm. Maar hoe precies, ja, dat gaan we zometeen meemaken. Ik kijk even naar de dronepiloot.
16: Dat klopt, u gaat het zometeen meemaken.
15: Hoe lang zijn de voorbereidselen nog bezig?
16: Ik denk dat we met een minuut of 10, 15 de lucht in kunnen.
15: Dan gaat hij de lucht in. Dan zijn we hier nog, want we zijn benieuwd wat we gaan meemaken. Ja. Welke aspecten hier verder aan zitten, Bob, dat kun je je voorstellen.
3: Zeker weten, ja. Nou goed, dankjewel. Horen we jullie na 8:30 in Utrecht is wakker. En iedereen kan nu zijn zegje doen over de schoonmaaktips die je misschien wel hebt van vroeger meegekregen, of heb je zelf nog schoonmaaktips?
17: Ja, inderdaad. Laat het weten aan ons. Kan in de app van RTV Utrecht of via de Facebookpagina Radio M Utrecht. Hoor graag je schoonmaaktips.
3: En we hebben nog wat anders op het een. Over een minuutje of 5 à 10 denk ik wel. Na muziek van onder andere de Spinners. Want we gaan een nieuw onderwerp aansnijden.
17: Ja, dat is... God, ik moet heel even kijken hoor. Ja, morgen, dus nog één dagje slapen, gaan studenten van de Utrechtse studentenvereniging Navigators een uitdaging tegemoet. Ze gaan een diner bereiden voor maar liefst 500 man in, zo, midden in de stad, in Utrecht.
3: Dat is morgen. Daar mag je wel mee beginnen dan vandaag,
17: ja,
3: denk ik dan.
17: Nou, ik ben benieuwd hoe de voorbereidingen gaan. En ja, waarom doe je dat?
3: Nou, zometeen daar meer over in Utrecht is wakker. En dit zijn die beloofde Spinners. Yeah.

0: Bob Marley en de Wailers. No Woman, No Cry. Het is 8:45. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht.
1: Ja, morgen. Dus nog één nachtje slapen. En dan gaan studenten van de Utrechtse studentenvereniging Navigators een uitdaging tegemoet. Ze bereiden dan een gratis diner voor maar liefst 500 mensen. Ja, dat gaat gebeuren midden in de stad, op het Janskerkhof in Utrecht. Nou, we spreken Jolijn Schuurman, zij is mede-organisator. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Jij hebt dit idee bedacht. Ja, waarom wilde je dit doen?
2: Ja, nou, ik moet niet alle eer naar mezelf. Ik heb samen met vrienden bedacht. We vonden het zo, we krijgen zoveel moois uit onze stad dat we heel graag wat terug wilden geven. En we dachten, er is zoveel onrust ook in de wereld. Hoe kunnen we nou onze stad bijdragen aan verbinding en mensen op een heel laagdrempelige manier met elkaar in gesprek laten gaan? En toen kwam het idee.
0: Nou, wel een flinke uitdaging, Jolijn.
1: Oh, 4 of 500.
2: Het is een concept. Ik zeg altijd beter goed gestolen dan slecht bedacht. Vanuit onze zusvereniging in Groningen. Uh-huh. Die doet het met 4000 man. En we doen dit echt in samenwerking met Utrecht. Dus het is echt door Utrecht voor Utrecht. Dus dat gaat heel goed eigenlijk door allemaal enthousiaste organisaties en restaurants die willen bijspringen, willen bijdragen aan dit initiatief. Dus ja, dat is ontzettend leuk om te zien.
1: Leuk, want ik wilde inderdaad al aan je vragen. Hoe kom je aan eten voor 500 mensen? Dat is best een operatie.
2: Ja, dat klopt. Ja, gewoon restaurants benaderen van hoi, dit is ons idee, dit is ons gedachtegang. Die bijdragen. En dat gaan we ook heel vaak hoor je. Nee, mensen kennen het initiatief nog niet, het is nieuw. Ja. Maar er zijn ook echt wel een aantal restaurants die ons super enthousiast zijn. En op die manier hebben we 500 maaltijden bij elkaar kunnen krijgen.
0: Ja, maar de vraag is dan wel altijd vanuit de restaurants, kan ik me voorstellen, what's in it for me? Wat heb ik eraan om maaltijden te gaan koken voor anderen? Zonder misschien die bijdrage die je normaal gesproken krijgt als restaurant.
2: Ja, en sommigen stellen die vraag zelfs helemaal niet. Maar wat wij ook hebben aangeboden is van leg lekker flyers neer of maak reclame daar voor jezelf op het diner zelf. En dan kunnen we die manier een beetje wat voor elkaar betekenen.
1: Ja, leuk. Hey, en voor wie is het? Wie schuiven er aan morgen?
2: Eigenlijk voor iedereen die zich Utrechter voelt. Dat is iedereen, student, niet-student, jong, oud. Mensen die het wat minder breed hebben of mensen die het prima breed hebben. Eigenlijk, het is voor iedereen. We willen juist verbinding, bijdragen verbinding tussen elke inwoner uit alle hoeken.
0: En moeten de gesprekken, denk je, dan op gang worden gebracht met een thema of zo? Of denk je dat het vanzelf wel gaat? Is dat de ervaring bijvoorbeeld ook met de studentenvereniging, jullie tak, zeg maar, in Groningen?
2: Volgens mij gaat het gesprek eigenlijk wel redelijk vanzelf. Ja. Maar om het toch nog een beetje aan bij te kunnen dragen, mocht het lastiger zijn, hebben we ook kletspotjes. Dus met wat onderwerpen zullen mensen gemakkelijk.
0: Wat is dat dan?
2: Het zijn kleine kaartjes met onderwerpen of vragen die je dan aan elkaar kan stellen. Die staan op tafel. En zo kan je heel gemakkelijk het gesprek starten als je even niet weet waar je het over
0: gaat. Dat is wel slim, ja. Wat is dan bijvoorbeeld de vraag? Want ik ken dat niet verder. Maar ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar dan wordt er een algemene vraag voorgelegd of zo.
1: Ja, dat is leuk.
2: Ja, misschien heel simpel. Wat doe je qua werk? Maar misschien ook wel van wat inspireert jou in het leven? Of gewoon, wat zijn hobby's? Het kan echt alle kanten op gaan.
1: Ja, ik las op jullie social media ook van daklozen tot burgemeester. Iedereen is welkom. Komt burgemeester Sharon Dijksma toevallig ook een vorkje meeprikken?
2: Nou, wethouder Rick komt wel. Helaas komt de burgemeester kon het niet redden.
1: Oh, oké, ja. Dat is een drukke agenda natuurlijk. Ja, is er nog plek aan tafel morgenavond op het Janskerkhof? Hebben jullie nog hulp nodig ook in de bediening of iets dergelijks?
2: Nou, we draaien op allemaal vrijwilligers van de vereniging. Dus dat is helemaal goed qua hulp. Mm-hmm. En qua tickets, we zeggen je moet die kopen. Maar het is nu een beetje voor onszelf om te zien wie komen en wie niet komen. Op het aantal. Die zijn uitverkocht. Maar we zeggen ook van joh, kom vooral even langs om te kijken. Mochten we echt geen eten meer hebben, dan kun je altijd nog een kopje koffie, kopje thee meepakken. Dus kom vooral lekker langs voor de gezelligheid. Maar eten kunnen we dan niet meer garanderen.
0: Nee, precies.
1: Ja, het is al vol. Dankjewel, Jolijn Schuurman. Veel plezier morgen en succes natuurlijk.
2: Ja, dankjewel. Fijne dag.
1: Dank je. Ja.

0: Stevie Wonder en For Once in My Life. Een van de vele liedjes die hij heeft gemaakt. En tot op de dag van vandaag maakt hij nog steeds muziek. Stevie Wonder dus. In Utrecht is wakker op Radio bij Utrecht. Het is 8:55. Het nieuws uit de regio zometeen bij Marjolein. Wat horen we in het nieuws met het hem, Marjolein?
1: Nou, dat in Veenendaal opnieuw explosieve verkenners waren gisteravond. In het weekend waren er 2 explosies. En gisteravond lag er mogelijk weer een explosief. En een koffieshop in Amersfoort stond vol met rook. Wat daar aan de hand was, dat vertel ik ook zo.
2: Namen en rugnummers Matchtalk. De podcast na elke wedstrijd van FC Utrecht.
3: Die podcast die maken wij samen met onze vaste analist Erik van der Meer.
4: Ik vind ook dat je er niet omheen moet praten, Pet.
5: Dat werkte wel lekker. Ik hoop dat dat zo blijft.
6: Het is normaal dat je juicht na een goal. Als ik op FIFA score, juich ik ook.
3: Na de wedstrijd weer een Matchtalk. Ik kijk er naar uit.
7: De luisteraars ook, hoop ik.
2: Luister na elke wedstrijd van FC Utrecht. Namen en rugnummers Matchtalk. Via rtvutrecht.nl en de RTV Utrecht app.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: soep. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: 8:30, je luistert naar Radio M Utrecht, het regionale nieuws bij Marjolein Heij. Het begint met een rechtszaak.
7: Ja, tegen een man is een paar maanden cel geëist. Deze verwarde man die vorig jaar zomer een willekeurige vrouw mishandelde in Utrecht hoeft niet langer in de cel te blijven. Hij werd veroordeeld tot 3 maanden en die heeft hij in voorarrest uitgezeten. Hij is wel verplicht om zich te laten behandelen en daarop wordt toezicht gehouden. De 54-jarige man liep in juli via Hoogkaterijnen naar het station. Hij vroeg een vrouw om een ontbijtje. Toen zij weigerde werd ze aangevallen. Ze werd op de grond gegooid en geschopt en geslagen. De man moet de vrouw ook een schadevergoeding betalen. In Veenendaal is gisteravond onderzoek gedaan naar een mogelijk explosief. Hiervoor werd de Zandstraat deels afgesloten. Explosieve experts onderzochten de doorgang tussen 2 gebouwen. Wat daarvan de reden was, kan de politie gisteravond nog niet zeggen. En ook niet of er een verband is met de 2 eerdere explosies van afgelopen weekend en een brand. Voor die brand is inmiddels een man aangehouden. De incidenten van het weekend waren bij woningen verspreid door Veenendaal. Wijkbeduursteden moet op zoek naar een geschikte plek voor een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. De gemeente heeft een officieel verzoek gekregen om met spoed 50 tot 75 mensen op te vangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft wijkbeduursteden verzocht om uiterlijk half juni een noodopvanglocatie beschikbaar te hebben voor tenminste 2 maanden. En vorige maand praat de commissaris van de Koning Hans Oosters al met het college over de mogelijkheden. Een koffieshop aan de Snoekaartlaan in Amersfoort stond vannacht plots vol met rook. In eerste instantie werd gedacht aan brand en de politie probeerde de deur van het pand zo snel mogelijk te forceren. En ook kwam uit voorzorg een ambulance. Na onderzoek bleek het te gaan om een mistgenerator van het alarmsysteem en dat was onbedoeld afgegaan. 1 persoon is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoeft uiteindelijk niet naar het ziekenhuis. Meer daarover en ander nieuws kun je ook lezen op de app en onze website. En dan nog het weer, afwisselend zon en bewolking. Vanmiddag kan er nog wat regen vallen en het wordt maximaal 16 graden. En vanaf morgen wordt het allemaal warmer.
6: Ja, dat vind ik heel goed nieuws over het weer, dat je nog even dat toevoegt. Hè? Dat op een gegeven moment gaan we niet veel klagen nu. Hè? Het wordt allemaal beter. Zeg.
7: Het wordt allemaal anders, ja.
6: Oké, dankjewel. Volgende nieuws willen we op de radio. Ik zeg 9:30.
7: Ja, over een uurtje weer.
6: Dankjewel voor nu en tot zometeen dan weer. Marjolein Heijen, dat brengt ons bij verkeersinformatie van de ANWB. Het is een flink rommelige ochtendspits, vind ik. Dat begint op de A2 al. Vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen. 40 minuten extra reistijd. Slechte toestand van het wegdek. Rechterreis ook is ter plaatse dicht. De A2 doorrijden naar Amsterdam. Dan heb je vertraging tussen Vinkeveen en Knoopend Amstel. In elk geval 10 minuten extra, ondanks die vele rijstroken. Ik noem hem even de regio uit over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want er is een ongeluk gebeurd tussen Culemborg en Knoopend Deil. Doe je 25 minuten langer over je reis. De A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal. Een kwartierverlies aan tijd. En je hebt ook tijdverlies op de A27 van Breda naar Utrecht. We pakken hem even door vanaf knooppunt Gorkum tot aan knooppunt Everdingen. Meer dan 20 minuten vertraging. A27 vanaf de andere kant, Almere dus, richting Utrecht. Afrit Almere Haven Eemnes, 5 minuten. En van Hilversum tot knooppunt Lunetten langs Utrecht dan. En dan in de file komen met 10 minuten daarbij. De A27 Utrecht richting Gorinchem. Er is daar een omleiding ingesteld bij knooppunt Everdingen door het ongeluk waar ik het eerder even over had. Je wordt geadviseerd door de ANWB om te rijden over de A27 richting Den Bosch. Volgt dan Breda, Nijmegen en dan de A15 op. Verder nog de A28 Zwolle Amersfoort vanaf Harderwijk Zuid tot aan knooppunt Hoevelaken ongeveer een kwartier meer. Goede reis namens ons en sterkte de vierde. Bouw die op de hoogte met onder andere lekkere muziek.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
8: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Post. Je vindt ons in Enkhuizen.
15: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
16: Deze week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
17: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
18: Hoe lang heeft Wolfenplein ongeveer als gevangenis gediend? Is dat A, 50 jaar? B, 100 jaar? Of C, meer dan 150 jaar? Ja, nog één keertje dan. Hoe lang heeft Wolfenplein ongeveer als gevangenis gediend? Is dat antwoord A, 50 jaar? B, 100 jaar? Of C, meer dan 150 jaar? Weet jij het juiste antwoord? Heel goed nieuws. Mail dat dan naar studio@rtvutrecht.nl of stuur een appje in de RTV Utrecht app.
19: Utrecht is wakker met Bob.

0: Hey, met van nou, van de, zeggen we altijd, doe ik het nu ook weer een keer. Dave, de Nederlandse Dave, ja, die emigreerde ooit naar Frankrijk. En daar leeft hij als god in Frankrijk misschien ook wel. Maar hij heeft het super naar zijn zin, al sinds de jaren 70. Maar dan zei Menten al, is zo'n klassieker.
1: Oh, dat zou je
0: heel erg leuk vinden om te horen, ja.
1: Ja, het zou niet horen dat hij Nederlands is.
0: Nee, goed, ik denk dat hij helemaal over
1: Frans.
0: 80 jaar in Frankrijk, zeg ik dan. Maar ik bedoel, ja, zeker wel.
1: Fabien?
0: Dave, danser maintenant. Brengt ons bij Robert Jan Boy, die ja, zeg maar aan de voet van het gebouw staat in Utrecht, waar drones de lucht in moeten gaan. Of de drone die de glazen moet gaan lappen. De ramen moet gaan lappen, dat moet ik eigenlijk zeggen, Robert Jan. Robert Jan, gaat het gebeuren vandaag?
2: Ja, de drone-glazenwasser is volgens mij in gereedheid. We kijken hier naar het platform waarop die hele grote drone van 1x1 staat, met die brede armen. Drone-piloot Bram drukt op een knopje. Hij staat hier met zo'n display in zijn handen. Vlak voor het tentje waarop staat Sky Team. Het is ongelooflijk dat het allemaal nodig is om als glazenwasser, laat maar zeggen.
3: Ja.
2: Maar we zitten midden in de actie nu, geloof ik. Hè?
3: We gaan nu opstijgen als u er klaar voor bent.
2: Ik zie, ja, ik ben er helemaal klaar voor. Propellertjes draaien.
3: Niet draaien allemaal.
2: Ja. Vertel even wat er nu allemaal gebeurt.
3: We gaan nu de lucht in en dan vliegen op de hoogte. Dat we kunnen beginnen met reinigen.
2: De drone is verbonden met een grote blauwe slang.
3: Zeker. Ja,
2: ja,
3: door boze water aangevoerd. En dan gaan we de lucht in.
2: Allemachtig wat dit ding zegt. Stijgt heel langzaam omhoog. Co-piloot Remco begeleidt de blauwe slang. Ik denk dat hij nou 20 meter in de lucht is. De vraag is zo meteen wat er gaat gebeuren, want we hebben al gehoord over de spuitgaten. Straks gaat er een straal water met hoge druk tegen het gas aan worden gegoten. Wacht even, nou komt er uit de spuit water. Ja, het is gewoon een harde waterstraal met eventueel chemie als dat nodig is. Met wat? Met eventueel chemie als dat nodig is.
4: Met chemie?
2: Ja, schoonmaakmiddel, zeg maar. We zien dat het water op de enorme pui van Hoogkaterijnen wordt gespoten. Het water druipt naar beneden. Je zou zeggen, hij blijft schuim achter als hij dit zo ziet.
4: Hij is
2: de hoofd gaat naar beneden.
4: Hij is nu eerst aan het inschuimen. En dan straks gaat hij naar spuiten. Dus nu gaat het schoonmaakwerk beginnen, zeg maar.
2: Even kijken naar piloot Bram.
3: Ja.
2: Die de spannen omhoog kijkt.
3: Ja, hij moet hem goed in de gaten houden.
2: Waar moet al op gelet worden?
3: Dat hij mooi stabiel blijft vliegen. Dat ik nergens tegenaan vlieg. Dat is hem blijven natuurlijk een machine. En dat ik natuurlijk elke centimeter raak.
2: Wat is nou precies het osmosewater?
3: Het osmosewater is heel schoon water, waar alle kalk en mineralen uit zijn. Waardoor het dus vlekvrij opdroogt. En het hoeft dus niet droog getrokken te worden.
2: En dat gebeurt middels die
3: barretje
2: hier.
3: Ja.
2: Door een ritmisch gepomp op de achtergrond. Er staat er ook een standaard die verbonden is met de satelliet.
3: Ja.
2: Ik spreek het uit, ik denk dit moet haast wel een grapje zijn.
3: Nee, dat is serieus. Voor een betere verbinding. Als we echt heel hoog gaan vliegen, dan hebben we natuurlijk wel een goede verbinding nodig. En daarvoor is de RTK, noemen ze dat. Die maakt sterkere verbinding.
2: Ja, en zo is de drone rustig bezig. Hij gaat er omhoog, hij gaat omlaag. Hij is precies, ja. Dus je kunt hem verder weg van het raam bewegen. En ga zo maar door.
3: Precies, je kunt alle kanten op vliegen. En je zet tot hoe lang de slang is.
2: En straks begint dus het harde spuiten om alles schoon te spuiten.
3: Ja, dat is cool. Nou, we spreken nu met een ecologisch chemietje. En dan
2: Moet er nou niet met de spons meer gewassen worden?
3: Dat is niet nodig. Nee, de chemie trekt in. En dat spoelen we daarna af met warm osmosewater.
2: En de chemie, dat klinkt nogal vervuilend.
3: Ja, maar het is biologisch, ecologisch. Het is allemaal voldoet aan alle normen en waarden.
2: Is dit nou de toekomst?
3: Voor bepaalde projecten gok ik van wel, ja, zeker. Voor de veiligheid.
2: Ja, je moet wel op een afstandje blijven.
3: Ja.
2: Het is een grote drone.
3: Ja.
2: Ik kan me voorstellen als er een cameraatje op zit. En er zit een cameraatje op, hè?
3: Ja, er zit een klein cameraatje op.
2: Is dat nou de link voor de privacy en zo? Die als glazen wasser, laat maar zeggen, lekker overal naar binnen kunt kijken als je het op grotere schaal gaat gebruiken. Dat gaat gebeuren.
3: Dat zou je ermee kunnen doen, maar dat gebeurde vroeger vanaf de ladder ook.
2: Ja.
3: Maar goed,
2: ja.
3: We nemen nu niks op.
2: Nee.
3: Het is puur voor de calibratie van de drone zelf dat er een camera op zit.
2: Maar dit zijn wel punten die een dingetje zijn misschien. Als het op grotere schaal gebruikt gaat worden, of niet?
3: Nou, ik zie dat niet zo snel gebeuren, nee. Nee.
2: En het lawaai.
3: Het
2: en
3: lawaai.
2: Een herrie.
3: Het is een leuk geluid. Ik vind het nog meevallen. Er zijn vier propellers die roteren, dus ja, er zit geluid bij.
2: Straks zijn er misschien wel meerdere glazen wassers in de wijk actief met zo'n drone. Zou dat kunnen?
3: Wie weet. Wie weet, dat wordt een heel dronefestival.
2: Dat wordt een heel dronefestival. Ja. Nou ja, ziet u het? Ik ben jarenlang glazen wasser geweest op de ladder ook natuurlijk. Hè?
4: Zeker, zeker. En, maar dit is natuurlijk heel wat anders weer. Een hele andere techniek. En, ja, ik heb er wel vertrouwen in. Zeker. Ja. Ja. Het vak verandert wel op die manier, hè? Ja, dit had ik nooit durven denken.
2: Even naar een van de omstanders toe. Ons dat nog even gestand. Meneer! Meneer! We zitten er even live in.
4: Goedemorgen.
2: U bent aan het kijken.
4: Ja.
2: Filmpje aan het maken.
4: Ja, ik was aan het filmpje aan het maken.
2: Wat vindt u hiervan?
4: Ik vind het wel iets heel aparts.
2: Dat kun je wel zeggen.
4: Ik heb het gezien. Dus, ja, het is wel wat dit.
2: Ziet u zitten in de wijk als het straks met de drone gaat gebeuren?
4: Ja, ik denk wel in de grote wijk. Niet in de kleine wijkjes zoals Lombok en zo. Dat is veel te krap. Maar waar ik woon in Overvecht, ja, dan kan je het wel doen. En hoef je nooit geladen te gebruiken, geen hoogwerken.
2: Nee.
4: Dit is gewoon ideaal.
2: Nou, je hoort ze in ieder geval aankomen. De reuze insecten met die waterstraal.
4: Dat hoor je wel, ja. Het, zijn wel mooie, het is wel een mooi spul.
2: Oh, hij is in de tussentijd weer geland.
4: Hij is weer geland, ja.
2: Dit was
4: hij,
2: het.
4: Hij heeft een back on earth.
2: Nou ja, goed. prettige dag verder.
4: Hey, dankjewel. Even hetzelfde. Doei, doei.

0: de schoonmaaktips en welkom bij Radio M Utrecht. En er zijn al heel veel binnengekomen, we praten daar graag met je over door. De aanleiding is natuurlijk dat Robert-Jan bij die drone omhoog is gegaan. Dat wil zeggen, hij deed er verslag van.
1: Oh,
0: die glazen aan het lappen is, de raam aan het lappen is in Utrecht. Ja, maar je kunt het gewoon ouderwets doen. En bij je thuis doe je dat ook niet met een drone, neem ik aan.
1: Nee, toch. Ja, dan pak je gewoon lekker een, nou ja, wat inderdaad jou uitkomt. Want er zijn mensen die dat op hele verschillende manieren doen. Schoonmaken überhaupt. Iedereen heeft zijn eigen gewoonte, lees ik zo in de reacties. Want inderdaad, de vraag die wij je stellen is: heb je nog ouderwetse schoonmaaktips? Aan ons. We horen graag je oma weet raadtips. Nou, er is een reactie binnengekomen van Judith. Die zegt, ja, je moet gewoon zorgen dat er geen rommel ligt. Dan ben je sneller klaar. Ja, dat is natuurlijk inderdaad wel een punt, Judith. Maar ja, het is soms ook lastig, hoor, om het allemaal bij te houden. Ze zegt, ik zie het meteen als een workout. Lekker in beweging. Moet ik dat dan voor me zien? Dat je dan eventjes op je knieën gaat om wat te plinten of zo'n beetje te stoffen en te dweilen, dat je gelijk een push-up doet.
0: Oh ja.
1: Slim.
0: Ik zie het voor me, ja.
1: Nou, ik had toch iets grappigs. Ik dacht, ik ga even stofzuigen achter het tv-meubel. Nou,
0: ja?
1: Dat doe je nooit. Tenminste, ik doe het nooit. Oh, wat een stofberg.
0: Nee, doe je dat nooit?
1: Ja. Oh, ik ben vies. Ik word helemaal exposed. Ja. Maar dan schuif ik dat ding zo naar voren en dan zie ik dat stof liggen. Heb ik even schoongemaakt.
0: Mm.
1: En dan vind ik ook allemaal dingetjes daaronder. Ja. Een oorbel, een boekenlegger.
0: En een briefje van 50.
1: Hé, hey, mijn geld. Ja, kan weer eten deze week. Oh, het is weer bijna PD.
0: Ja.
1: Maar dan zit ik op mijn knieën en denk ik, hè, verdik me. Ik word ook een dagje ouder. Ik moet opstaan en op.
0: Oké.
1: Ja, sorry.
0: Dus geen workout voor jou bij het schoonmaken. Ja.
1: Maar ik kwam wel mijn gewichten tegen. Die stonden op die kast. Ik, oh, doe ik even dit zo. Een beetje biceps.
0: Nou, zie je wel. Daar is het toch wel goed voor, zo'n schoonmaak.
1: Zie je dit? Je hebt gelijk.
0: Ja. Nou, reacties en welkom. We praten er graag over iets met je door in de diverse uitzendingen. Natuurlijk ook vandaag.
1: Ja, kan in de app. Laat je reactie achter in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Je schoonmaaktips zijn welkom. Welkom, dat woord kunnen we ook gebruiken voor Grita. Die is er elk uur weer bij, hè? Het is niet te geloven.
1: Zeker. Gezellig. Goedemorgen weer.
0: Hallo. Zeg, die temperatuur, die moet van ver komen. Dat wil zeggen, niet bij het vriespunt, maar een graad of 7 of zo. Mm-hmm. Toen we elkaar de eerste keer vanmorgen aan de lijn hadden. Nu vraag ik me af waar we dan op zitten, zo'n beetje in Midden-Nederland.
1: 11,5, 12.
0: Oké, goed.
1: Dus.
0: Gaat
1: ja,
0: de
1: dat gaat goed. Het richtpunt is 16 vandaag. Nou, dat is nog bescheiden, zeg maar. Het weerbeeld ziet er best fraai uit. Het is een flats waterig zonnetje op de meeste plekken nog. Nog wel, maar je ziet wel dat vanuit het zuidwesten de bewolking aangedikt wordt. Want wie vroeg op was, die had eigenlijk nog een heldere hemel rond 6 uur. Maar die is al lang verdwenen. En de bewolking wordt steeds dikker, steeds prominenter. En in de loop van de middag kan er ook af en toe een klein beetje regen uitvallen. Bij een windje uit het zuiden, dat is op zich wel de goede windrichting om ons in de mildheid te brengen. Maar 16 graden is voorlopig nog even de maximum temperatuur.
0: Oké. Ja, wat je zegt voorlopig, want we gaan allemaal de warme kant op. Hè?
1: Ja, joh, het is een sprong. Ik denk dat als we in het Pinksterweekend zitten, dat je bijna niet kan geloven dat je nu een paar weken achter de rug hebben waarin we het eigenlijk steeds kil hadden. Ook in huis, zeg maar. Mm-hmm. Dat je ineens kunt wentelen in de warmte. Dat is gewoon echt een markante weersverandering. Die op til is, die een beetje wordt ingezet al morgen. Er is niet superveel zon morgen. Er zijn vrij veel wolkenvelden, een beetje aan elkaar geklonterde stapelwolken. Af en toe wat zon, een paar buien vallen er nog. Maar morgenavond klaart het denk ik wel breed uit op. 18 graden. Dat is al een fraaie temperatuur. Zitten
0: zeker
1: we op, op de gemiddelde maximumtemperatuur voor deze fase van mei. Mei tot nu toe is natuurlijk wat aan de kille kant verlopen. Dat zal geen verbazing wekken. En dan donderdag, wolkenvelden, flinke periode met de zon. Misschien is een spetterbuitje, omdat in de middag die bewolking nog een beetje aan elkaar kan gaan klitten. Eventjes nog 1,22 graden. Nou, dat is al echt een verschil. Ja, en dan wordt de echte spurt ingezet naar 25 plus temperaturen op vrijdag en in het Pinksterweekend.
0: Wat lekker, Grita. Hey, dankjewel voor je weeroverzichten en weer vooruitzichten. Ook
1: alsjeblieft.
0: Gedaan in Utrecht is wakker. We horen je vanmiddag weer aan tafel.
1: Ja, zeker.
0: Dankjewel.
1: Mooie dag.
0: En voor iedereen een mooie dag gewenst natuurlijk, hè? Ook
1: zeker.
0: Namens ons.
1: Hele fijne dag.
0: Tot zover deze Utrecht is wakker met lekker blijven luisteren naar Radio M Utrecht. Zometeen Edwin.

0: sprekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols.
8: Dit is Eemland 1.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Slechts 1/3 van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact de druk in Ter Apel zal toenemen. Volgende maand wordt er een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen. In Ter Apel is dat nieuwe systeem klaar, maar het lukt de IND niet om dat ook te regelen voor het tweede aanmeldcentrum in Budel, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
10: Die feeds die voeden mensen eigenlijk informatie, maar mensen zelf hebben eigenlijk weinig te zeggen over wat hen gevoed wordt. Dus dat zien we ook als een onvrijheid.
9: En dat was uiteraard niet de juiste quote. Die houdt u misschien nog te goed. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De dienst zegt dat er voldoende opgeschaald kan worden. Nu laat ik even Ewout Kiewiet horen.
11: Omdat ze dan zo'n korte voorbereidingstijd hebben, terwijl ja, het kabinet al heel lang wist dat dit Europese migratiepact eraan kwam, hebben ze het maar op zo'n kleine schaal kunnen invoeren. Alleen in Ter Apel dus.
9: Toch voorziet de IND dus geen problemen in Ter Apel. De Democratische Republiek Congo opent 3 behandelcentra voor patiënten met ebola. Er zijn inmiddels 118 mensen overleden aan de zeldzame variant die in Congo en 300 vermoedelijke besmettingen waren er. In Duitsland wordt een arts behandeld die in Congo besmet is geraakt. En dan gaan we nu naar het fragment wat ik net wilde doen. Mensen kunnen door sociale media minder goed een vrije en geïnformeerde mening vormen, zegt het Commissariaat voor de Media. Door de invloed van sociale media op nieuws en informatie bepalen algoritmes wat gebruikers te zien krijgen.
10: Die fiets, die voeden.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijs.

0: streekomroepers.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Een heel goedemorgen. Ietsjes later dan u van ons gewend bent, maar u luistert naar Eemland 1 Actueel en het is dinsdag 19 mei. Zoals de vaste luisteraar van mij gewend is, vertel ik iedere dag wat er bijzonder is op deze dag. Zoals bijvoorbeeld vandaag, 19 mei, heb ik internet weer afgestruimd en een weetje voor u gevonden. Ja, er is altijd wel wat te doen en ja hoor, ik heb het gevonden. Voor vandaag is het Internationale Huisartsendag, maar wist u ook dat er een Wereldtoiletdag was? Nou, als het zover is, ja, dan laat ik u dat natuurlijk weten. Verder vandaag bij Eemland 1 Actueel. Sonja Wolf van Stichting Hart voor Soest dreigt weer op straat terecht te komen. Hoe staat het ervoor bij de DARP, de mooiste zeilcompetitie uit onze regio? In onze vaste wandelrubriek meer over hielspoor en andere wandelongemakken. Klaas Bijker vertelt meer over het weer wat we gaan krijgen. En u krijgt de nieuwtjes uit de regio. Ik zou zeggen, blijf er gezellig bij. Dit is Eemland 1 Actueel van dinsdag 19 mei.
1: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: Ochtend in Zeeland, kent u het nog? Ja, we gaan wat gouden oude songfestival nummers voor u draaien deze ochtend. En hoe leuk is dat? Goed, wij gaan naar onze wekelijkse DARP. Ja, Henk de Graaf uit Spakenburg praat ons iedere week helemaal bij. En de DARP, u weet het, de mooiste en spannendste zeilwedstrijd uit onze regio. Georganiseerd door WSV De Eendracht. Ja, iedere week gaan ze het één meer op voor de wedstrijd. En het is dit jaar alweer de 43ste keer. Henk, goedemorgen. Fijn dat je er weer bij bent.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, wat is er vorige week dinsdag gebeurd dat de uitslag bij de botters nog niet duidelijk is?
1: Ja, er is na de wedstrijd is er een protest ingediend.
0: Ja.
1: Dus elke bemanning, als er iets gebeurt, zeg maar, of elk schip, als er iets gebeurt wat niet helemaal volgens de regels is, volgens de anderen, dan hebben ze het recht om een protest in te dienen.
0: Ja, ik las bij jullie op de website de BU59 tegen de BU67.
1: Ja, dus er was een situatie waarbij ze allebei de boei moesten ronden. En er was een vraag over of er voldoende ruimte gegeven was om dan die boei goed te kunnen ronden voor een van de schepen.
0: Henk, dat is voor jou een hele bekende materie, de boeironde. Maar voor de luisteraar moet je het heel even uitleggen.
1: Ja, nou, we zeilen dus een baan. Dus dat betekent vaak, nou, je gaat door de start en dan moet je bij een bepaalde boei. Dan ga je om die boei heen met je boot en dan zeil je weer terug. Dat is eigenlijk het simpelste. En soms nog een paar boeien. Alleen als je nou met twee schepen tegelijkertijd op zo'n boei afkomt, ja, dan gelden er bepaalde voorrangsregels. Wie dan als eerste eromheen mag, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: En daar was nu discussie over. En dan wordt er een protest ingediend door een van de schepen. En dan moet er een protestcommissie dat gaan beoordelen. Alleen dat kon vorige week nog niet. Want dus dat gaat nu vanavond alsnog beoordeeld worden.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar hoe werkt dat dan? Is het dan zo van, in het verkeer is het van als je van rechts komt, dan heb je meestal voorrang. Maar ik kan me voorstellen dat het op water heel anders gaat.
1: Ja, dat gaat op water heel anders. Dat heeft de normale voorgangsregels hebben heel veel te maken met waar je zeilen staan. Dus als je zeilen over bakboord hangen, dus dat is aan de linkerkant van de boot, dan heb je voorrang ten opzichte van iemand die zijn zeilen over rechts heeft hangen, stuurboord van de boot.
0: Ja.
1: Nou, dan is er nog een verschil van wie het dichtste bij de wind vaart. En dan heb je bij die boeien nog bijzondere regels. Maar dat gaat iets complexer om dat uit te leggen.
0: Ja, ja.
1: Maar daar gelden dan ook weer specifieke regels voor wanneer wie voorrang heeft.
0: Hoe kan dat nou bekeken worden? Want ja, het is niet als bij de VAR, hè, dat ze de wedstrijd even stilleggen en de beelden gaan bekijken.
1: Dus nee, dat is het.
0: Ja, dus hoe gaat dat in zijn werk?
1: Ja, dat is het lastige. Dus iemand moet sowieso eigenlijk meteen op de avond zelf aan het andere schip laten weten, eigenlijk in de situatie zelf, ik ga een protest zetten tegen jou.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet diegene dat bij de wedstrijdleiding doorgeven. En het is ook nodig dat ze iemand hebben die daar eigenlijk van kan getuigen. Die dus kan zeggen, ik heb het ook gezien.
0: Oh, maar dat wordt lastig.
1: En ik kan het ook erbij zeggen dat zo gebeurd is.
0: Maar dan zou dat een derde schip moeten zijn.
1: Ja, dat klopt.
0: En weet jij of dat in dit geval zo gegaan is? Is er een getuige?
1: Nou, er zijn er zoveel mee dat ik het wel denk. Alleen ik weet nog niet wat eruit komt. Ik ken de situatie zelf ook niet goed genoeg. Want dat wordt dus vanavond verder beoordeeld door die protestcommissie.
0: Oké, nou dan hoor ik volgende week van jou hoe dat gegaan is. Maar hoe zit jij persoonlijk in de race op het moment?
1: Nou, heel goed. Wij waren vorige week tweede, dus we zijn inmiddels al drie keer tweede geworden. Dus we zitten in ieder geval bovenin, doen we mee.
0: Ja, nou, dat is heel spannend. En kan je, als je tweede bent, hè, dan ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar wat heeft één gedaan waardoor die één is en jij twee?
1: Nou, vooral heel goed gezeild.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus die hebben gewoon die avond in feite alles goed gedaan. En wat ik eerder al een keer vertelde, het heeft ook vaak te maken met welke windrichting heb je. Dus hoeveel handelingen moet je doen om ook echt het verschil te kunnen maken op zo'n avond.
0: Mm-hmm.
1: En vorige week was ook best een wind van op en neer, zeg maar. Dus dat je één keer de ene kant op zeilt, één keer de andere kant terug en verder niet heel veel andere handelingen hoefde te doen. En dan komen sommige schepen gewoon net iets beter bovendrijven.
0: Ja.
1: Maar dat neemt niet weg dat ze het ook gewoon hartstikke goed gedaan hebben, dat andere schip.
0: Absoluut. Henk, jij gaat vanavond voor één, hè? Dat moet je mij beloven.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Zeker. Maar wij hebben afgelopen weekend vorige week moet ik eigenlijk al heel lang terugdenken. Want afgelopen weekend hebben wij de Zuidwalwedstrijden gehad. En dat was eigenlijk helemaal het hoogtepunt.
0: Ja, ja, want dat is twee keer, geloof ik, hè? Of hoe zit dat ook alweer? Je hebt 20 wedstrijden in een seizoen. 20, laat ik het goed zeggen. 20 dinsdagavonden, maar dan heb je ook nog die Zuidwalwedstrijden.
1: Ja, dus we hebben 20 of 21 wedstrijden. Dat is echt die darpcompetitie.
0: Ja.
1: En dan hebben we ook gewoon één evenement. En dat is die Zuidwal, ook voor rond- en platbodems. En dat is een evenement. En dan komen er ook botters vanuit Kampen, Elburg, Harderwijk, Huizen. En dat was afgelopen vrijdag en zaterdag. En dan varen er meer dan 40 botters mee.
0: Ja.
1: En dat is echt een schitterend zicht. En
0: dat
1: was afgelopen
0: ik.
1: Weekend. Dus ja. Daar zijn we nog helemaal van aan het nagenieten.
0: Dat kan ik me helemaal voorstellen. Qua weer, hoe ziet het eruit vanavond, denk je?
1: Nou, we zijn nog een beetje in afwachting. Ik heb het nog niet helemaal scherp of het nou echt regent tijdens de wedstrijd of niet. Daar is wel kans op.
0: Ja, daar is kans
1: en dat
0: op.
1: Kan ook, ja, en dat kan ook invloed hebben op de wind. Dus het lijkt nu een vrij rustige windkracht 3 uit het zuiden vandaan. Alleen ja, met buien komen vaak ook nog wel windslagen. Dus daar moeten we nog even afwachten. Dat weet ik nog niet precies.
0: En dan wordt het spannend, want we gaan heel mooi warm weer tegemoet. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar of dat nou zo geweldig is om bij te zeilen, dat weet ik dan weer niet. Maar dus dat wordt ook nog een uitdaging, hè?
1: Als er maar wind blijft staan.
0: Ja.
1: dat was de afgelopen tijd nu hartstikke lekker. We hebben echt lekker wind gehad.
0: Nou, ik heb straks de weerman. Ik ga een weerballonnetje voor je opgooien. Zullen we dat afspreken?
1: Ja, dat is heel fijn. Dan horen we het.
0: Goed. Henk de Graaf uit Spakenburg. Ik hoor jou graag volgende week dinsdag weer met alle de laatste nieuwtjes. En ik ben ook benieuwd hoe dat beslecht wordt met dat protest tussen de BU 59.
1: Ja, dat gaan we dan vertellen.
0: Ja.
1: Dat gaan we dan vertellen.
0: En de BU 67. Nou, heel veel toertooi vanavond. Zet hem op en ik hoor het volgende week weer. Dankjewel, Henk.
1: Dankjewel, fijne dag.
0: Jij ook.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, en dan is het weer tijd voor de nieuwtjes van de dag. En ik begin met het AD. En het AD besteedt aandacht aan de struintuin in Amersfoort. Op woensdagmiddag 20 mei, dat is dus morgen, is deze speciaal geopend voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Op deze dag is het Wereldbijendag. En op deze manier kunnen jonge kinderen de natuur ontdekken door het ooievaarsnest te gaan bekijken. Maar ze kunnen ook heerlijk hutten bouwen en waterdiertjes ontdekken in de poel. De kinderen zijn welkom tussen 2 en 4:30 middags. En bij de kassa wordt dan aan de bezoekers de naar buiten kaart gegeven. Heeft u al zo'n kaart? Neem die dan mee. Op de website van Soesterberg Nu lezen we hoe afgelopen zondagnacht na 1 uur een zilverkleurige werkbus is leeggeroofd. Dit gebeurde aan de Apollo in Soesterberg. Meerdere waardevolle gereedschappen en machines zijn meegenomen. De gedupeerden hopen dat buurtbewoners iets hebben gezien of gehoord. Of misschien hebben ze beelden van de deurbelcamera's. Mocht dat zo zijn, meld dit dan bij de politie. Want daar helpt u natuurlijk iedereen enorm mee. Op de site van Soest Nu lezen we bij de algemene ledenvergadering van de EHBO Soest dat er maar liefst 16 jubilarissen zijn gehuldigd. Deze werden dan ook uitgebreid in het zonnetje gezet. En voor Elise van der Steeg en haar dochters Marleen en Suzanne was het extra feest. Want zij zijn met elkaar goed voor 100 jaar lidmaatschap.

0: nieuws uit de regio.
1: Ja, dan gaan we verder met de nieuwtjes van vandaag. De provincie Utrecht gaat in de komende jaren meer grond kopen. Dat is niet uit luxe, maar omdat de ruimte opraakt. Nieuwe natuur, woningbouw en uitbreiding van het stroomnet vragen om ruimte die er bijna niet meer is. Gemeente Leusden en Amersfoort gaan dat direct voelen. Beide gemeenten hebben grote opgaven, maar weinig grond. En daardoor bepalen provinciale aankopen, pacht- en ruilgronden steeds vaker wat lokaal nog mogelijk is. Wilt u een avondje lekker lachen en genieten? Ja, dat kan in het nieuwe theaterseizoen bij Theater Idea in Soest. De kaartverkoop voor een programma vol cabaret, muziek en familievoorstellingen gaat van start op woensdag 20 mei vanaf 10 uur in de ochtend. En in september, ja, dan begint het echt. Dan begint het nieuwe theaterseizoen met een gezellig seizoenpresentatie. En dan kunt u kiezen welke voorstellingen u allemaal wilt gaan bekijken. Tot slot, we zijn toe aan het laatste nieuwtje van vandaag. In de Barendse Courant van 17 mei, jongstleden, lezen we dat het Openbaar Ministerie de opgelegde TBS-maatregel van een veroordeelde zedenverdachte uit Baren opnieuw met 2 jaar wil verlengen. De Barenaar verblijft sinds medio 1987 in TBS-klinieken wegens vrijheidsberoving en verkrachting. De man heeft hiertegen geprotesteerd en wil dat zijn TBS na bijna 40 jaar wordt beëindigd. Hoe dat verder af gaat lopen, dat hoort u verder bij Eemland 1 Actueel in de komende weken. Tot zover het nieuws uit de regio van dinsdag 19 mei en we gaan verder met muziek.

0: We gingen even terug naar de jaren 80 en om precies te zijn 1980. En dat was Bob Marley met Coming In From The Cold. En ja, we gaan naar binnen, want de kou is hopelijk verdwenen. En we gaan het allemaal horen van Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Klaas, hebben wij niet een toepasselijk nummer gedraaid? Coming in. Ja, de coming in from the cold.
2: Coming in. Vandaag en morgen.
0: Vandaag en morgen. En dan? Ja. En dan breekt het los.
2: En dan breekt de vroege zomer los.
0: Ja, vertel Klaas, wat staat ons te wachten vandaag en wat ligt er in het verschiet?
2: Ja, nou, vandaag en morgen valt er nog wat regen. Niet die hoeveelheden van de afgelopen dag, maar een paar millimeter valt erbij. Zonnetje zien we niet zoveel vandaag. Morgen wat meer. Maar daarna breekt een droge periode aan. En die kan nog niet te zeggen wanneer die is afgelopen.
0: Oh, dus, oh.
2: Ja, dus...
0: Dus we gaan door.
2: Oh, dan droog weer.
0: ik wou zeggen, gaan we door tot december. Maar dat is wel heel lang.
2: Dan. Dat wordt dan een rampjaar.
0: Ja. Nee, laten we dat maar niet doen. Rampjaren hebben we genoeg gehad. Maar
2: ja,
0: goed.
2: Ook nu hebben we er één, volgens mij. Maar dan heb ik het niet over het weer.
0: Nee, dan heb ik. Nee, absoluut. Dan gaan we weer de hele andere kant op, Klaas. Hè. Dan hebben we het weer over hele andere dingen. Maar goed, vandaag een beetje regen. Morgen nog een klein beetje regen.
2: Morgen nog een klein beetje, ja. En dan is het praktisch droog donderdag. En dan schiet die temperatuur omhoog. En dan zitten we op de dag voor Pinksteren al boven de 25. En laat maar zeggen tussen de 25 en de 28 graden, ook zondag. En dan volgende week, dan het zit tegen een hittegolf aan.
0: Ja, het schiet.
2: Rond de 30 graden.
0: Ja, dat is dan wel weer extreem, hè Klaas. Dan gaan we daar weer. Maar we mogen niet klagen. Mensen houden van mooi weer. Het wordt Pinksteren. Ja. Iedereen trekt erop uit. Dus dan, jij hebt fantastisch nieuws voor ze. Dat sowieso.
2: Ja. Maar goed, het is wel een droge hitte, denk ik dan. Maar de temperatuur eind mei rond de 30 graden is toch wel aan de vroege kant.
0: Ja.
2: Niet recordvroeg, hoor. We hebben wel eerder hittegolven gehad.
0: Ja.
2: Maar goed, we moeten even afwachten, want... Het zou kunnen zijn, want tegen die tijd dat we rond de 30 graden komen, dat dan onweer toch afkoeling brengt. Maar nou,
0: dat gaan we van jou horen. Ja, jij gaat ons bijhouden daarin.
2: Over zoveel dagen en dan met onweer. Onweer kun je soms een paar dagen vooruit nog niet voorspellen.
0: Nee.
2: Maar goed, het zou mogelijk kunnen zijn.
0: We houden een slag om de arm, zoals jij altijd zegt. Hè?
2: En het zijn dus zonovergoten dagen, vergeet het niet. Hè?
0: Nee.
2: Dus je ziet geen wolkje te bekennen vanaf zondag.
0: Vanaf zondag, dus dan wordt het smeren geblazen en de schaduw opzoeken. Klaas, vandaag een beetje regen en we gaan langzaam...
2: En morgen.
0: En morgen. En jij bent er morgen ook gewoon weer. En dan ga je ons weer bijpraten. Ik dank je voor vandaag.
2: Graag gedaan.
0: En ik wens je een hele mooie dag toe. Toch? Dag Klaas.
2: Ja, insgelijks.
0: Dank je wel. Dag.

0: Grupo Sportivo. Ja, we laten hem even helemaal uitdraaien voor de liefhebber. Erik Wehrmeijer op bas en Hans van den Beur, gitarist en vocalist. En Max Molhanger aan de drums en vocals. En dan gaan we over naar de volgende. En dat is Sonja Wolf. Want al jarenlang zet Sonja Wolf van Stichting Hart voor Soest zich in voor haar medemens. Met voedsel, kledingpakketten. Sonja, ik hoor hem door mij heen praten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik was net aan het uitleggen wat jij allemaal betekent voor Soest en omgeving. En ik was bij de kledingpakketten blijven hangen. Maar jij doet ook meubilair, speelgoed. Ja, ik kan het allemaal niet opnoemen. Maar Sonja, het is voor jou nu 11:55. Want helaas moet jij dit jaar vertrekken uit jouw locatie aan de Nieuwe Weg in Soest.
1: Ja.
0: Ja, waarom is dit?
1: Sowieso wisten we dat het maar voor een bepaalde periode was. Het pand is van de makelaar.
0: Ja.
1: En die wilden er graag een woonhuis van maken. Wat terecht is, hè. Laten we dat voorop stellen. Dat er weer zoveel mensen weer een woning hebben. Dus we wisten eigenlijk al dat dat inderdaad voor korte duur. Het zou voor 3 jaar zijn. En in januari zou dat inmiddels al 4 jaar geworden zijn.
0: Kijk, dus je bent al een beetje in, over de datum, zeg maar.
1: Ja, ben ik, weet ik.
0: Ja, ik ook hoor. Maar, ja, dat is, maar goed, Sonja, de Rotary Club die had jou voor een bepaalde tijd aan deze locatie geholpen. Dus ja. De tijd is nu op. Maar hoe staat de gemeente Soest hierin? Wat kunnen zij voor jou betekenen?
1: Tot nu toe hebben ze 2 keer een bijdrage geleverd. Maar het structureel sponsoren of doneren, dat helaas zit er niet in.
0: Nee, wat jij nodig hebt is een nieuwe locatie.
1: Ja.
0: En dat moet natuurlijk ook een beetje locatie van formaat zijn. Want ja, jij hebt heel veel spullen. Ik ben een paar keer bij je geweest. Ja, het is te veel om op te noemen wat jij daar allemaal hebt. En waar je mensen mee kan helpen. Dus het moet ook wel een beetje locatie van een volume zijn.
1: Ja.
0: Denk jij, of hoop, ja, dat je het hoopt, dat weet ik. Maar denk jij dat de gemeente Soest jou daaraan kan helpen?
1: Ja, ik denk dat we gewoon moeten afwachten. Je kunt niet vooruitlopen natuurlijk. Je kunt het niet zien.
0: Mm-hmm. Ben jij met ze in gesprek op het moment?
1: Er zijn wat politieke partijen zijn er druk mee bezig.
0: Ja, en wat houdt dat in?
1: Aangeven hoe belangrijk het is dat onze stichting blijft bestaan. En dat de gemeente zelf de mensen ook doorstuurt naar mij. Ja. Voor hulp voor kleding en spullen.
0: Ja.
1: Dus ja, als je dat niet weer, als het wegvalt, van ik zeg eigenlijk zegt dat zo, je laat niet mijn of de stichting in de steek, maar juist deze mensen.
0: Ja, want
1: die
0: even
1: het zo hard nodig hebben.
0: Nou, absoluut, hè, want jij zet je al jaren in voor de minder bedeelden in Soest en omstreken, want die komen ook naar jou toe. Ja. Wat hun probleem ook is, ga naar Sonja en zij helpt zoeken naar een oplossing. Dus dit mag gewoon niet stoppen. En wat jij zegt, hè, je laat jou in de steek. Al je harde werk van de afgelopen jaren. Want het is niet de eerste keer dat je in de problemen komt. Maar je laat al die andere mensen die hulp zo hard nodig hebben. Ja, die laat je ook in de steek. En ik kan mij niet voorstellen dat een gemeente Soest, maar het mag ook vanuit een andere richting komen. Hè? Dat ze niet ingrijpen en zeggen, ja, dit moet een vaste locatie krijgen die niet meer op de schop kan en waar jij gewoon jarenlang nog door kan gaan.
1: Ja. Dat is mijn hoop een beetje. Maar ja, het is afwachten weer.
0: Ja, het is ook weer afwachten wat jij zegt. Maar ik kan me niet voorstellen dat het met jou persoonlijk niet iets doet. Want jij hebt zo hard je voor Stichting Hart voor Soest ingezet. Wat voel je nou hierbij?
1: Ja, verslagenheid eigenlijk meer.
0: Ja. Ja.
1: Zo van, we bestaan 12,5 jaar dit jaar. En dat je dus inderdaad van de een op de andere dag de mensen moet zeggen van we doen het niet meer. En dan met de gedachtegang, wie doet het dan wel?
0: Nou ja, ik denk niet dat er iemand anders opstaat en die hetzelfde kan als jij. Ik durf dat rustig te zeggen. Want wij hebben recentelijk met elkaar gesproken, om even een klein voorbeeld te noemen. En toen vertelde jij dat er was iemand die had heel hard een scootmobiel nodig. Mm-hmm. Jij gaat gewoon aan de slag en jij komt op een gegeven moment met die scootmobiel. Kijk, als je naar de gemeente gaat en je hebt een scootmobiel nodig, nou dan ben je niet zo snel geholpen als bij Sonja Wolf.
1: Nee. En ik heb in de afgelopen maand heb ik 2 keer nog een dakloze meneer geholpen.
0: Ja, er was een gezin die had een tent nodig, want die had helemaal geen onderkomen. Echt helemaal niks.
1: Nee, nou, de tent is me niet gelukt. Maar er was wel een meneer vorige week nog die al een week lang in zijn auto bivakkeerde.
0: Ja.
1: En daar ga ik gewoon 3 keer per dag naartoe om die te eten te geven.
0: Ja, kijk, en dat zijn de schrijnende situaties waar jij mee te maken krijgt. Waar toch een oplossing. Jij moet een structurele oplossing krijgen en niet weer ergens voor een paar jaar. Zullen we daarvoor gaan pleiten?
1: Ja.
0: Ga ik doen.
1: Goed plan.
0: Ga ik zeker doen. Ik ga nu namens Eemland 1 een oproep doen aan iedereen die Sonja Wolf kan helpen met haar stichting Hart voor Soest. Het is een prachtig initiatief waar ze al jarenlang met hart en ziel voor strijdt. Het mag niet verloren gaan. Het moet niet verloren gaan. Er moet ergens in deze omgeving een ruimte zijn waar ze haar werk voort kan zetten. En daarom vraag ik bij deze aan iedereen, denk mee en heb je een oplossing of wil je meedenken samen met Sonja, neem contact met haar op. Zo goed, Son?
1: Kijk, goed dan.
0: En wij gaan ons hard maken dat er een plek komt voor jou. Ik dank je voor nu, ik wens je alle sterkte met mooie werk en we gaan elkaar zeker in de toekomst weer spreken.
1: Zeker weten.
0: Dank je wel, Sonja. Fijne dag
1: dankjewel.
0: Verder. Dag.

0: Achtereenvolgens luister nu naar Doris, oftewel Tom Anders met De Lijnbaan. Ja, De Lijnbaan, wie kent hem niet in Rotterdam? En The Shadows met Deer Hunter, en dat was alweer in 1978. En dat was een prachtige film ook, met Robert De Niro. We hebben het allemaal even opgezocht hier bij Eemland 1 Actueel. En dan zijn we toe aan de laatste van deze dag. Ja, dan bedoel ik de laatste gast. En dat is onze vaste gast, Harry Wees. En hij kan alles vertellen over wandelen. En deze week ga ik het met Harry hebben over, ja, waar kan je als wandelaar behoorlijk last van krijgen? Bijvoorbeeld je voeten en je benen. Harry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik zei het al, als wandelaar kan je behoorlijk last krijgen van je benen en je voeten. En ja, waar kan dat allemaal door komen?
1: Dat is eerst afhankelijk natuurlijk van de klachten die je hebt. Het meest bekende zijn natuurlijk de blaar.
0: Ja.
1: Dat zal iedereen wel meemaken. Maar ook blauwe teennagels behoren daartoe. En dat zijn dan nog eigenlijk de minst erge klachten. Want die gaan wel binnen de redelijke tijd over. Mm-hmm. Maar je hebt ook iets als hielspoor. Dat is een voetblessure en dat kan heel hardnekkig zijn.
0: Ja, en hielspoor. En nou ben ik niet zo'n wandelaar, want jij bent een echte wandelaar. Hè? Jij wandelt iedere dag. Maar hoe ontstaat dat eigenlijk, Harry?
1: Heel veel van de blessures die ontstaan door overbelasting eigenlijk. En hielspoor ook. En of verkeerde schoenen dragen met onvoldoende demping. Dat kan ook, het is niet altijd precies uit te leggen waardoor het ontstaat.
0: Nee.
1: Maar als je het hebt, kun je er beter wel even naar laten kijken door een arts.
0: En moet je dan een poosje rust nemen of kun je gewoon doorwandelen?
1: Bij veel klachten kun je het beste rust nemen. Blaren zijn wel te behandelen en blauwe teennagels, dat is ook niet zo'n probleem. Maar als je hebt een hielspoor, dat is echt hardnekkig, dus dan moet je echt wel voorzichtig mee zijn.
0: Ja, nou Harry, nou heb jij het even over die blauwe teennagels en jij zegt, dat is heel snel te verhelpen. Maar dan denk ik, heb je dan te kleine schoenen aan?
1: Dat kan, maar het kan ook zijn dat je ergens tegenaan tikt bij het wandelen. En als je dat met een redelijk tempo doet, dan kan dat ook dat je voet naar voren schuift en tegen de voorkant aankomt. Dan kun je ook blauwe teennagels krijgen.
0: Ja, dat is logisch.
1: Dus dat zijn twee mogelijke oorzaken.
0: Nou had je het ook over de benen. Hè? Je kan ook behoorlijk last krijgen van je benen.
1: Ja.
0: Is dat ook doordat je dan toch overbelast? Of is dat ook doordat je misschien het schoeisel. Wat is jouw tip daarover?
1: Je kunt ook scheenbeenklachten krijgen en dat is een irritatie. En dat kan ook zijn toch door overbelasting. Of een verkeerd looppatroon. Dus dan is het misschien toch handig om naar een podoloog te gaan om daarna te laten kijken.
0: Ja, nou Harry, nou denk je van wandelen, dat doe je voor je ontspanning en omdat je het leuk vindt.
1: Ja.
0: En als ik dan nu zo van jou hoor wat voor klachten je kan krijgen, dan denk ik, ligt dat ook aan de opbouw van de wandelaar? Gaat hij in één keer te veel of hoe zit dat?
1: Ik denk dat dat mede met de opbouw te maken heeft. Maar ook een ervaren wandelaar kan na zekere tijd toch wel een probleem of een blessure krijgen. Ik ken iemand die heel lang wandelt en op een gegeven moment een marsfractuur kreeg. En de marsfractuur, dat wil zeggen dat er in de middenvoetbeentjes scheurtjes in de botten ontstaan.
0: Oei.
1: En dat is ook door overbelasting vaak.
0: Ja, als je nou gaat wandelen, Harry. Stel, je bent een onervaren wandelaar. Hè? Hoe kun je dan het beste beginnen om zo min mogelijk van deze blessures te krijgen?
1: Nou, wat je moet doen is je eigen tempo lopen. Zeker als je met meerdere mensen meelopen die verschillende tempo hebben en je probeert dat bij te houden, dan heb je grotere kans op blessures dan wanneer je eigen tempo aanhoudt. Dat is belangrijk. En de afstand moet je ook rustig opbouwen. Niet meteen beginnen met 40 kilometer te lopen, maar bouw dat rustig op.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dat zijn toch wel twee belangrijke tips eigenlijk.
0: Ja. Nou is het de tijd van de avondvierdaagse. Dus er zijn veel mensen op de been en ook die eigenlijk weinig wandelen. Maar ook hele jonge kinderen. Ja. Kinderen vanaf 6 jaar mogen al meelopen. Ja. Wat raad je de ouders aan om die kinderen voor schoenen aan te doen?
1: stevige schoenen. Dat is per persoon een beetje afhankelijk van, ja, sommigen die lopen heel makkelijk op gimpen en anderen die hebben liever stevige wandelschoenen aan. Ja, dat moet je toch een beetje ervaren. Het is heel moeilijk om een advies te geven, want wat voor de een geldt, geldt weer niet voor de ander.
0: Nee, maar wel een stevige schoen en stevige niet op slippertjes schoen laten lopen, nee, hè, die 5 kilometer.
1: Nee.
0: Goed, Harry,
1: nee.
0: Ik dank je voor deze week. Volgende week dinsdag ben je er weer met nieuwe tips over het wandelen. We gaan het mooie weer tegemoet, dus jij gaat zeker nog veel meer erop uit dan dat je waarschijnlijk normaal al doet.
1: Oh ja, Pinksterweekend, hè?
0: Ja, dus ja, absoluut. Dan ben jij weer lekker buiten te vinden.
1: Ja.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rechters leggen steeds vaker TBS op in combinatie met een lange celstraf. Uit onderzoek blijkt dat die dan minder effectief is, die TBS, en dat de psychische stoornissen in de gevangenis verergeren. De afgelopen 5 jaar kregen 48 veroordeelde TBS en minimaal 10 jaar celstraf. Dat is ruim 5 keer zoveel als in de 5 jaar ervoor. De gemeente Westerwolde is bang dat door het Europese migratiepact ook de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel flink zal toenemen. Het migratiepact dat op 12 juni ingaat betekent ook een nieuw registratiesysteem waarbij asielzoekers zelf op tablets hun gegevens moeten invullen. Het lukt de IND voorlopig alleen om dit systeem in Ter Apel in te voeren. In Budel, het tweede aanmeldcentrum, lukt dat nog niet. Toch voorziet de IND geen grote problemen in Ter Apel. De IND zegt dat er meer dan voldoende opgeschaald kan worden. De Australische staat Tasmanië heeft excuses aangeboden voor het tentoonstellen van lichaamsdelen van overledenen zonder dat daar toestemming voor was. Tussen de jaren 60 en 90 van de vorige eeuw namen pathologen lichaamsdelen en organen weg van overledenen voor onderzoek. Daarna werden die zonder toestemming van de familie overhandigd aan het museum van de Universiteit van Tasmanië. In sommige gevallen werden ze ook tentoongesteld. Slechts een derde van de huizenkopers kreeg vorig jaar inzage in het biedlogboek. Een makelaar moet bijhouden wat voor biedingen er zijn gedaan en moet die informatie delen met de koper, maar dat gebeurt vaak niet, zegt de vereniging Eigen Huis. Bij inzage achteraf bleken ook lang niet alle makelaars eerlijk te zijn geweest tegen de koper. Het weer in de loop van de ochtend neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe, gevolgd door regen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit
2: is Eemland 1. Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies.

0: Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jetten noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: your thing. Swing is the thing.
1: Yeah!
2: Ja, welkom hier op Emeland 1. De kop is er weer vanaf. Music Memories, een uurtje lang. Gaan we terug in de tijd met lekkere muziek uit vervlogen tijden. Swing is the thing. Dat is het thema van dit uur. We gaan lekker swingen met die hap. Nee, die gaan we niet draaien. Alhoewel, nou, kunnen we het nog doen. Nee, gaan we niet doen. We gaan wel even wat anders zoeken straks als Nederlandstalig. Je hoorde Deep River Quartet uit de jaren 80. En Swing is the thing als eerste plaat hier op Emeland 1. Music Memories. Van de jaren 80 gaan we naar de jaren 70. Dat doen we met weer een Nederlands product. De Dizzyman's Band. De bekendste zijn de show en de opera. Maar deze is toch ook zo leuk om nog weer eens een keer te draaien. Heel veel mensen beginnen eraan en heel veel mensen houden het niet vol. Oftewel, Every Day in Action. Hier is de Dizzyman's Band.

Cleopatra en Cleopatra's team hier op Heemland 1. Ja, we hebben nog wel wat plaatjes te gaan hoor. We gaan even wat Nederlandstalig draaien. Wat dacht je van deze? Van Robbie en de Nederlandse sterren.

is overduidelijk een parodie natuurlijk op Stars on 45. En het grappige is dat die Kees Bergman, die een van de zangers is van Rubberen Robbie, die heeft ook een groot deel van de nummers op Stars on 45 ingezongen. Ga maar eens luisteren, dan hoor je het wel.

The Beatles and She Loves You. En van het Engelse product gaan we weer terug naar het Nederlandse product. Ja, we hebben veel Nederlandse producten op dit moment in zitten. Ja, dat komt gewoon zo eens eventjes voor. Ik kwam deze tegen. Oh, die is ook zo leuk. Tower and See You Tonight in 1982.

blijft een mooie plaat hoor. Uit de jaren 70, Dr. Hook in the Medicine Show en Sylvia's Mother. In de jaren 70 had je ook een bandje dat heette Sailor. Maar je had er ook een, die was in de jaren 90. Die gaan we nu draaien. Sailor en La Cumbia.

Baltimora, Tarzan Boy. Ja, leuke plaatjes. Ik vind ze wel weer hoor, die leuke herinneringen. Music Memories, een uurtje lang, lekker terug in de tijd. Nu met Atomic Kitten uit 2002. En die cover van het nummer van Blondie, The Tide is High.

De tijd is high. Ja, je mag zelf kiezen welke vind je mooier. Die van Blondie of deze. Ik vind dit toch wel een aardige versie hoor. Atomic Kitten 2002. En de tijd is high. We gaan even terug naar de jaren 60.

Waar is Leen heen? Een momentje graag. Ik wou je wat vragen. Spel juist wat van mij, Leen. Zou je dat kunnen? Tuurlijk, Bram.

on. Woo. Right on. Hey, Lijn. Lijn. Waar is Lijn heen? Lijn, ik wil je nog wat vertellen. Speljaars Amsterdam van maan, Lijn. Kom op, Lijn. Hoe is

0: met een baksteen.
1: Ja, zijn naam is geïnspireerd op Dillinger. En dat is geworden dingetje. Alfred de Garde die gaf hem de tip van... ga eens een leuk plaatje maken. En maak eens een cover van de reggae hit Cooking on My Brain. Nou, dat was deze. Ik ga weg, Leen. En de rest, ja, dat is geschiedenis. Want hij is nog steeds bezig, zo af en toe. Deze zijn ook nog steeds bezig. Weliswaar opgesplitst, maar ze zijn nog steeds bezig. UB40. Hele mooie. Uit 1990. Homely Girl.

ze treden nog steeds op hoor. ZZ Top. En de Sharp Dressed Man, ja, die bassist die was overleden. Maar ze hebben een hele goede vervanger gevonden. Ga maar eens even de filmpjes opzoeken op de verschillende media op internet. Dan kom je er vanzelf wel achter. Ja, dan kijken we op de klok en dan zien we dat het alweer voorbij is. Ik ga afscheid van je nemen. Ik zeg heel graag tot een volgende Music Memories hier op Eemland 1. En ik laat je alleen met Chic en Le Freak.

0: vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend, een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
1: Het cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
3: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
1: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische droneaanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer.
0: Autoservice Barend. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Barend kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Barend. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Ja, heel goedemorgen. Welkom op deze maandag 18 mei. Ik hoop dat u allemaal een heel fijn weekend heeft gehad. Wij hebben er weer zin in hier bij Eemland 1 Actueel. Voor een hele week vol nieuwtjes en wetenswaardigheden. Vandaag is het 18 mei, zoals ik al zei. En dat is Internationale Museumdag. Die wordt vandaag gevierd. En we vieren de Dag van de Democratie. En wat hebben we verder voor u bij Eemland 1 Actueel? Hoe is het team Takkie vergaan? Dat gaan we zo horen. Nederlands Buitentheater heeft bijzondere landelijke erkenning gekregen. Het weer met Klaas Bijker. En het is maandag de sport en uitslagen uit de regio. En u krijgt alle nieuwtjes van dit afgelopen weekend. Reden genoeg om gezellig te blijven luisteren. Mis niets en blijf op de hoogte bij Eemland 1 Actueel. Maar eerst muziek en dan ben ik weer bij u terug.
5: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Pearl Mosk.

0: begonnen hier bij Eemland 1 in 1975 met Peter Frampton en Show Me The Way. Nou, ik denk niet dat de weg gewezen hoefde te worden voor de marathonlopers. Want afgelopen weekend volbracht Team Tucky een indrukwekkende prestatie. Non-stop estafette marathon van Den Helder naar Maastricht. Met 14 hardlopers legde het team in estafette vorm 440 kilometer af om geld op te halen voor Kika en Villa Joep. En Villa Joep, dat staat voor het Fonds tegen Kinderneuroblastoom Kinderkanker. En aan Eddy van der Weert ga ik vragen hoe de loop is gegaan en hoe het met de lopers op dit moment is. Eddy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is de estafette loop gegaan, Eddy?
1: Ja, ja, fantastisch hoor. Ja? Dit is een mooi avontuur.
0: Ja.
1: Een soort sportvakantie in eigen land. Hè? We lopen alle verschillende provincies. Je hebt de verschillende duinen in Noord-Holland en je hebt de heuvels in Limburg.
0: Ja, nou ja, 440 kilometer. Ja. Was het een zware tocht, Eddy?
1: Nou, nee, de sfeer is natuurlijk gigantisch en dat sleep je er gewoon doorheen.
0: Ja.
1: En je hebt natuurlijk het lastigste is eigenlijk het korte slapen.
0: Want het ja, want hoe werkt dat eigenlijk? Want, want je hebt 14 mensen die hardlopen, maar ja, je hebt 440 kilometer. Hoe verdeel je zoiets?
1: Nou, wat we hebben een groep A en een groep B, zeg maar. Dus groep A, die is gestart. Daar zat ik bij in 5:30 morgens in Den Helder. Mm-hmm. Op de zaterdagochtend. En die pakken dan de eerste 50 kilometer. En dan, je doet elke keer een kilometer lopen. En dan zo verdeel je dat. En dan na 50 kilometer bij Egmond stond team B. En die pakte dan over.
0: Mm-hmm.
1: En dan rijdt team A 50 kilometer verderop. En zo gaat het ritmetje door.
0: En dat gaat dus dag en nacht door? Ja, want anders kan je dat niet lopen.
1: Ja, dag en nacht door. Dus als je zeg maar omrijdt van het ene punt naar het andere, zolang als het andere team erover doet, heb jij de tijd om te slapen, te eten, te douchen eventueel.
0: Lukt dat wel eigenlijk, Eddy, om je dan zo te kunnen ontspannen dat je dat dan ook kan? Dat je even de rust kan pakken en even zelfs...
1: Ja, je gaat gewoon liggen en
0: ja, en je bent weg. Het,
1: ja, dat varieert.
2: Ja, ja, dus er was een situatie waarbij ze allebei de boei moesten ronden. En er was een vraag over of er voldoende ruimte gegeven was om die boei goed te kunnen ronden voor een van de schepen.
0: Henk, dat is voor jou een hele bekende materie, de boeironde. Maar voor de luisteraar moet je het heel even uitleggen.
2: Ja, nou, we zeilen dus een baan. Dus dat betekent vaak, nou, je gaat door de start en dan moet je bij een bepaalde boei... Dan ga je om die boei heen met je boot en dan zeil je weer terug. Dat is eigenlijk het simpelste. En soms nog een paar boeien. Alleen als je nou met twee schepen tegelijkertijd op zo'n boei afkomt, ja, dan gelden er bepaalde voorrangsregels. Wie dan als eerste eromheen mag, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: En daar was nu discussie over. En dan wordt er een protest ingediend door een van de schepen. En dan moet er een protestcommissie dat gaan beoordelen. Alleen dat kon vorige week nog niet.
0: Want
2: dus dat gaat nu vanavond alsnog beoordeeld worden.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar hoe werkt dat dan? Is het dan zo van, in het verkeer is het van als je van rechts komt, dan heb je meestal voorrang. Maar ik kan me voorstellen dat het op water heel anders gaat.
2: Ja, dat gaat op water heel anders. Dat heeft de normale voorgangsregels hebben heel veel te maken met waar je zeilen staan. Dus als je zeilen over bakboord hangen, dus dat is aan de linkerkant van de boot,
0: mm-hmm,
2: dan heb je voorrang ten opzichte van iemand die zijn zeilen over rechts heeft hangen, stuurboord van de boot.
0: Ja.
2: Nou, dan is er nog een verschil van wie het dichtste bij de wind vaart. En dan heb je bij die boei nog bijzondere regels. Maar dat gaat iets complexer om dat uit te leggen.
0: Ja, ja.
2: Maar daar gelden dan ook weer specifieke regels voor wanneer wie voorrang heeft.
0: Hoe kan dat nou bekeken worden? Want ja, het is niet als bij de VAR, hè, dat ze de wedstrijd even stilleggen en de beelden gaan bekijken. Dus
2: nee,
0: hoe,
2: dat is het.
0: Ja, dus hoe gaat dat in zijn werk?
2: Ja, dat is het lastige. Dus iemand moet sowieso eigenlijk meteen op de avond zelf aan het andere schip laten weten, eigenlijk in de situatie zelf, ik ga een protest zetten tegen jou.
0: Mm-hmm.
2: En dan moet diegene dat bij de wedstrijdleiding doorgeven. En het is ook nodig dat ze iemand hebben die daar eigenlijk van kan getuigen. Die dus kan zeggen, ik heb het ook gezien.
0: Oh, maar dat wordt lastig.
2: En ik kan het ook erbij zeggen dat zo gebeurd is.
0: Maar dan zou dat een derde schip moeten zijn.
2: Ja, dat klopt.
0: En weet jij of dat in dit geval zo gegaan is? Is er een getuige?
2: Nou, er zijn er zoveel mee dat ik het wel denk. Alleen ik weet nog niet wat eruit komt. Ik ken de situatie zelf ook niet goed genoeg. Want dat wordt dus vanavond verder beoordeeld door die protestcommissie.
0: Oké, nou dan hoor ik volgende week van jou hoe dat gegaan is. Maar hoe zit jij persoonlijk in de race op het moment?
2: Nou, heel goed. Wij waren vorige week tweede, dus we zijn inmiddels al drie keer tweede geworden. Dus we zitten in ieder geval bovenin, doen we mee.
0: Ja, nou, dat is heel spannend. En kan je, als je tweede bent, hè, dan ja, dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar wat heeft één gedaan waardoor die één is en jij twee?
2: Nou, vooral heel goed gezeld.
0: Ja, oké. Okay.
2: Dus die hebben gewoon die avond in feite alles goed gedaan. En wat ik eerder al een keer vertelde, het heeft ook vaak te maken met welke windrichting heb je. Dus hoeveel handelingen moet je doen om ook echt het verschil te kunnen maken op zo'n avond.
0: Mm-hmm.
2: En vorige week was ook best een wind van op en neer, zeg maar. Dus dat je één keer de ene kant op zeilt, één keer de andere kant terug en verder niet heel veel andere handelingen hoefde te doen. En dan komen sommige schepen gewoon net iets beter bovendrijven.
0: Ja.
2: Maar dat neemt niet weg dat ze het ook gewoon hartstikke goed gedaan hebben, dat andere schip.
0: Absoluut. Henk, jij gaat vanavond voor één, hè? Dat moet je mij beloven.
2: Zeker.
0: Ja.
2: Zeker. Maar wij hebben afgelopen weekend, vorige week moet ik eigenlijk al heel lang terugdenken. Want afgelopen weekend hebben wij de Zuidwalwedstrijden gehad. En dat was eigenlijk helemaal het hoogtepunt.
0: Ja, ja, want dat is twee keer, geloof ik, hè? Of hoe zit dat ook alweer? Je hebt 20 wedstrijden in een seizoen. 20, laat ik het goed zeggen. 20 dinsdagavonden, maar dan heb je ook nog die Zuidwalwedstrijden.
2: Ja, dus we hebben 20 of 21 wedstrijden. Dat is echt die dorpcompetitie.
0: Ja.
2: En dan hebben we ook gewoon één evenement. En dat is die Zuidwal, ook voor rond- en platbodems. En dat is een evenement. En dan komen er ook botters vanuit Kampen, Elburg, Harderwijk, Huizen. En dat was afgelopen vrijdag en zaterdag. En dan varen er meer dan 40 botters mee.
0: Ja.
2: En dat is echt een schitterend zicht. En
0: dat
2: was afgelopen weekend. Dus
0: ja,
2: daar zijn we nog helemaal van aan het nagenieten.
0: Dat kan ik me helemaal voorstellen. Qua weer, hoe ziet het eruit vanavond, denk je?
2: Nou, we zijn nog een beetje in afwachting. Ik heb het nog niet helemaal scherp of het nou echt regent tijdens de wedstrijd of niet. Daar is wel kans op.
0: Ja, daar is kans
2: op. En dat kan ook invloed hebben op de wind. Dus het lijkt nu een vrij rustige windkracht 3 uit het zuiden vandaan. Alleen ja, met buien komen vaak ook nog wel windslagen. Dus daar moeten we nog even afwachten. Dat weet ik nog niet precies.
0: En dan wordt het spannend, want we gaan heel mooi warm weer tegemoet. En dat is natuurlijk fantastisch. Maar of dat nou zo geweldig is om bij te zeilen, dat weet ik dan weer niet. Maar dus dat wordt ook nog een uitdaging, hè?
2: Als er maar wind blijft staan.
0: Ja,
2: want dat was de afgelopen tijd nu hartstikke lekker. We hebben echt lekker wind gehad.
0: Nou, ik heb straks de weerman. Ik ga een weerballonnetje voor je opgooien. Zullen we dat afspreken?
2: Ja, dat is heel fijn. Dan horen we het.
0: Goed. Henk de Graaf uit Spakenburg. Ik hoor jou graag volgende week dinsdag weer met alle de laatste nieuwtjes. En ik ben ook benieuwd hoe dat beslecht wordt met dat protest tussen de BU 59.
2: Ja, dat gaan we dan vertellen.
0: Ja.
2: Dat gaan we dan vertellen.
0: En de BU 67. Nou, heel veel toertooi vanavond. Zet hem op en ik hoor het volgende week weer. Dankjewel, Henk.
2: Dankjewel, fijne dag.
0: Jij ook.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ja, en dan is het weer tijd voor de nieuwtjes van de dag. En ik begin met het AD. En het AD besteedt aandacht aan de struintuin in Amersfoort. Op woensdagmiddag 20 mei, dat is dus morgen, is deze speciaal geopend voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Op deze dag is het Wereldbijendag. En op deze manier kunnen jonge kinderen de natuur ontdekken door het ooievaarsnest te gaan bekijken. Maar ze kunnen ook heerlijk hutten bouwen en waterdiertjes ontdekken in de poel. De kinderen zijn welkom tussen 2 en 4:30 's middags. En bij de kassa wordt dan aan de bezoekers de naar buiten kaart gegeven. Heeft u al zo'n kaart, neem die dan mee. Op de website van Soesterberg Nu lezen we hoe afgelopen zondagnacht na 1 uur een zilverkleurige werkbus is leeggeroofd. Dit gebeurde aan de Apollo in Soesterberg. Meerdere waardevolle gereedschappen en machines zijn meegenomen. De gedupeerden hopen dat buurtbewoners iets hebben gezien of gehoord. Of misschien hebben ze beelden van de deurbelcamera's. Mocht dat zo zijn, meld dit dan bij de politie. Want daar helpt u natuurlijk iedereen enorm mee. Op de site van Soest Nu lezen we bij de algemene ledenvergadering van de EHBO Soest dat er maar liefst 16 jubilarissen zijn gehuldigd. Deze werden dan ook uitgebreid in het zonnetje gezet. En voor Elise van der Steeg en haar dochters Marleen en Suzanne was het extra feest. Want zij zijn met elkaar goed voor 100 jaar lidmaatschap.

0: nieuws uit de regio.
1: Ja, dan gaan we verder met de nieuwtjes van vandaag. De provincie Utrecht gaat in de komende jaren meer grond kopen. Dat is niet uit luxe, maar omdat de ruimte opraakt. Nieuwe natuur, woningbouw en uitbreiding van het stroomnet vragen om ruimte die er bijna niet meer is. Gemeenten Leusden en Amersfoort gaan dat direct voelen. Beide gemeenten hebben grote opgaven, maar weinig grond. En daardoor bepalen provinciale aankopen, pacht- en ruilgronden steeds vaker wat lokaal nog mogelijk is. Wilt u een avondje lekker lachen en genieten? Ja, dat kan in het nieuwe theaterseizoen bij Theater Idea in Soest. De kaartverkoop voor een programma vol cabaret, muziek en familievoorstellingen gaat van start op woensdag 20 mei vanaf 10 uur in de ochtend. En in september, ja, dan begint het echt. Dan begint het nieuwe theaterseizoen met een gezellig seizoenpresentatie. En dan kunt u kiezen welke voorstellingen u allemaal wilt gaan bekijken. Tot slot, we zijn toe aan het laatste nieuwtje van vandaag. In de Barendse Courant van 17 mei, jongstleden, lezen we dat het Openbaar Ministerie de opgelegde TBS-maatregel van een veroordeelde zedenverdachte uit Baren opnieuw met 2 jaar wil verlengen. De Barenaar verblijft sinds medio 1987 in TBS-klinieken wegens vrijheidsberoving en verkrachting. De man heeft hiertegen geprotesteerd en wil dat zijn TBS na bijna 40 jaar wordt beëindigd. Hoe dat verder af gaat lopen, dat hoort u verder bij Eemland 1 Actueel in de komende weken. Tot zover het nieuws uit de regio van dinsdag 19 mei en we gaan verder met muziek.

0: We gingen even terug naar de jaren 80 en om precies te zijn 1980. En dat was Bob Marley met Coming In From The Cold. En ja, we gaan naar binnen, want de kou is hopelijk verdwenen. En we gaan het allemaal horen van Klaas Bijker.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Klaas, hebben wij niet een toepasselijk nummer gedraaid? Coming in. Ja, de coming in from the cold. Coming in.
2: Vandaag en morgen.
0: Vandaag en morgen. En dan, en dan breekt het los.
2: En dan breekt de vroege zomer los.
0: Ja, vertel Klaas, wat staat ons te wachten vandaag en wat ligt er in het verschiet?
2: Ja, nou, vandaag en morgen valt er nog wat regen. Niet die hoeveelheden van de afgelopen dag, maar een paar millimeter valt erbij. Het zonnetje zien we niet zoveel vandaag. Morgen wat meer. Maar daarna breekt een droge periode aan. En die kan nog niet te zeggen wanneer die is afgelopen.
0: Oh, dus,
2: Ja, dus...
0: Dus we gaan door.
2: Orde droog weer.
0: ik wou zeggen, gaan we door tot december. Maar dat is wel
2: nou,
0: heel lang.
2: Dan,
0: hè?
2: Dan dat wordt dan een rampjaar.
0: Ja. Nee, laten we dat maar niet doen. Rampjaren hebben we genoeg gehad. Maar
2: ja,
0: goed.
2: Ook nu hebben we er één volgens mij. Maar dan heb ik het niet over het weer.
0: Nee, dan heb ik. Nee, absoluut. Dan gaan we weer de hele andere kant op, Klaas. Hè. Dan hebben we het weer over hele andere dingen. Maar goed, vandaag een beetje regen. Morgen nog een klein beetje regen.
2: Morgen nog een klein beetje, ja. En dan is het praktisch droog donderdag. En dan schiet die temperatuur omhoog. En dan zitten we op de dag voor Pinksteren al boven de 25. En laat maar zeggen tussen de 25 en de 28 graden, ook zondag. En dan volgende week, dan het zit tegen een hittegolf aan.
0: Ja, het schiet.
2: Rond de 30 graden.
0: Dat is dan wel weer extreem, hè Klaas. Dan gaan we daar weer. Maar we mogen niet klagen. Mensen houden van mooi weer. Het wordt Pinksteren. Ja. Iedereen trekt erop uit. Dus dan, jij hebt fantastisch nieuws voor ze. Dat sowieso.
2: Ja. Maar goed, het is wel een droge hitte, denk ik dan. Maar de temperatuur eind mei rond de 30 graden is toch wel aan de vroege kant.
0: Ja.
2: Niet record vroeg, hoor. We hebben wel eerder hittegolven gehad.
0: Ja.
2: Maar goed, we moeten even afwachten, want... Het zou kunnen zijn, want tegen die tijd dat we rond de 30 graden komen, dat dan onweer toch afkoeling brengt. Maar nou,
0: dat gaan we van jou horen. Ja, jij gaat ons bijhouden
2: onweer,
0: daarin.
2: Over zoveel dagen en dan met onweer. Onweer kun je soms een paar dagen vooruit nog niet voorspellen.
0: Nee.
2: Maar goed, het zou mogelijk kunnen zijn.
0: We houden een slag om de arm, zoals jij altijd zegt. Hè?
2: En het zijn dus zonovergoten dagen, vergeet het niet. Hè?
0: Nee.
2: Dus je ziet geen wolkje te bekennen vanaf zondag.
0: Vanaf zondag, dus dan wordt het smeren geblazen en de schaduw opzoeken. Klaas, vandaag een beetje regen en we gaan langzaam...
2: En morgen.
0: En morgen. En jij bent er morgen ook gewoon weer. En dan ga je ons weer bijpraten. Ik dank je voor vandaag.
2: Graag gedaan.
0: En ik wens je een hele mooie dag toe. Toch? Dag Klaas.
2: Ja, insgelijks.
0: Dank je wel. Dag.

0: Grupo Sportivo. Ja, we laten hem even helemaal uitdraaien voor de liefhebber. Erik Wehrmeijer op bas en Hans van den Burg, gitarist en vocalist. En Max Molhanger aan de drums en vocals. En dan gaan we over naar de volgende. En dat is Sonja Wolf. Want al jarenlang zet Sonja Wolf van Stichting Hart voor Soest zich in voor haar medemens. Met voedsel, kledingpakketten. Sonja, ik hoor je door mij heen praten. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik was net aan het uitleggen wat jij allemaal betekent voor Soest en omgeving. En ik was bij de kledingpakketten blijven hangen. Maar jij doet ook meubilair, speelgoed. Ja, ik kan het allemaal niet opnoemen. Maar Sonja, het is voor jou nu 11:55. Want helaas moet jij dit jaar vertrekken uit jouw locatie aan de Nieuwe Weg in Soest.
1: Ja.
0: Ja, waarom is dit?
1: Sowieso wisten we dat het maar voor een bepaalde periode was. Het pand is van de makelaar.
0: Ja.
1: En die wilden er graag woonhuizen van maken. Wat terecht is, hè. Laten we dat vooropstellen. Dat we zoveel mensen weer een woning hebben. Dus we wisten eigenlijk al dat dat inderdaad voor korte duur. Het zou voor 3 jaar zijn. En in januari zal dat inmiddels al 4 jaar geworden zijn.
0: Kijk, dus je bent al een beetje in, over de datum, zeg maar.
1: Ja, ben ik, weet ik.
0: Ja, ik ook hoor. Maar, ja, dat is, maar goed, Sonja, de Rotary Club die had jou voor een bepaalde tijd aan deze locatie geholpen. Dus ja. De tijd is nu op, maar ja. Hoe staat de gemeente Soest hierin? Wat kunnen zij voor jou betekenen?
1: Tot nu toe hebben ze 2 keer een bijdrage geleverd. Maar het structureel sponsoren of doneren, dat helaas zit er niet in.
0: Nee, wat jij nodig hebt is een nieuwe locatie.
1: Ja.
0: En dat moet natuurlijk ook een beetje locatie van formaat zijn. Want ja, jij hebt heel veel spullen. Ik ben een paar keer bij je geweest. Ja, het is te veel om op te noemen wat jij daar allemaal hebt. En waar je mensen mee kan helpen. Dus het moet ook wel een beetje locatie van een volume zijn.
1: Ja.
0: Denk jij, of hoop, ja, dat je het hoopt, dat weet ik. Maar denk jij dat de gemeente Soest jou daaraan kan helpen?
1: Ja, ik denk dat we gewoon moeten afwachten. Je kunt niet vooruitlopen natuurlijk. Je kunt het niet zien.
0: Mm-hmm. Ben jij met ze in gesprek op het moment?
1: Er zijn wat politieke partijen zijn er druk mee bezig.
0: Ja, en wat houdt dat in?
1: Aangeven hoe belangrijk het is dat onze stichting blijft bestaan. En dat de gemeente zelf de mensen ook doorstuurt naar mij. Ja. Voor hulp voor kleding en spullen.
0: Ja.
1: Dus ja, als je dat niet weer, als het wegvalt, van ik zeg eigenlijk zeg dat zo, je laat niet mijn of de stichting in de steek, maar juist deze mensen.
0: Ja, want
1: die
0: even
1: het zo hard nodig hebben.
0: Nou, absoluut, hè, want jij zet je al jaren in voor de minder bedeelden in Soest en omstreken, want die komen ook naar jou toe. Ja. Wat hun probleem ook is, ga naar Sonja en zij helpt zoeken naar een oplossing. Dus ja. Dit mag gewoon niet stoppen. En wat jij zegt, hè, je laat jou in de steek. Al je harde werk van de afgelopen jaren. Want het is niet de eerste keer dat je in de problemen komt. Maar je laat al die andere mensen die hulp zo hard nodig hebben. Ja, die laat je ook in de steek. En ik kan mij niet voorstellen dat een gemeente Soest, maar het mag ook vanuit een andere richting komen. Hè? Dat ze niet ingrijpen en zeggen, ja, dit moet een vaste locatie krijgen die niet meer op de schop kan en waar jij gewoon jarenlang nog door kan gaan.
1: Ja.
0: Want
1: ja,
0: wat,
1: dat is mijn hoop een beetje. Maar ja, het is afwachten weer.
0: Ja, het is ook weer afwachten wat jij zegt. Maar ik kan me niet voorstellen dat het met jou persoonlijk niet iets doet. Want jij hebt zo hard je voor Stichting Hart voor Soest ingezet. Wat voel je nou hierbij?
1: Ja, verslagenheid eigenlijk meer.
0: Ja. Ja.
1: Zo van, we bestaan 12,5 jaar dit jaar. En dat je dus inderdaad van de een op de andere dag de mensen moet zeggen van we doen het niet meer. En dan met de gedachtegang, wie doet het dan wel?
0: Nou ja, ik denk niet dat er iemand anders opstaat en die hetzelfde kan als jij. Ik durf dat rustig te zeggen. Want wij hebben recentelijk met elkaar gesproken, om even een klein voorbeeld te noemen. En toen vertelde jij dat er was iemand die had heel hard een scootmobiel nodig. Mm-hmm. Jij gaat gewoon aan de slag en jij komt op een gegeven moment met die scootmobiel. Kijk, als je naar de gemeente gaat en je hebt een scootmobiel nodig, nou dan ben je niet zo snel geholpen als bij Sonja Wolf.
1: Nee. En ik heb in de afgelopen maand heb ik 2 keer nog een dakloze meneer geholpen.
0: Ja, er was een gezin met die had een tent nodig, want die had helemaal geen onderkomen. Echt helemaal niks.
1: Nee, nou, de tent is me niet gelukt, maar er was wel een meneer vorige week nog die al een week lang in zijn auto bivakkeerde.
0: Ja.
1: En daar ga ik gewoon 3 keer per dag naartoe om die te eten te geven.
0: Ja, kijk, en dat zijn de schrijnende situaties waar jij mee te maken krijgt. Waar toch een oplossing. Jij moet een structurele oplossing krijgen en niet weer ergens voor een paar jaar. Zullen we daarvoor gaan pleiten?
1: Ja.
0: Ga ik doen.
1: Goed plan.
0: Ga ik zeker doen. Ik ga nu namens Eemland 1 een oproep doen aan iedereen die Sonja Wolf kan helpen met haar stichting Hart voor Soest. Het is een prachtig initiatief waar ze al jarenlang met hart en ziel voor strijdt. Het mag niet verloren gaan. Het moet niet verloren gaan. Er moet ergens in deze omgeving een ruimte zijn waar zij haar werk voort kan zetten. En daarom vraag ik bij deze aan iedereen, denk mee en heb je een oplossing of wil je meedenken samen met Sonja, neem contact met haar op. Zo goed, Son?
1: Ik vind het goed plan.
0: Wij gaan ons hard maken dat er een plek komt voor jou. Ik dank je voor nu. Ik wens je alle sterkte met mooie werk. En we gaan elkaar zeker in de toekomst weer spreken.
1: Zeker weten.
0: Dank je wel, Sonja. Fijne dag verder.
1: Dankjewel.
0: Dag.

0: Achtereenvolgens luister u naar Doris, oftewel Tom Anders met De Lijnbaan. Ja, De Lijnbaan, wie kent hem niet in Rotterdam? En The Shadows met Deer Hunter, dat was alweer in 1978 en dat was een prachtige film ook met Robert De Niro. We hebben het allemaal even opgezocht hier bij Eemland 1 Actueel. En dan zijn we toe aan de laatste van deze dag. Ja, dan bedoel ik de laatste gast. En dat is onze vaste gast, Harry Wees. En hij kan alles vertellen over wandelen. En deze week ga ik het met Harry hebben over, ja, waar kan je als wandelaar behoorlijk last van krijgen? Bijvoorbeeld je voeten en je benen. Harry, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, ik zei het al, als wandelaar kan je behoorlijk last krijgen van je benen en je voeten. En ja, waar kan dat allemaal door komen?
1: Ja, dat is eerst afhankelijk natuurlijk van de klachten die je hebt. Het meest bekende zijn natuurlijk de blaar.
0: Ja.
1: Dat zal iedereen wel meemaken. Maar ook blauwe teennagels behoren daartoe. En dat zijn dan nog eigenlijk de minst erge klachten. Want die gaan wel binnen een redelijke tijd over. Mm-hmm. Maar je hebt ook iets als hielspoor. Dat is een voetblessure en dat kan heel hardnekkig zijn.
0: Ja, en hielspoor. En nou ben ik niet zo'n wandelaar, want jij bent een echte wandelaar. Hè? Jij wandelt iedere dag. Maar hoe ontstaat dat eigenlijk, Harry?
1: Heel veel van de blessures die ontstaan door overbelasting eigenlijk. En hielspoor ook. En of verkeerde schoenen dragen met onvoldoende demping. Dat kan ook, het is niet altijd precies uit te leggen waardoor het ontstaat.
0: Nee.
1: Maar als je het hebt, kun je er beter wel even naar laten kijken door een arts.
0: En moet je dan een poosje rust nemen of kun je gewoon doorwandelen?
1: Bij veel klachten kun je het beste rust nemen. Blaren zijn wel te behandelen en blauwe teennagels, dat is ook niet zo'n probleem. Maar als je hebt een hielspoor, dat is echt hardnekkig, dus daar moet je echt wel voorzichtig mee zijn.
0: Ja, nou Harry, nou heb je het even over die blauwe teennagels en jij zegt, dat is heel snel te verhelpen. Maar dan denk ik, heb je dan te kleine schoenen aan?
1: Dat kan, maar het kan ook zijn dat je ergens tegenaan tikt bij het wandelen. En als je dat met een redelijk tempo doet, dan kan dat ook dat je voet naar voren schuift en tegen de voorkant aankomt. Dan kun je ook blauwe teennagels krijgen.
0: Ja, dat is logisch. Ja. Ja.
1: Dus dat zijn twee mogelijke oorzaken.
0: Nou had je het ook over de benen. Hè? Je kan ook behoorlijk last krijgen van je benen.
1: Ja.
0: Is dat ook doordat je dan toch overbelast? Of is dat ook doordat je misschien het schoeisel. Wat is jouw tip daarover?
1: Kijk, je kunt ook scheenbeenklachten krijgen en dat is een irritatie. En dat kan ook zijn toch door overbelasting. Een verkeerd looppatroon. Dus dan is het misschien toch handig om naar een podoloog te gaan om daarna te laten kijken.
0: Ja, nou Harry, nou denk je van wandelen, dat doe je voor je ontspanning en omdat je het leuk vindt.
1: Ja.
0: En als ik dan nu zo van jou hoor wat voor klachten je kan krijgen, dan denk ik, ligt dat ook aan de opbouw van de wandelaar? Gaat die in één keer te veel of hoe zit dat?
1: Ik denk dat dat mede met de opbouw te maken heeft. Maar ook een ervaren wandelaar kan na zekere tijd toch wel een probleem of een blessure krijgen. Ik ken iemand die heel lang wandelt en op een gegeven moment een marsfractuur kreeg. En de marsfractuur, dat wil zeggen dat er in de middenvoetbeentjes scheurtjes in de botten ontstaan.
0: Oei.
1: En dat is ook door overbelasting vaak.
0: Ja, als je nou gaat wandelen, Harry. Stel je bent een onervaren wandelaar. Hè? Hoe kun je dan het beste beginnen om zo min mogelijk van deze blessures te krijgen?
1: Nou, wat je moet doen is je eigen tempo lopen. Ja, kijk, zeker als je met meerdere mensen meelopen die een verschillende tempo hebben en je probeert dat bij te houden, dan heb je grotere kans op blessures dan wanneer je je eigen tempo aanhoudt. Dat is belangrijk. En de afstand moet je ook rustig opbouwen. Niet meteen beginnen met 40 kilometer te lopen, maar bouw dat rustig op.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dat zijn toch wel twee belangrijke tips eigenlijk.
0: Ja. Nou is het de tijd van de avond, vierdaagse. Dus er zijn veel mensen op de been en ook die eigenlijk weinig wandelen. Maar ook hele jonge kinderen. Kinderen vanaf 6 jaar mogen al meelopen. Ja. Wat raad je de ouders aan om die kinderen voor schoenen aan te doen?
1: stevige schoenen. Dat is per persoon een beetje afhankelijk van, ja, sommigen die lopen heel makkelijk op gimpen en anderen die hebben liever stevige wandelschoenen aan. Ja, dat moet je toch een beetje ervaren. Het is heel moeilijk om een advies te geven, want wat voor de een geldt, geldt weer niet voor de ander.
0: Nee, maar wel een stevige schoen en stevige niet op slippertjes schoen laten lopen, nee, hè, die 5 kilometer.
1: Nee.
0: Goed, Harry, ik dank je voor deze week. Volgende week dinsdag ben je er weer met nieuwe tips over het wandelen. We gaan het mooie weer tegemoet, dus jij gaat zeker nog veel meer erop uit dan dat je waarschijnlijk normaal al doet.
1: Nou ja, Pinksterweekend, hè?
0: Ja, dus absoluut.
1: Dan
0: ben jij weer lekker buiten te vinden.
1: Ja.
0: Harry Wees, dankjewel voor deze week.
1: Hartelijk bedankt. En voor
0: met je tips. En ja, wij zijn er alweer doorheen. Dit was weer Eemland 1 Actueel van deze dinsdag 19 mei. Ik dank u allemaal heel hartelijk voor het luisteren. En wilt u het programma nog even terughoren? Dan kan dat vanmiddag tussen 12 en 1 uur. Let op onze socials, want daar zijn wij te vinden. En op de website eemland1.nl. Ik dank u voor vandaag. Maak er een mooie dag van. We zijn er morgen weer. Dag allemaal.

0: grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio.

Ik heb het nagekeken. 1986 staat erbij. Paul Owen. En my favorite waste of time. Dat is het maken van radioprogramma's, toch? Ja, toch? En dat doe ik graag. En ik heb er weer eentje. Uit de jaren 80 van Carlos Santana.

Carlos Santana dus met Hold On. En dat was nog maar een korte versie, kun je nagaan. Fleur hebben we. En nieuwe kaartenspel.

ik zo af en toe wel eens bij. Een artiest op het internet. And You Know What To Do was van Carly Simon. En die is inmiddels al 82 jaar, zeg. Sinds 1983 had ze deze hit. Ongelooflijk. Flink aan de leeftijd, maar ze is er nog gelukkig. En volgens mij zingt ze ook nog. Hier is Simply Red. Money's too tight to mention. Zo is dat zo. Wel makkelijk als je veel money hebt, toch? Dekker Radio.

0: Simply Red. Dadelijk heb ik wat anders, iets leuks. Dat verklap ik nog eventjes niet. Maar we hebben eerst nog eventjes een Nederlandse artiest. En die heet Frank Paardenkoper. Ken je die? Nee, die ken je niet. Maar als ik zeg Dingetje, weet je het dan? Ja, hij noemde zich Dingetje. Eén nacht in Mokum heeft hij het over. Moet je horen.
1: Helemaal te gek. Als je weet waar je zijn moet, ga maar mee. De crème de la crème van de hedendaagse jet set hier in Amsterdam. Alles loopt hier los.

sterretje, hè? Mooi, hè? Prince met een kopstem en Kiss. Ik heb strakjes Kent Heat klaarstaan. Of zullen we die eerst even doen? En daarna deze drie? Oké, doen we het zo. Nou, jullie mogen kiezen, hoor. Kent Heat met Big Fat Menno. Oh, nee, dat komt niet. Big Fat Man. Het jaar is 1969. Op weg naar het half uur. Tot zo.

0: Het is 13:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag daar waarschijnlijk al langer. In Tsjechië is een man opgepakt die de schedel van een heilige had gestolen uit een kerk. De 800 jaar oude reliquie had hij in beton gegoten. Hij kan 8 jaar cel krijgen. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden.
2: Is he like Mavis?
3: He's a real tasty geezer.

pikant damesgezelschap, de Picklets noemden ze zich. En Johnny Reggae was uit 1971 en met deel 2 van dit uur Dekker Radio. Dadelijk Hurricane Highway, maar eerst London of Loudon Wainwright. De derde. Older than my old man now.

Drie achter elkaar. Dit was Hurricane Highway als laatste. Love That, You Love That. Die is pas geleden verschenen. Overigens over nieuw werk gesproken. Ik heb een hele nieuwe van Samantha Steenwijk en Wesley Bronkhorst. In mijn armen heet dat.

Changes. Charlie Puth. En ik wou het even over de Rolling Stones hebben. Vind je dat goed? Ja? Ze komen binnenkort met een nieuw album, toch? Ik heb hem nog niet, hoor. Maar ik ga hem zo snel mogelijk draaien. Dat weet ik zeker als hij uit is, hoor. We moeten het nog even met oude kost doen. Start me up. Doe je best, jongens.

Pascal Jacobs en zijn Bluff. En een nummer uit 2021. Dans, dans, dans. Nou, daar zijn we een beetje laat mee, hè? Weet je wat? Kan wel op deze muziek. Uit Duitsland afkomstig. Uit Hannover. High Life en deze hit.

Peter Room en Oh You Pretty Things. In de stereoversie, heel bijzonder, uit 1971. Ik ga zwaaien, tot de volgende keer maar weer. Ik heb deze nog even voor het laatst bewaard. Anders komen we niet uit, hè, op het hele uur. The Four Tops, When She Was My Girl. Tot de volgende keer maar weer.

0: het zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Start Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
1: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years. Eemland 1.
3: Hey boys, hier komt hij dan. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
4: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Rock All Over The Years. We gaan beginnen met The Who. Ja, ze bestaan vanaf 1964 tot heden. Officieel zijn ze eigenlijk al begonnen in 1961, alleen toen heette ze nog de Detours. En van het eerste album wat ze gemaakt hebben in... Ja, tot 1964 natuurlijk, hè. My Generation, en daarvan de titelsong. Trouwens, in 2025 hebben ze het laatste tournee gemaakt in de USA. Of het inderdaad een laatste tournee is, ja, dat moeten we natuurlijk afwachten. De Who, My Generation.

De vorige keer heb ik gezegd van dat er niet veel nieuws was. Nou, ondertussen is er een paar nieuwe dingen verschenen. Zoals onder andere Super Sister. Ja, die kennen we natuurlijk van She Was Naked uit begin jaren 70. En Super Sister heeft dus weer van dit nummer en weer opnieuw opgenomen. Met ook onder andere natuurlijk weer Robert-Jan Stips, als de vaste man en zanger van de Super Sister. Rine Scherzen, die op de basgitaar. En de drummer Leon Klaassen, die ook speelde bij de Analogs. Ze maken progressieve rock. En ik zei het al, She Was Naked. En daarna A Girl Named You.

0: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
1: De volgende band komt ook uit Nederland, uit Rotterdam wel te verstaan. Ze bestaan vanaf 2015 tot heden en regelmatig samen met de Wolf, de Wolf moet ik natuurlijk zeggen. Ja, ze spelen een soort van soul, jazz, bluesrock. En 2 jaar geleden waren ze nog in Cabrio. De Dawn Brothers met The Devil Woman.

We gaan naar de Sonics. Ja, ik weet niet veel van deze band. Eerlijk te waar zeggen, ik weet eigenlijk helemaal niets van deze band. Ik weet wel dat het nummer is uit de begin jaren 60. En het is geschreven door Bradford en Gordy. Maar wie nou de originele uitvoering hiervan heeft gemaakt van dit nummer? Heel veel bandjes hebben dit gespeeld. Het nummer heet Money.

Nog even wat bluesrock tussendoor. Sam Mackett samen met John Mayall en Eric Clapton. Ja, Sam Mackett is slechts 32 jaar geworden. 69 overleden. Heel erg jong dus. In ieder geval, het is een lekker nummer geworden. Sam Mackett, John Mayall en Eric Clapton. En het nummer heet All Your Love.

0: Je luistert Eén Land Eén. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land Eén.
1: We gaan weer even naar Den Haag toe. Naar Sonmieu. Ja, van hun derde album. Uit april 2026. Ja, dat is heel recent dus. Het nummer Fuse Part 2.

home. Waar we al een tijdje niets van gehoord hebben, de volgende artiest, Joe Jackson. Ja, vanaf 1970 tot aan de dag van vandaag een beetje punk rock, ska, jazz. En heeft een nieuw album uitgebracht, ook in april 2026. En het klinkt een beetje Santana-achtig. Het nummer heet Doo Doo Doo.

Verder met Stevie Nicks en Tom Petty. Ja, Stevie Nicks die treedt natuurlijk nog steeds op. En Tom Petty is helaas terug overleden. Uit 1981, Stevie Nicks met Tom Petty, zoals ik al zei, samen. Een prachtig nummer en het heette Stop Dragging My Heart Around.

0: The Golden Age of Rock and Roll.
1: Het volgende nummer, ja, is echt een heel apart nummer. Fernando Perdomo. Geboren in 1980, dus nu ondertussen al 45 jaar. Van het album Waves, nummer 7. Ja, album, ja, Waves 7. Uit 2025. Drums of Peace.

We gaan even naar België. The Bookie Beast. Ja, ze komen, ik dacht, uit de buurt van Leuven, als ik het goed heb. Ze hebben een album uitgebracht in april 2026. Dat is ook vrij recent. Beetje alternatieve bluesrock. En het eerste nummer dat heet Going Down South. En daar speelt Pablo van der Wolf in mee. En het volgende nummer dat heet You Got the Move met Cedric Maas.

We gaan weer naar het eind van het programma toe. En we gaan eindigen met de Michael Schenker Groep. Ja, Michael Schenker heeft natuurlijk gespeeld bij de Scorpions. Van 69 tot nu, tot 1912. Ja, ik denk het wel, zoiets. En dit is van het album Heavy Hitters. En het nummer heet Dokter, Dokter.

0: autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Thomassen met het NOS-journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport gaat overleggen met zorgverleners over de kindermishandeling in Stadskanaal. Twee vrouwen uit die plaats zitten vast op verdenking van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7. Bij het vragenuur wilden verschillende Kamerleden weten hoe het zover kon komen na de zaak met het pleegmeisje in Vlaardingen. Minister Sterk heeft over 3 weken overleg met betrokken instanties. Voor de zomer moet er concreet actie worden ondernomen, zegt Sterk. Een NAVO-gevechtsvliegtuig heeft in Estland een drone neergehaald, zegt de Estse

0: dat een Oekraïense drone is neergeschoten op NAVO-grondgebied. Een van de eigenaren van de Spaanse modeketen Mango wordt verdacht van moord. Jonathan Andic zou zijn vader, de oprichter van Mango, tijdens een wandeling bij Barcelona van een klif hebben geduwd. Eerst dacht de Spaanse politie nog aan een ongeluk. De andere Mango-eigenaren blijven geloven in de onschuld van hun broer. Supporters van FC Groningen zijn donderdag toch welkom in het stadion van FC Volendam voor de play-off-wedstrijd tegen Ajax. De burgemeester besloot gisteren fans van uitspelende clubs voorlopig te weren na rellen afgelopen weekend. Maar na een gesprek met de KNVB komt hij daarvan terug. De wedstrijd is in Volendam omdat Ajax niet in de arena kan spelen vanwege de concerten van Harry Styles. Het weer, buien trekken vanuit het zuidwesten over het land. Het is 14 tot 17 graden. Morgen eerst buien, in de loop van de dag droger en meer opklaringen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Lopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf,

0: Fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de val, ik moet zeggen, sorry, inval van Rusland in Oekraïne. Het weer, vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

En dat was hem dan de open in het programma Bond voor vandaag. Het is 1982, je hoorde June Lodge, More Than I Can Say. Fijn dat u erbij bent, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor u het komende uur. Blijft u erbij, Taylor Swift hier. Opalite.

0: En dat was de muziek van Taylor Swift. Open Light hoorde u voorbij komen hier in de Bonte Muziekverzameling. En fijn dat u er nog steeds bij bent. Want we gaan lekker door met muziek. En we gaan wel muziek uit de oude tijd draaien.
1: Oude meuk.
0: Oude meuk met andere woorden, ja. De Beatles. 1965. In My Life.

0: heerlijke gouden oude klassieker van The Beatles, In My Life uit 1965.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Gaan we naar 2007 met Alan Clark. This Ain't Gonna Work.

0: Alan Clark, This Ain't Gonna Work, muziek uit 2007 alweer. Ja, time flies when you're having fun, zeggen ze dan.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: 2021, Justin Bieber, Hold On.

0: Justin Bieber, Hold On.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Maria Rack. Step into the sun. Ja, lekker in het zonnetje. Stap erin. Haal wat vitamine D op.

0: Uit 1998, het is van KC en JoJo, Don't Rush, Give Love the Time, Take It Slowly There. Ja, zo is dat maar net.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 op na het half uur. Dit is het 1971, Aphrodite's Child, Such a Funny Night.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. In Amsterdam zijn twee tieners opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag daar waarschijnlijk al langer. In Tsjechië is een man opgepakt die de schedel van een heilige had gestolen uit een kerk. De 800 jaar oude reliquie had hij in beton gegoten. Hij kan 8 jaar cel krijgen. Het weer, vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bom!

0: hebben daar ook de muziek al op 2026. Afrojack, Sia en David Guetta, Awake Tonight.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan weer terug in de tijd naar het jaar 1968 met deze van The Grassroots. Dit is Midnight Confessions.

0: 1968, het jaar waarin de plaat uitkwam, The Grassroots waren dat met The Midnight Confessions. We gaan naar het jaar 2004.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Dit is The Calling met Our Lives.

0: Music uit 2004, The Calling, Our Lives, is de titel van het nummer hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En ook uiteraard voor u, nieuw werkje van Seth van Dijk. Dit is Bij Jou.

0: De nieuwe van Seth van Dijk bij jou, de titel van zijn nieuwe Nederlandstalige plaat.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die.
0: Ja, en we houden het ook gezellig. Anders Nielsen hier zo, uit 2014. Salsa Tequila.

Anders Nielsen uit 2014 en zijn salsa tequila. Bracht ons op het punt dat we weer afscheid van u gaan nemen. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageren op het programma zoals altijd. janberg.radio@gmail.com. Dat is het vakje wat voor u open staat om het heen te sturen. Ik wens u nog een hele fijne dag. En ik vertel u nog even wat de muziekjes waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog drie voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1977. Met David Dundas, Jeans On. Naar een nieuw werkje van Buju Banton, Butterflies. En daarna nog een hele oude 1962, Betty Curtis en Chariot. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag weer tot de volgende bond, maar weer.

de Bruin met het NOS-journaal. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de twee moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover kon komen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. Tegen een man van 40 uit Vlissingen is 7 jaar cel geëist voor het seksueel misbruiken van een minderjarige jongen. Hij zou ook stiekem naakte jongens in sportkleedkamers hebben gefilmd. De man werkte als leraar op een basisschool en was ook voetbaltrainer. De zaak kwam aan het rollen toen ouders van het slachtoffer aangifte deden van seksueel misbruik. Hun zoon is een oud-leerling van de man uit Vlissingen. Het OM neemt het de man zeer kwalijk dat hij geen hulp zocht voor zijn pedoseksuele neigingen, maar juist in zijn werk en daarbuiten het contact met kinderen opzocht. Het kabinet komt met een alternatief voor het luchtalarm. Justitieminister Van Wil kondigde gisteren aan dat de sirenes op de eerste maandag van de maand verdwijnen vanaf 2028. Het systeem is verouderd. Veel partijen in de Tweede Kamer willen het alarm houden. Niet iedereen heeft een smartphone voor het ontvangen van een NL-alert. Van Wil weet nog niet hoe het alternatief eruit gaat zien. Hij zegt dat er wordt gewerkt aan een beter systeem waarmee mensen meer informatie krijgen. Een vroeg schilderij van de Amerikaanse schilder Jackson Pollock heeft een recordbedrag opgeleverd. Op een veiling in New York ging het werk onder de hamer voor omgerekend 156 miljoen euro. Het schilderij heet Number 7A 1948. Het kwam uit de privécollectie van de Amerikaanse mediamagnaat Samuel Irving Newhouse Jr. die in 2017 overleed. Dan het weer, het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog buien. Morgen eerst regen, daarna opklaringen en iets

0: Je zit op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.

Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

hele goede avond op deze maandag, de 18e mei van het jaar 2026. Het zonnetje schijnt, maar dat kunnen we niet over de hele dag zeggen. Ik heb al een plensbui regen over me heen gehad, maar gelukkig is het nu droog en we hebben lekkere muziek voor je. Dus lekker luisteren naar puntjes op de i tussen nu en 9 uur vanavond. Begonnen we dus met muziek van David Bowie van alweer 43 jaar geleden. 1983 kwam dit. China Girls, zo heette dat nummer. Wat gaan wij verder doen de komende twee uur in deze aflevering van Puntjes op de i? Nou, straks om 8:30 kijken wij weer in een oude hitparade. Vanavond de top 40 van 16 mei 1981. En uit die lijst draaien we weer drie nummers die we een tijdje niet gehoord hebben op de radio. Of misschien helemaal vergeten zijn. Maar ze komen vanavond nog even terug, zo rond 8:30. En we hebben weer een album centraal staan wat precies 50 jaar geleden in de belangstelling stond. En vanavond is dat het album Stingray van Joe Cocker. Drie nummers van dat album Stingray komt vanavond zo rond 7:30 in dit programma. En verder hebben we gewoon een heleboel lekkere nieuwe muziek. Nieuwe Miss Montreal zie ik liggen. Ik heb muziek van Shania Twain. Rupert Holmes staat op het programma. En ook deze man die staat op mijn lijstje om gedraaid te worden. Ik heb het over Harry Styles. Hij is in Nederland. Hij heeft een groot aantal concerten hier. En mijn dochter gaat er ook naartoe. Dus dan moet je wel wat van Harry Styles draaien vanavond. Hè. Het is zijn meest recente single in de top 40 van dit ogenblik. Zat ergens in de top 10 genoteerd. Het liedje heet American Girls.

American Girls, Harry Styles. Hij is in Amsterdam, tenminste vandaag is hij ook in Amsterdam. Maar woensdag treedt hij weer op samen met Robin in het voorprogramma. En ook aankomende vrijdag staat hij in datzelfde Johan Cruijff Arena voor zo'n reeks concerten. En als ik de recensies moet geloven, klinkt dat allemaal aardig, ondanks dat het niet allemaal uitverkocht is. We gaan even terug naar 1987, naar muziek van Fleetwood Mac. Van het album Tango in the Night is hier Everywhere.

Everywhere van Fleetwood Mac was de comeback eigenlijk voor de groep in 1987. En ze scoorden gelijk een top 10 hit mee met dit nummer Everywhere. Afgelopen vrijdag zat ik te kijken naar Jan Willem ruimt op. Samen met Jan Willem en Jeroen Kijk in de Vechten. Dan hadden ze het over gitaristen, over een gitaristen top 100. Beste gitaarriffjes. Toen dacht ik, nou, ik ga eens even wat pakken van Lynyrd Skynyrd. Want die kennen er ook wat van. 9 minuten lang, Free Bird.

Ja, die fade-out van die plaat is een beetje jammer. Maar verder is het schitterend. 9 minuten lang. Free Bird van Lynyrd Skynyrd. Met natuurlijk, hoe heet die man? Van Zandt, hè? Ja, die overleed tijdens dat vliegtuigongeluk in 1977. Samen met nog twee andere bandleden. En dit is Eemland 1 met nog een paar oude rockers. 80 zijn ze inmiddels gepasseerd. Ik heb het over de Rolling Stones. Ze hebben een nieuwe single uit en die heet In the Stars.

Oh, ze gaan door tot ze erbij doodvallen, geloof ik. De Rolling Stones en hun nieuwe single In The Stars. Wat klinkt dat lekker, jongens, dit. Oh, heerlijk. Volgende week draai ik hem weer, dat weet ik nu al. Over lekkere muziek gesproken, ook in Nederland wordt hele leuke muziek gemaakt. Hoor. Ja, en dat al jaren. Onder andere door deze groep, Het Goede Doel. 24 oktober staan ze in De Vorstin in Hilversum in de Grote Zaal. En er zijn nog kaarten verkrijgbaar. Dus ik zou zeggen, sluit je aan bij Het Goede Doel en zing lekker mee op die 24 oktober. Onder andere met dit nummer uit 1982. Dit is België.

0: 1982. Het album heette België en de single heette België. En het werd geproduceerd en geschreven door Henk en Henk. Henk Temming en Henk Westbroek. Alleen die Henk Temming die is er niet bij op 24 oktober. Nee, Henk doet het alleen met een aantal vrienden. En ja, dan heet het goede doel Revival. 24 oktober dus in de Vorstin in Hilversum. En dit nummer komt vast en zeker ook voorbij.
1: De langspeelplaat van de week.
0: De langspeelplaats van de week. De langspeelplaats van de week van 50 jaar geleden is Stingray van Joe Cocker. Het zesde studioalbum van de man met heel veel covers. Slechts één origineel nummer erop. Maar volgens mij gaan we dat originele nummer niet eens draaien. Nee, ik heb drie andere nummers uitgezocht van Joe Cocker. Wel hele mooi hoor. Dus we gaan luisteren naar onder andere I Broke Down, A Song For You en The Man In Me. 50 jaar terug in de tijd met Joe Cocker, Stingray.

Joe Cocker, het album Stingray uit 1976. We hoorden The Man in Me, oorspronkelijk een nummer van Bob Dylan. Daarvoor nog A Song for You, een prachtige compositie van Leon Russell. En we begonnen het blokje van drie met het nummer I Broke Down. En volgende week slaan we even over. Over twee weken doen we weer een lekker album van heel lang geleden.

Manfred Mann's Earth Band en Davies on the Road Again uit 1976. En die Manfred Mann heette gewoon eigenlijk Manfred Leibowitz, maar dat klinkt natuurlijk helemaal niet. Ik zat vanmiddag even op het fietsje en toen begon het heel hard te regenen. Dus ik dacht, ik ga maar eens even schuilen. En toen dacht ik, hey, is dat niet de nieuwe single van Miss Montreal? Inderdaad, even niks van haar gehoord, maar ze is weer terug met schuilen.

Nieuwe single van Sanne Hans, oftewel Miss Montreal. Die heet Schuilen. Wat een lekkere plaat is dat. Gaan we vast en zeker nog vaker horen in dit programma. Dit is de laatste voor het nieuws van 8 uur. Dit is Earth, Wind & Fire en Boogie Wonderland. Tot zo, na 8 uur.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De fabrikant van een implanteerbaar hartcomputertje negeert al ruim 10 jaar signalen dat het apparaat niet goed functioneert. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Onderdelen van het kastje gaan veel sneller stuk dan de bedoeling is, waardoor patiënten soms onnodige shocks krijgen. Die horen normaal alleen op te treden bij een dreigende hartstilstand. In Nederland lopen nog zeker 1000 mensen rond met dit type kastje. De Vereniging van Cardiologen weet volgens Nieuwsuur al 12 jaar dat het apparaatje niet goed werkt, maar informeerde patiënten daar niet over. De Russische president Poetin is aangekomen in Peking voor overleg met de Chinese president Xi Jinping. Hij blijft 2 dagen. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. De leiders zullen ook spreken over internationale vraagstukken zoals vrede en veiligheid. Nog geen week geleden ontving Xi Jinping de Amerikaanse president Trump. Volgens het Kremlin is Poetin benieuwd wat Trump en Xi hebben besproken. Nog voor de zomer wil minister Sterk verbeteringen doorvoeren in de zorg voor mishandelde kinderen. Aanleiding zijn kamervragen over de 2 moeders in Stadskanaal. Die worden ervan verdacht hun kinderen van 6 en 7 ernstig te hebben mishandeld. De Kamer wil weten hoe het zover is gekomen. De minister zegt dat de inspectie onderzoek doet en dat ze in gesprek gaat met betrokken instanties. In het Belgische Halle bij Brussel zijn 1000 flessen lachgas gestolen die de politie eerder in beslag had genomen. Ze waren van een drugsbende die het lachgas door heel België verkocht. In maart rolde de politie de bende op en toen werd het lachgas in beslag genomen. Omdat er te weinig ruimte was om de flessen ergens anders op te slaan, bleven ze staan in de loods waar ze werden gevonden. Wel kreeg het gebouw een nieuw slot, maar dat heeft niet geholpen. Inbrekers hebben het hele pand leeggehaald. Dan het weer. Het is bewolkt en regenachtig bij 14 tot 17 graden. Morgen begint met regen, daarna opklaringen en het wordt iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting

En welkom terug bij Puntjes op de i op deze maandag 18 mei 2026 met straks om 20:30 drie vergeten liedjes uit de top 40 van 16 mei 1981. Ik heb nog muziek voor je liggen van Prince, als we het allemaal gaan halen tot de tijd van het programma. En ook nog een hele mooie lange van bijna 9 minuten van Fish. Ken je nog wel misschien. En ik heb ook nieuwe muziek. Sam Fender, Olivia Dean.

Sam Fender samen met Olivia Dean. En die Olivia Dean die stond een weekje of twee geleden nog in de Ziggo Dome in Amsterdam voor een reeks concerten. En die Sam Fender die stond daar een jaartje eerder. Ook succesvol hoor, dat zeker. Even terug naar 1980, naar Rupert Holmes. De Pina Colada song, tussen haakjes, maar ditje heet gewoon Escape.

Vis, de zanger van Marillion, ging solo in 1989 en bracht een heel mooi album uit. Dat heette Vigil in the Wilderness of Mirrors. En daar kwam dit nummer vandaan, bijna 9 minuten lang. Voordat wij zo in de top 40 duiken van 45 jaar geleden onderhand, eerst maar muziek van de Motors. Dit is Airport.

De Motors uit 1978 en Airport wachten de tijd op een half minuut voor 8:30. Nou, ietsje eerder dan gewoon, maakt er ook niet uit, toch? De top 40 van lang geleden, de top 40 van 16 mei 1981. En uit die lijst gaan we weer drie liedjes draaien die we een beetje vergeten zijn of al een hele tijd niet meer gehoord hebben. Maar eerst, voordat we dat doen, neem ik altijd even de nieuwe binnenkomers met je door uit die lijst dus van 16 mei 1981. Op nummer 37 nieuw binnengekomen Kim Carnes en Better Davis Eyes. Op nummer 34 nieuw Gigi Anderson, African Baby. En He's Just a Runaway van The Sister Sledge komt nieuw binnen op nummer 31. En de klapper van de week vinden wij met een stipje op nummer 29. Dat zijn de Stray Cats. En de opvolger van Runaway Boys heet The Stray Cats Strut. En daarmee komen ze nieuw binnen op nummer 29. Maar wij gaan geen van die nieuwe binnenkomers gaan we vanavond draaien. We gaan naar de nummer 35 uit de lijst. Hij zakt in zijn zesde week top 40 van 20 naar nummer 35. Ik heb het over Long John Baldry. Een hele mooie uit 1981. Staat op nummer 35. Zeg, walk me out in the morning dew.

0: out in the morning dew.
1: Wat kan je lachen?
0: Walk me out in the morning.
2: Long John Baldry stond op nummer 35. 45 jaar geleden in de top 40 van 16 mei 1981. We gaan even wat snelle stijgers doornemen uit die lijst van toen. Van 32 naar 26, What Becomes of the Broken Hearted van Dave Stewart. It's a Real Good Feeling, Peter Kent van 33 naar 25. Morning Train, Sheena Easton van 38 naar 24. Nummer 22 gaan we zo draaien, komt van 29. Rain in May van Max Werner. Even naar het andere rijtje. Just the Two of Us, Grover Washington Jr. gaat van 35 naar nummer 20. En The Kids in America van Kim Wilde van 22 naar 18. En Lakeside, Fantastic Voyage van 21 naar nummer 17. En nummer 13, die gaan we straks ook nog draaien. De Double Dutch Bus van Frankie Smith. Dan weet je alvast wat er gaat komen. We gaan eerst naar de nummer 22. Onze eigen Max Werner. Tijdje geleden, nog niet eens al heel lang geleden overleden. Zat onder andere ook in Kajak, maar maakte ook solo muziek. En zijn Rain in May werd een hele grote hit. 2 weken in de top 40 en in die tweede week top 40, 45 jaar geleden. Van 29 naar nummer 22. Dit is Rain in May.

de Nederlandse Phil Collins genoemd. Max Werner, Rain in May, nummer 22 in de top 40 van precies 45 jaar geleden. We zijn toegekomen aan de top 10. Daar gaan we geen plaatjes uitdraaien, want we gaan straks de nummer 13 draaien. Dat heb ik al gezegd. Frankie Smith met de Double Dutch Bus. Maar ik neem toch even die top 10 met je door, want die zag er leuk uit hoor. Van 11 naar nummer 10 met een stipje. Het is moeilijk bescheiden te blijven van Peter Blanker. Roger Daltrey staat op nummer 9 met Without Your Love, komt van 4. En Shaking Stevens gaat in zijn vijfde week top 40 met This Old House van 18 naar nummer 5. Nee, van 15 naar nummer 8, dat moet ik zeggen. Doris D and the Pins staan 4 weken in de top 40. Oude Alarm schrijft van 16 naar nummer 7 met Dance On. En de verzonken stad, Frankie Mirella, jawel. Frankie Mirella in de top 10, 4 weken top 40 van 12 naar nummer 6. Houdbaar dus, dat zal een hele grote nummer 1 hit gaan worden in de zomer van 1981. Champagne van 8 naar nummer 5 in de zesde week top 40. En ook BZN gaat 2 plekjes omhoog van 6 naar nummer 4 met Chanson d'Amour, ook 4 weken top 40. Angel of Mine, Frank Duval uit de tv-serie Dirk, gaat van 1 naar nummer 3. De Jacksons blijven staan op nummer 2 met Can You Feel It. En het Songfestival is achter de rug, dus we hebben een nieuwe nummer 1, 5 weken top 40. Making Your Mind Up, Bucks Fizz staat op nummer 1 en ze komen van nummer 3. De nummer 13, die gingen we draaien. Frankie Smith, een lekkere aparte plaat was dat toen, zeg. En ik heb de lekkere 12 ins uitgezocht. 8 minuten en 27 seconden gaan we luisteren naar de Double Dutch Bus.

Double Dutch Bus stond op nummer 13 in de top 40 van 45 jaar geleden. Frankie Smith uit, waar kwam die ook alweer vandaan? Uit Philadelphia. Zullen we dit maar even laten zitten? Ja, laten we even zitten. Straks na 9 uur is trouwens live muziek hier bij Eemland 1 in het programma van Bert Win. Big Bo treedt op, gaat een aantal nummers live spelen. En achter Big Bo gaat schuil Bo Brocken. Hij is al 35 jaar bluesartiest. Won in 2015 zelf de Dutch Blues Challenge. En deed in 2022 mee aan het Internationaal Blues Challenge Festival in Memphis. Dus we hebben echt een ster in huis gehaald. Straks tussen 9 en 10 gaat hij live optreden. En het programma gaat nog door tot 11 uur. Dus blijf lekker luisteren straks naar de blues van Big Bo en natuurlijk de plaatjes die Bert Win heeft uitgezocht. Oh, dit is de nieuwe Calvin Harris.

Jazzy samen met Calvin Harris. En als Calvin Harris zich ermee gaat bemoeien, kan iedereen in het scoredag. Satisfy, zo heette het. Ik heb er nog twee voor je, waarvan dit er eentje is. Uit 1982. De eerste van Prince. En die heette 1999. En dat is ook alweer heel lang geleden.

Prince en 1999 uit 1989. Ik heb er nog één voor je. En dat is nieuwe muziek. Dat is muziek van Hippie. Het nummer heet Nothing. Veel plezier straks bij Bert Witten met de bluesmuziek van Big Bo. Gaat live optreden hier. En ik ben er over 2 weken weer. Voor nieuwe puntjes op die. Graag tot over 2 weken.

0: innovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Voor mijn gast geldt, wie schrijft, die blijft.
3: Ton van Middelaar, in gesprek met
4: Eugene Leenders.

0: Eugène, welkom in dit programma. Je bent journalist bij de Barense Krant. Is dat je droombaan?
1: Je droombaan. Nou, ik ben heel graag journalist en ik ben heel graag een lokale journalist. Dus wat dat betreft is de Barense Krant wel de hoofdprijs op dit moment, ja.
0: Hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Een lang verhaal in het kort. Ik ben altijd journalist geweest en ik heb veel voor dagbladen gewerkt. Daarna voor de NOS, daarna voor Omroep Gelderland. Toen werd ik een jaar of 60 en toen woon ik al een tijdje in Baren. Ik ben de laatste 20 jaar journalistiek manager geweest. En toen dacht ik toch, ik moet me wat gaan voorbereiden op een andere toekomst. En ik miste het schrijven en het journalistieke ambacht ook echt. Dus toen ben ik bij een reorganisatie weggegaan. En toen ben ik hier bij Dick Nasus gaan vragen van, heb je geen hulp nodig?
0: En toen zei hij ja.
1: Nee, toen zei hij, je bent veel te duur en dan beginnen we niet aan. En toen zei ik van, nou, ik voel me een beetje een vreemde in mijn dorp. Want ik was altijd aan het reizen naar Arnhem of naar Hilversum. Ik zeg, dus ik wil hier...

0: een beetje aarde. Dus laten we eens beginnen. En nou, zo is het heel langzaam en klein begonnen. Maarten Hogendoorn was toen de hoofdredacteur hier. Maar Christine Schut, de redactrice, was er al wel. En zo is dat langzaam gegroeid en meer geworden. En na het afscheid van Maarten Hogendoorn is het nog veel meer geworden.
1: Ja, dat is nu 5 jaar geleden.
0: Ja, maar... ja, zo ongeveer.
1: Zo ongeveer, ja. Ja. Wat vind je leuk aan het schrijven?
0: De journalistiek helemaal vind ik een soort vrije universiteit. Dus je gaat ergens op bezoek en je hoort een verhaal. Nou, daar gebruik je een beperkt deel eigenlijk om je lezers of je kijkers of je luisteraars bij te praten. Maar je leert ontzettend veel van overal en je komt overal. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ik ben een nieuwsgierig mens. En nou, wat wil je nog meer? Je kunt je nieuwsgierigheid, dat is je professionaliteit, zal ik maar zeggen. Dus dat vind ik ook heerlijk om te doen.
1: Als jij een verhaal geschreven hebt over iets, ben je dan altijd trots op wat je geschreven hebt? Of denk je later van, nou, misschien dat ik het anders moet doen?
0: Oh, er is altijd twijfel of het beter kan. Of de kop de lading dekt. Je wil graag langere verhalen maken om alles goed uit te leggen. Maar de gewone consument wil eigenlijk hapsnap eventjes snel wat lezen. En voordat hij echt aan een groot verhaal gaat zitten. Nou, dan moet je wel van goede huizen komen. Dus er is altijd, zijn we aan het kijken, wat kan er beter. En dan hebben wij het nog over de lettertjes. Maar ik heb inmiddels al wel geleerd, als er geen goede foto bij zit. Ja, waar begin je aan? Want de foto trekt naar het verhaal toe. En de kop eigenlijk ook natuurlijk.
1: Je zegt we, wie zijn dat dan?
0: Nou ja, dat is de redactie. We hebben een hele kleine redactie. De kern eigenlijk op dit moment is die Christine Schut. Die is als een van de weinigen nog overgebleven. We zijn op zoek naar nieuwe versterkingen. Die komt dan ook wel. En ik ben ZZP'er. Dus ik ben eigenlijk, ik heb mijn eigen bedrijfje. Dat is wat raar als je zoveel voor de Baarskrant schrijft. Maar die is overgenomen door de BDU. En de BDU geeft eigenlijk huis- en huiskranten uit. De Soesterkrant 1 keer in de week. Wij 2 keer in de week als betaalde kranten. En de Barneveldse krant die nog elke dag komt. Maar voor de rest hebben ze tientallen huis- en huiskranten. En ja, dat is gewoon een hele andere dynamiek. En wij werken nog met betaalde abonnementen. Dus ja, dan moeten de hoogwaardige nieuwsartikelen ook worden geschreven. En dat probeer ik elke week weer te doen.
1: En als je zegt hoogwaardig, wat is daar de kern van?
0: Nou ja, dat je toch zo journalistiek mogelijk probeert te benaderen. Dat je probeert overal nieuws uit te halen wat er gebeurt in je dorp. Dat je zorgt voor woord en wederwoord. En wat de laatste tijd ook heel belangrijk wordt, dat je het kunt duiden. Dus dat je de mensen aan de hand kunt nemen en zeggen van, nou, we denken dat het zo in elkaar zit. Of dit is de analyse van zoals we er op dit moment tegenaan kijken.
1: Als journalist ben je dan objectief of heb je ook altijd een eigen mening wat er toch doorheen sijpelt?
0: Objectief vind ik een heel groot woord en ik denk dat niemand objectief is. Maar we proberen wel objectiviteit na te streven. En ik probeer ook mijn eigen vooroordelen ook te parkeren. En ook de advocaat van de duivel te spelen altijd. Dus ik probeer daar wel heel goed naar te kijken. Maar er zijn mensen in Baren die noemen mij Stefans de lakei van Soestdijk. Mm, dus of dat helemaal lukt, dat nee, weet ik niet. Nee, nee. Ik doe het in ieder geval de eer en geweten.
1: Ja. Is dat een gevecht in jezelf dan soms?
0: Gevecht, nee. Gevecht vind ik een groot woord. Maar het vereist wel je moet altijd aanstaan en je moet er altijd bovenop zitten voor jezelf. Dus je bent er wel druk mee, zal ik maar zeggen. Om dat allemaal te beredeneren en te kijken van nou, komt iedereen voldoende aan bod? Voor- en tegenstander voldoende? Nou, bij de gemeente hebben we heel veel. Vroeger gebeurde er iets en dan had je 3 dagen de tijd. Maar nu, met dat internet, wil je het gelijk publiceren. En dan probeer je contact op te nemen met de gemeente. En die zijn best van goede wil, maar kunnen niet altijd direct reageren. Mm-hmm. Nou, als er dan staat, niet voor commentaar bereikbaar, vinden ze ook alweer heel moeilijk. Dus dat is, wat dat betreft is het wel een voortdurend gevecht om al die meningen bij elkaar te krijgen, zal ik maar zeggen. Ja.
1: En slaap je wel eens niet omdat je denkt van, hoe krijg ik dit voor elkaar? Of
0: ik ben inmiddels wat ouder, Tom. Dus, want ik heb daar vroeger wel eens van wakker gelegen. Maar nu is het niet meer zo. Vroeger had ik in mijn vorige carrière verantwoording voor lege pagina's die vol moesten. En bij de Baarskrant moeten ook al die pagina's vol. Nou, die verantwoordelijkheid heb ik op dit moment niet. En die koester ik zeer. Want daar kon ik wel eens wakker van liggen. Van, is er genoeg? En wat. Nou is Baren een hele opvallende parel in Nederland. Want zo'n kleine gemeenschap, het nieuws komt van alle kanten. Dat die basiskrant 2 keer in de week volkomt, ja, dat is menig in een raadsel. Maar de 10 jaar dat ik het nu zo ongeveer doe, is dat steeds.
1: Het lukt.
0: Het lukt elke keer weer, ja.
1: Maar dan heb je een groot aandeel in, want ik zie jouw naam regelmatig staan.
0: Ja, dat is zo gegroeid. En ik heb daar een groot aandeel in. In die zin dat ik ook de redactie probeer mee te nemen. In, je kunt heel veel passieverhalen en leuke verhalen maken. Maar de abonnee wil er ook nieuws een beetje lezen. En ik probeer me erg... Ook die passieverhalen vind ik heel leuk. Maar ik probeer ook altijd het nieuws in Baren naar boven te halen. Nou ja, dat verschijnt vanzelf op de voorpagina dan. En meestal op die pagina 3 en die pagina 5. En daar kom je dan wel zeer regelmatig mijn naam tegen. Want ik ben er behoorlijk druk mee.
1: Ja. Ja. Hoe is dat voor jou om je eigen naam in een krant te zien staan? Ben je eraan gewend of denk je elke keer van ja, dat was ik toch?
0: Nee, daar ben ik volledig aan gewend. Want die staat er soms wel 10 keer in of wel 8 keer in. En dan spreek ik mensen en die zeggen ja, ik lees de Barense krant. En dan zeg ik, oh wat leuk. En wat vind je bijvoorbeeld van dat paardenmiddel wat er staat? Oh ja, dat lees ik wel. En dan zeg ik, ja, dat schrijf ik. En dan zeggen ze stom verbaasd van, oh, dat wisten we niet. Terwijl, daar staat altijd mijn naam onder. Dus er zijn ook heel veel mensen die blijken door die naam heen te lezen. Want we hebben een bepaalde opmaak dat we 1, 2, 3 regels schrijven. En dan de naam door Eugène lezen en dan de rest. En dan hoor ik wel mensen zeggen van, ja, dat stoort. Want we willen gewoon dat verhaal lezen. Dus haal die naam weg.

O, giraf, zei Dikketje Dap, ik moet je nog veel meer vertellen. Ik kan al drie letters spellen. A, B, C, is dat niet knap? Ik kan ook al bijna rekenen. Ik kan mooie poppetjes tekenen.

0: Dag giraf, zei dikketje dap. Morgen kom ik toch weer hier met de trap.
1: Normaal hebben we het nooit over muziek, maar in dit geval wel. Dikketje dap van Herman van Veen. Daar heb jij een reden voor om dit te draaien?
2: Nou ja, op de eerste plaats ben ik een trotse opa en luister ik sinds 2 jaar zeer regelmatig naar het Dikketje Dap. Dus dat is belangrijk. Maar ik bezoek beroepsmatig de concerten van Royal Park Live. Voor het 5e of 6e jaar bij rij. En dan volg ik echt alle concerten. Dus een stuk of 10 zijn dat er. Met alles erop en eraan. En de muziekles die je vanavond horen, die jullie hebben mij gevraagd wat muziek mee te brengen, dat zijn allemaal nummers die in de aanstaande serie in juli worden gedraaid daar. Okay. Dan treedt Herman van Veen op en ook de andere zangers. En je hoorde net Bluff, dus die komen er allemaal langs. Ja.
1: Ja. We hebben het toch over Soestdijk. Wat voor relatie heb je daarmee? Want je komt er heel veel, je hebt heel veel met de mensen gesproken. Ben je nog wel objectief wat daar gebeurt?
2: Ja, dat is een van de grootste discussies in Baren. Of ik daar op je

0: bij de voorpagina, hoe pak je het aan? En we hadden het net over foto's, maar we hebben tijden gehad dat we archieffoto's, want dat was dan wat goedkoper gebruikt, maar er stonden dan geen mensen op. En we hebben nou iets van nee. Hij is van en voor mensen, dus de mens moet op de voorpagina en ook binnenin moeten foto's met mensen. En helaas steeds minder met kinderen, want met de AVG-regels als je op een school komt,
1: ja,
0: moet je de gezichtjes balken, ja, van die kinderen. Dat is, ja, toch dood en dood, doodzonde.
1: Ja. Ja. Schieten we daar een door, denk je?
0: Dat moet ik niet de grote broek aan trekken, want op die sociale media gebeuren hele nare dingen. Mm. Maar ik hoorde bijvoorbeeld dat op klassenfoto's doen ze dan met die leuke stickers die kinderen afplakken. En die kun je met AI weer zo eraf halen. Dus je moet wel regels hebben. Maar als je aan een ouder zegt van wat doen we met foto's van uw kind. Dan zegt iedereen nou in de besloten app van de ouders mag wel, maar verder niet meer. Ja, en dan komt zo'n krant en dan zijn kinderen trots, die hebben iets in de klas gemaakt. En dan moet de helft van de klas moet weg, ja, omdat ze die foto niet kunnen maken. En dat realiseren die ouders zich niet altijd. Dus dat vind ik dan ook wel weer, dat vind ik ook wel jammer.
1: Ja.
0: Dus doorschieten, maar iets meer erover nadenken of iets handiger daarmee omgaan, dat zou ons wel welkom zijn. Ja.
1: Dat zou
0: en de kinderen ook, want ja, ze knippen het allemaal uit als ze in de krant hebben gestaan. En zijn er hartstikke trots op. En de opa's en oma's nog meer natuurlijk.
1: Ook net zeggen, wij doen het ook allemaal dan. Ja. Hebben jullie, voordat de krant uitkomt, nog een laatste deadline dat je met elkaar bespreken van dat doen we wel of dat we niet? Of?
0: Nee, er ontbreekt gewoon de tijd. En er is helemaal geen discussie of iets niet doen. We doen in principe alles wat ons wordt aangeboden. En we willen er van en voor Barenaren zijn. Dus als een Barenaar iets aanlevert, een bingo in de straat, dat is te klein, maar een bingo in de wijk, dat moeten we al wel noemen. Ja. Want ja, die mensen lezen de krant daar ook voor. Dus onze agenda is ook ontzettend belangrijk. En de mens wordt soms wat moe van nieuws en wil dan de passie van iemand. Daar kan hij zich ontzettend aan optrekken. Dus iemand die wat met passie vertelt. Ik kan zo met jou een verhaal maken over de passie die jij voor radio hebt. En dat wordt een hartstikke leuk verhaal, want je hebt een grote passie ervoor. Mm-hmm. Meneer de technicus die je ziet, die komt ook op zijn vrije uurtje hier, ja, zitten. En als ik hem daarover vraag, zegt hij, ja, daar kan ik een deel van mijn passie in kwijt. Dus dat worden altijd hele leuke verhalen. Dus die maak ik ook eigenlijk heel graag.
1: En nu is het andersom. Ik bedoel, jij wordt nu geïnterviewd. Hoe is dat nu? Is dat anders?
0: Ja, daar heb ik eigenlijk een beetje een hekel aan. En ik moet gewoon met mijn bloknootje. Ik hoef niet met een microfoon ergens te staan. Ik hoef niet ergens met een fototoestel te staan. Ik ben een observateur die met een bloknootje staat. Liefst nog niet met een bloknootje, want dan denken mensen over, zeggen niks. Ik luister en ik kijk. Dat is heel goed. Dus ik hou altijd interviews en dingen af. Maar aan de andere kant vind ik niet dat ik iedereen de hemd van het lijf kan vragen. En als dan een collega een keer zegt, kun je wat komen vertellen? Dat ik zeg, nee, dat doe ik niet. Dat vind ik dan eigenlijk ook niet kunnen.
1: Maar als jij een stukje schrijft, moet je gehoor en wederhoor doen. Dus dan moet je mensen wel bevragen.
0: Maar dat doe ik dus ook steeds. Dus als jij, dus daarom vind ik dat ik niet kan weigeren als jij zegt, van kunnen we er een keer over praten? Ik zeg van, nee, dat doe ik liever niet. Maar ik ben meestal wat op de achtergrond. En dat heeft niks met woord en wederwoord te maken. Mm-hmm. Want ik bel gewoon iedereen of ik klop overal aan. Of liefst ga ik naar mensen toe en kijk ik ze in de ogen.
1: Ja.
0: Dat is nog wel een mooi verhaal. Ik was manager bij Omroep Gelderland en ben daarmee opgehouden. En dacht, ik wil dat ambacht weer ompakken. Dus ik ben ZZP'er geworden en dacht, ik beloof mezelf één ding. Ik ga nooit telefonische interviews doen. Ik ga altijd naar de mensen toe. Want nou ja, die verbinding, dat werkt beter. Krijg je mooiere verhalen van. En ik vind het leuker. Nou, toen brak corona uit. Dus toen heb ik de eerste 2 jaar op mijn slaapkamertje de verhalen bij elkaar zitten bellen. En dat was wel een hele bevrijding toen dat tijdperk voorbij was. En nou ja, toen zijn we ook steeds meer gaan doen.
1: Ja.

0: U luistert naar het programma Ton van Middelaar in gesprek met en vandaag heeft als gast Eugène Lenis. Eugène, je bent journalist van Baarden, van de Baardense Courant. Wat voor jeugd heb jij gehad? Dat is een heel andere invalshoek.
1: Ja, dan beginnen we heel ergens anders.
0: Ja, precies.
1: Ik ben opgegroeid in Duiven bij Arnhem in Gelderland. Een lieflijk dorpje, maar dat werd een Finexwijk. Dus dat is van een boerendorp heel snel gegroeid. En ik was daar met twee broers in een leuk gezin. Dus daar ben ik opgegroeid. En dan gingen we in Arnhem naar de grote school, zal ik maar zeggen.
0: Voor het had je altijd het idee van ik wil journalist worden?
1: Ja, het zat er toch wel heel vroeg in. Ja, op mijn 16e jaar ben ik correspondent bij de Gelderlander geworden.
0: Op je 16e?
1: Ja, en toen volgde ik de opleiding tot onderwijzer en de PABO. En die heb ik netjes afgemaakt op verzoek van mijn moeder. Maar toen ben ik toch onmiddellijk bij de 18 of 19 of zo. Nee, ik heb de opleiding afgemaakt. Dus het zal 20 geweest zijn dat ik officieel bij de Gelderlander ben gaan werken. In mijn eigen buurt. En daar ben ik later politieverslaggever voor Arnhem geworden. En dat heb ik een jaar of 8 gedaan. Dus dat was een hele mooie tijd.
0: Hoe kan dat je zo jong daar al aan de slag kon?
1: Ik was nieuwsgierig. Ik was als correspondent begonnen. Dus ze zagen wel dat ik stukjes kon schrijven. Ik ging toen ook naar raadsvergaderingen al. Of commissievergaderingen waren er toen heel veel. En ik had gewoon wat met nieuws. En dan moest je de kopij nog naar de trein brengen. Dan ging het met een treinbrief naar de krant. En later werd dat opgenomen op een LP-plaat. Echt nog. Dus dat is nog pas 60 jaar geleden, zal ik maar zeggen. Of 40 jaar.
0: Hoe was dat voor je leeftijdsgenoten dat je deze kant op ging? Want het was toch wel een beetje bijzonder, denk ik.
1: Ja, die vonden dat wel bijzonder. Maar ja, ik liep al met een grote perskaart op zak. En ik wilde overal met de neus bovenop staan. En met name die politieverslaggevertijd in Arnhem was een hele bijzondere. Daar was toen spanning in het Spijkerkwartier. Ja. Dat was de rode lampjes, de rode lichtjeswijk.
0: Ja.
1: En die werd toen echt al door criminelen overgenomen. En er werd toen de groep bijzondere opdrachten opgezet door de politie. Om met harde hand neer te slaan. Nou ja, in die tijd figureerde ik daar. Nou, later werd er nog een keer schilderijen van Van Gogh in het Krullenmullen Museum gestolen. En Gert-Jan Heijn werd daar. Die is in de Randstad ontvoerd, maar die is daar vermoord en teruggevonden. En daar had ik een geweldige primeur van, die de volgende dag nog door de Telegraaf is gestolen en als opening is gebruikt. Dat was ongelooflijk. Ik was al een jaar bezig met die zaak, omdat dat losgeld was in de gemeente Renkum overgedragen. En toen kwam opeens bericht, hij is ook in de gemeente Renkum gearresteerd, die verdachte. En Renkum heeft 5 dorpen, dus ik zat maar te denken van wie is dat? En ik wist de naam van die man en toen keek ik en toen dacht ik, nou heb ik 4 dorpen gehad, wie moet ik nog? Oh, ik moet nog Hilsum. En ik kijk in het telefoonboek en ik zie die naam daar staan.
0: Van de dader?
1: Ja, maar dat was een bejaardentehuis. Dus ik denk, zouden dat nou zijn ouders zijn? Ik ben er naartoe gereden, heel brutaal. En ik heb gezegd, de directrice moet ik spreken. En toen zei ze, die heeft geen tijd. Ik zeg, nou, daar krijgt ze ontzettend veel spijt van. Je gaat het nu halen. En toen kwam ze heel verbolgen en ik zeg, gaat u even zitten? Ja, dat maak ik zelf wel uit. Ik zeg van, u krijgt morgen bezoek van al mijn collega's hier, als het waar is, dat zijn ouders hier heeft wonen. En ze zei, ja, maar dat klopt, die wonen hier. Ik zeg, en komt hij hier regelmatig? Ja, hij komt hier heel regelmatig en hij overnacht hier ook. Ik zeg, hoe werkt dat dan? Ja, dan kun je voor 10 gulden, was het, nou, 10, kun je hier een logeerkamer krijgen. Ik zei, wie houdt dat dan bij? Ja, ik zei, ze in mijn schriftje. Ze kunt eens kijken op de datum van de geldoverdracht of ze toen hier geslapen heeft. En ze kijkt. En ze zegt, ja, toen was ze hier. Nou, toen had ik dus het verhaal rond dat hij vanuit het appartement. Ik heb die ouders nooit opgezocht.
0: Nee, en,
1: maar ik had wel mijn verhaal rond dat hij vanuit het bejaardenappartement van zijn ouders dat allemaal had geregeld. Nou, maar, in die tijd was dat heel groot nieuws.
0: Ja, dat snap ik. Maar dat betekent toch, hoe je het vertelt, dat je wel een beetje brutaal moet zijn.
1: Ja, je moet redelijk brutaal zijn.
0: En vasthoudt nog?
1: Ja, regelmatig kom ik ergens binnen dat ze zeggen, heb je niks mee te maken? En ik zeg, ik ben een bewaker van de democratie, dus ik kom het allemaal nazoeken hier.
0: Ja. Voel je dat nooit ongemakkelijk?
1: Ja, dat voel ik me wel ongemakkelijk. En ik moet zeggen dat ik heb ook een tijdje bij de NOS gewerkt. Als het allemaal op afstand is en je komt maar één keer ergens, is dat een stuk makkelijker als in je eigen dorp. Waar je de volgende dag ook weer zelf als burger rondloopt en op het terras zit. Dus daar, ik zet hier niet zo'n hele... Maar het is eigenlijk ook niet nodig om hier een hele grote mond op te zetten. Maar bijvoorbeeld ook tegen de gemeente zeg ik wel... Nou ja, jullie moeten mij wel medewerking verlenen en zo transparant mogelijk zijn. En ik moet zeggen dat zeker nu ze mij kennen en ik hun ook wat beter... Heb ik daar ook geen moeite mee, krijg ik toch wel altijd antwoorden... Of wordt er op mijn vragen toch een snel antwoord gegeven, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Dus, zeg je daarmee van, ik ben een bijtertje?
1: Ja, dat vind ik weer een... ik was een bijtertje. Okay, ik mag nu soms wel wat harder bijten. Maar ik bedoel, ik had al met pensioen mogen gaan. Ja. Dus wat dat betreft komen die hele scherpe randjes. En we hebben subsidie gekregen voor onderzoeksprojecten. Nou, wel een mooi voorbeeld. Bij het Barends Lyceum was gedoe. En daar was een hoop gedoe met de rector. En ik wist dat dat heel groot was. Ik heb heel veel kennissen in die daar, hè, want de leraren ook. En ik denk, begin ik daar nou nog aan om dat allemaal eigenmachtig boven water te halen? En toen heb ik toch een onderzoeksjournalist gevraagd die ik ken, waar ik eerder een project mee heb gedraaid. Vind jij het leuk? En kun jij nu ons helpen om daar... En die heeft toen het levenaandeel van die verhalen, Mark Snijders is dat geweest, heeft hij dat allemaal heel netjes gedaan. Want ja, dat ligt uitermate gevoelig. Ja. Dat voorname lyceum, wat er gebeurd was. En het gaat over mensen. En interpretaties van wat daar gebeurd is. Dus ja, dat was heel gevoelig. En ik was eigenlijk heel blij dat ik niet dat allemaal hoefde te doen. En want daar moet je elk woordje op een weegschaal leggen, zal ik maar zeggen.
0: Maar vind je dan dat een te groot onderwerp voor jou?
1: Nou, dat vond ik erg dichtbij en te groot. Wel, en ingewikkeld, zal ik maar zeggen. Waarbij je ook geen enkele fout mag maken, want je beschadigt mensen. Maar er staan ook op belangen en ook juridisch is het dan gelijk van, pas op. Dus dan was ik wel blij dat we dat met z'n tweeën en dat iemand van buiten die dan met een hele frisse blik en niks van baren wist, gewoon de feiten kon. Heeft ook een aantal keurige verhalen erover gemaakt. En dat loopt nog steeds hoor, want er is nou een interim, maar er moet weer een nieuwe komen. Ik denk dat de oude rector die weg is daar niet heel blij mee is. En we zijn nog aan het kijken of hij dat aanvecht of zich daar bij neerlegt. En het heeft diepe wonden gemaakt binnen de gemeenschap van het Barends Lyceum. En dat heelt nu wel langzaam. Maar dat is toch een heel gedoe.
0: Ja. Loop jij met veel geheimen rond? En je zegt dat kan ik niet delen vanuit je vak?
1: Nee. Er zijn heel veel mensen die zeggen, daar mag je nooit over praten. Die krijg ik wel. En daar zeg ik altijd tegen van, dat kun je met mij niet afspreken, dat ik er nooit over praat. Want nooit is, en ook, embargo tot hier en daar. Ik zeg altijd, ik kan het een paar dagen voor me houden. Of ik kan er een weekje mee wachten. Dan komt het vanzelf wel, is mijn dingen ook. Dus die afspraken maak ik wel eens. Maar nee, ik loop niet met geheimen van, dit hou ik maar helemaal voor me. Nee.
0: En je bent ook nooit onheus bejegend?
1: Wat heet onheus bejegend? Tijdens politieverslag kom je bij hele emotionele dingen waar mensen ook emotioneel zijn. En hoewel iedereen de volgende dag in de krant wil lezen wat er gebeurd is, is dat heel naar. En onheus bejegend niet. In mijn tijd dat bij Omroep Gelderland staat me nog zo... wilden maar heel snel nieuws brengen. En er zijn 1-2 fotografen die staan bij een ongeluk. En die sturen die boel op. En de volgende minuut staat het op internet. En toen heb ik ooit een keer een vader aan lijn gehad. En die zegt, ik zag de rode helm. En de oranje bromfiets. En toen wist ik dat mijn zoon was.
0: Mm.
1: En toen had ik wel zoiets van, ho. Moeten we in die red race blijven meedoen?
0: Ja,
1: en daar zijn we toen wel wat nauwkeurig naar gaan kijken. Maar het is nog steeds heel bijzonder in die 1-2 wereld. Maar Nee, het paleislakei en dat ik bevoordeeld zou zijn. Dat allemaal. Maar ik heb altijd als mensen zeggen, je bent te mild voor ze of te streng. En dat gaat over hetzelfde onderwerp. Dan denk ik, nou, dan zal ik ongeveer in het midden zitten. Ja.
0: Je hebt een paar keer genoemd, 1 en 2 gebeuren. Mis je dat? Dat is echt actie en snelheid.
1: Ja, vroeger was ik ik wil mijn werk goed doen, dus daar was ik een echte nerd. En daardoor ook, je had vroeger scanners, hoorde je alles. En ik wilde overal bij zijn om het zelf te kijken. Dus dat was een tijd die ik niet had willen missen. Maar ik dank de hemel dat we hier een paar een Casper Huurderman hebben. En dat die s'nachts voor ons gaat kijken. En die ken ik goed. En die weet precies wanneer die mij uit bed moet bellen. En dat is niet meer als 2 keer per jaar.
0: Oh, dat valt het
1: nee, echt. Nee, want hij kan het allemaal zelf regelen. Ja. Bij die explosies die we gehad hebben. Toen heeft hij gedacht, en dat heeft hij heel goed gedacht. En de grote brand bij Nijhoff. Maar toen zaten we op het gemeentehuis destijds voor de verkiezingen. Dus dan, die filtert dat perfect voor ons. Dus daar ben ik heel blij mee. Okay. Ik hoef niet meer overal bij nachten rond te bijten. Maar het was wel een mooie tijd toen ik jong was.
0: Dat snap ik, ja. Heb jij items, ideeën die je denkt van, daar zou ik nog heel graag over willen schrijven?
1: Nou, ik blijf heel benieuwd vinden hoe het met Soestdijk allemaal afgaat. Ik had gedacht, ik ga de politiek niet doen, maar nou er weer mee bezig ben, werkt het toch een beetje verslavend. En wil ik toch als eerste weten hoe de nieuwe coalitie eruit ziet. En vooral wat er achter de schermen gebeurt, wat ze eigenlijk niet zo snel willen vertellen. Nee. En dan is het heerlijk dat je met 4 mensen praat en dat iedereen een puzzelstukje legt. En dat ik dan de puzzel kan leggen. Dus daar geniet ik van. Ik vind het wel fijn om die passiestukken nog wat verder te ontwikkelen. Want daar beleef ik zelf heel veel plezier en voldoening aan. En ik ben op een leeftijd dat je ook kijkt van, hey, mensen zijn met pensioen. En dus die volg ik ook allemaal. Of allemaal, ik kijk wel. Er zijn mensen die hebben 40 jaar gewerkt. Die zeggen, ik doe nooit meer wat. En dat is erg ongezond.
0: Ja.
1: En ik zie mensen die volle kracht doorwerken tot hun 80ste vrachtwagenchauffeur blijven. Dat is ook niet gezond. En ik heb al wel geleerd dat mensen die nieuwsgierig willen zijn naar het leven, naar andere zaken, dat die gezonder leven of dat en ook meer levensvreugd hebben.
0: Die staan midden in de maatschappij.
1: Ja. Dus ik ben wel heel erg met dat soort mensen bezig. En laat ik nu als professie hebben dat ik nieuwsgierig moet zijn. Dus ik koester dat ook wel heel erg van dat ik denk van, hey, nou ja, dat brengt ook een stukje levensgeluk, zal ik maar zeggen.
0: Je noemde het al, de gemeenteraad. Als je daar soms samen zit, denk je niet, jongens, schiet eens even op. Want het wordt maar getrokken en gerekt en weet ik het allemaal. Ik heb dan, op een gegeven moment persoonlijk haak ik vaak af.
1: Ja. Ik vertelde je in het begin al eventjes dat ik toen ik begon er overal naartoe wilde. En niet, nou, jullie doen dat geweldig met camerawerk. En er zijn dus ook weinig journalisten, want die kunnen het allemaal thuis volgen. Ik heb gezegd, wij moeten de democratie controleren. Ja. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, dat betekent dat ik 2 voorbereidende raadsvergaderingen, de echte raadsvergadering, zijn 3 woensdagen dat ik er zit. En dat heb ik voor de afgelopen 6 jaar voor 95% gedaan. Dus ik heb er een stuk of 4 gemist. Voor de rest heb ik er altijd gezeten. Van begin tot bijna eind. Dat vind ik aan mezelf verplicht. En ik krijg non-verbaal nu ook alles mee als iemand een knipoog geeft. Of dan zie ik dat. En ja, het is heel vermoeiend. En ik ben erop gespecialiseerd dat als Valentijn Brinkman begint te praten van de PvdA, het is nu net weer veranderd, dat ik weet dat ik in beeld kom.
0: Ook zo, ja.
1: Want ik zit dan meestal te slapen of ik zit op mijn telefoon te kijken of dingen. En dan zie ik op en dan krijg ik ook appjes van mensen van, hallo, ik weet niet wat er rechterop gaat zitten, want ik word erg vermoeid. En nou heeft de raad met elkaar afgesproken van, nou, de spanningsboog moet 3 uur zijn. Dus we moeten van 8 tot 11 vergaderen. Zijn we dat met elkaar eens? Ja. Nou, dan gaan we echt om 10:55 vragen van, zullen we doorgaan of niet doorgaan? Die raadsleden, als ze zeggen we stoppen, dan moeten ze de volgende dag terugkomen. Dat zijn ook allemaal vrijwilligers. Dus het gebeurt nooit dat ze zeggen van, nee, we stoppen om 11 uur. Dus het wordt altijd netjes gevraagd, maar ze gaan gewoon door. Wat er tussen 11 en 12 gebeurt, daar heb ik nou wel 6 commentaren in de afgelopen 6 jaar over geschreven. Dat is niet fraai. Dan wordt het afgeraffeld. Ja. Dat wordt niet de aandacht aan besteed. Mensen zijn moe. Er worden ook fouten gemaakt. Dus ik zeg tegen de burgemeester, je moet gewoon twee keer dat afkappen. En als ze terugkomen, en dan gaat iedereen geconcentreerder vergaderen. Dat is mij nog niet gelukt.
0: Okay.
1: Dus dat gaan we met de nieuwe raad niet meer meemaken, hoe dat gaat. Maar rond een uur of 11 vertrek ik wel. Ten meer omdat er soms nog wat op internet gezet moet worden.
0: Precies.
1: Dus iedereen gaat dan een borreltje drinken of nog eens een keer de vergadering doornemen. Of lekker naar bed. Maar ik moet dan nog eventjes kijken, moet ik nog wat doen en heb ik alles.
0: Schrijf je snel, gewoon letterlijk?
1: Ja, ik schrijf zo snel dat ik mijn eigen handschrift niet meer kan lezen.
0: Okay.
1: Dus dat wordt vrij gevaarlijk. Wat ik nu doe is dat ik steekwoorden opschrijf. En ik leef mij wel helemaal in het verhaal. Ik ben er echt. Dus als ik het daarna goed uitschrijf en niet te lang meer wacht, dan zit er ook hevel in mijn hoofd. En voor de rest zijn jullie er dan gelukkig. Die techniek erachter is erg gemoderniseerd. Ik kan nu de volgende dag zelfs op de item terugzoeken wie wat gezegd heeft. En op dat. Dus dan kan ik, die fractievoorzitter wil nog even horen. En dan kan ik dat gewoon letterlijk.
0: En dat geeft
1: terug
0: rust dan, denk ik.
1: Dat geeft een hele hoop rust om. Ja.

0: Eugène, je bent heel druk met schrijven en bedenken en onderzoeken en weet ik wat allemaal. Hoe ziet jouw dag eruit? Is dat een vaste structuur?
1: Nee, dat is geen vaste structuur. Je staat altijd aan. En dat kan toch, daar moet je wel tegen kunnen. Maar als ik een sirene hoor, dan kan ik niet rusten voordat ik weet wat er gebeurt. En als ik iets lees van nieuws, dan denk ik, hebben we dat en wat kunnen wij daarmee? Dus je staat altijd aan. En dat noem ik een soort waakvlam. Mm-hmm. En dan moet je ook een vlammenwerper opeens kunnen zijn als het er echt toe doet. Dus ja, met name als er op de maandagavond of de donderdagavond wat gebeurt, dan moet dat dinsdagochtend of vrijdagochtend in de krant. En dan kan ik zo 's nachts een paar uur doorzitten te werken, omdat ik wil dat het allemaal in de krant komt. Dus het is zeer divers. En het is wel heel druk geweest de afgelopen jaren. En ik ben nu toch wel een beetje aan het kijken van nou, kunnen we dat een beetje afbouwen? En dat is best wel moeilijk, want ja, de politiek doe je of doe je niet. En dat is een hele grote kluif. En die verhalen met passie maak ik weer heel graag.
0: Ja.
1: Maar goed, we krijgen nu wat versterking binnen de redactie. En ik ben nu wel aan het kijken van nou, het mag allemaal wat minder. En ik ben een paar keer op vakantie geweest dat ik als een soort digital nomad 's ochtends toch me nog met het nieuws bezig hield. En 's middags en 's avonds leuke dingen ging doen. Nou, dat beviel ook. Maar ja, dat kan dan voor een weekje of zo. Want voor de rest moet je hier toch gewoon een barend rondlopen en het nieuws opsnuiven.
0: En bedoel je ook letterlijk rondlopen?
1: Ja, ja. Ja. Dat nou, eerlijkheid gebied te zeggen dat ik een elektrische fiets heb.
0: Ja.
1: maar ik probeer alles te fietsen in Baren. En ja, ik loop over rond. En op de dinsdag zijn mensen van harte uitgenodigd om tussen 11 en 12 naar het Dorsthuis op de Brink te komen, waar wij spreekuur houden. Daar zit Christine Schut altijd, maar daar zit altijd wel een redacteur bij of een van ons. Maar ik ben er ook regelmatig te vinden. Want daarna ga ik een visje halen bij Erik de Graaf. Die uitermate goed op de hoogte is van het nieuws. En dat ook graag zo nu en dan deelt.
0: Ja.
1: Soms ook niet. En dan maak ik altijd een wandeling over de markt. En altijd word ik door één of twee mensen...
0: Echt waar?
1: Ja, altijd aangesproken die of wat over de krant te zeggen hebben. Of, nu ik je toch zie, heb je daaraan gedacht? Of wil je daaraan doen?
0: Dus daar heb je gewoon tijd voor ingeclaimd om dat op
1: te... Geluk dwing je af, nieuws dwing je af. Maar door er te zijn, praten mensen tegen je en kom je van het een in het ander. En ik kom ook heel vaak bij mensen dat ze zeggen van geweldig nieuws. En dan zeg ik, nou, dat valt wel mee. En dan kijk ik naar iets rond of naar hun hobby of naar iets anders. En dan zeg ik, heb je daar wel eens aan gedacht? Dat is nieuws.
0: Ja.
1: Nou ja, dan gaan we dat weer
0: maar ik kan me voorstellen als mooi weer is dat mensen je makkelijker aanspreken dan dat het...
1: Ja, ik moet het... ik ben ook een mooi weerredacteur. Dan ook op het terras, dan ben je nog weer zichtbaarder. En en ik heb natuurlijk toch nu wel een heel groot netwerk. En spreek ze ook wel rond. En dat vind ik ook gewoon gezellig, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
1: We hebben ook een goede band met lezers. Daar zitten een 20-tal ambassadeurs tussen. Die we dan 1 keer in de 3, 4, 5 maanden uitnodigen. Zeggen, hoe kijk je tegen bepaalde dingen aan? Nou, die kom je ook in het dorp tegen. Maak je altijd even een praatje tegen. En dat, dat is gewoon helemaal goed, zal ik maar zeggen.
0: Hoe lang houd je dan vol?
1: Nou ja, dat hadden we het al even over. Het mag wat minder, maar ik moet er niet aan denken dat ik dit werk niet meer doe. Dus voorlopig gaan we nog gewoon door met heerlijke artikelen schrijven, nieuwsgierig blijven. Ik ben ook heel trots op de Barense Krant. Het is toch wel een pareltje. Hij wordt gewaardeerd ontzettend. Het probleem is dat mensen hem altijd eventjes doorgeven aan de buurman en de buurvrouw en de vriend en de vriendin. Dus we hebben ongeveer 3000 abonnees en 10.000 gezinnen. Maar hij wordt ongeveer in 8000 gezinnen wel gelezen.
0: Okay, yeah.
1: En niet op de dag zelf, maar dan maken ze een stapeltje. Dan gaat hij weer rond. Dus hij wordt... wat wij schrijven, ook het gemeentebestuur reageert altijd op wat er gebeurt. Wat wij schrijven. Dus dat vind ik gewoon heerlijk.
0: Terwijl een krant is eigenlijk een raar fenomeen. Je krijgt in de bus, je leest het.
1: Ja.
0: En een paar uur later zit de vis erin.
1: Ja, zit je de vis erin. Ja, dan zit de haring van Erik de Graaf.
0: Ja, precies. Ja. Dus het is altijd een kort moment, hè?
1: Ja. Alhoewel, we zijn nu ook natuurlijk toch met digitaal bezig. En dat werkt ook. Maar ja, gelukkig, want ik ben daar toch ook nog natuurlijk van, is, zijn er veel mensen in Baren die willen gewoon dat knisperend krantje in de hand houden en met een kopje koffie lezen. En daar is hij ook heel geschikt voor.
0: Dankjewel voor je verhaal.
1: Graag gedaan.

0: Christ in the dark. En tot zover het programma. Tom van Middelaar in gesprek met, en vandaag hadden we als gast Eugène Lenis, Barendse journalist van de Barendse Krant. Eugène, nogmaals, dankjewel. En we komen elkaar vast weer tegen.
1: Ton van Middelaar in gesprek met

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Hartelijk welkom.
1: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
2: In deze uitzending spreek ik met de formateur in Baarn en dat is André van der Pat. Ik spreek ook met Mark Marcini, fractievoorzitter van de VVD, na aanleiding van de raadsvergadering van afgelopen woensdag. Mark Eibaert, wethouder, spreek ik over het afwegingskader van de openbare ruimte, ook weer naar aanleiding van die vergadering van afgelopen woensdag. Dit en meer in deze uitzending en beginnen met muziek.

0: nummer Blueberry Hill. Terug in de tijd gingen we naar 1956. Een prachtige uitvoering trouwens van die nummer. Elvis Presley heeft het ook nog opgenomen in 1957. En er zijn er uiteraard meer geweest. Maar dit is toch wel het mooiste nummer wat we daarvan kennen. Fats Domino dus. De formatie in Baren die begint aardig op zijn eind te lopen. Eind mei zou het helemaal klaar moeten zijn. We spreken wekelijks met de formateur. Eén van de twee formateurs moet ik zeggen. En dat is André van der Pad. André van der Pad, formateur voor het nieuwe coalitie van VVD, D66, 50PLUS en het CDA. Wekelijks hebben we hem aan de telefoon om te horen hoe de stand van zaken is in de formatie voor deze nieuwe club. André, hartelijk welkom in de uitzending. Kun je ons vertellen hoe is het van de week verlopen?
1: Ja, Kees. Nou, dank weer. Samen met Marianne Morre zijn we de formatie vorm aan het geven. We zijn van de week bij elkaar gekomen, zelfs gisteren op Hemelvaartsdag. Van 10 tot, 1 zijn we bij elkaar gekomen. En ja, net als voorgaande week, we hebben 9 agendathema's werken we af. En 2 of 3 speciale thema's. En gisteren hebben we eigenlijk wel het laatste thema zo'n beetje afgewerkt. Of afgewerkt, klinkt een beetje negatief, besproken. En dat ging tot nu toe zijn alle neuzen nog dezelfde kant op.
0: Dat is mooi. Het laatste thema, dat moet dus eigenlijk de financiën zijn, denk ik. Want dat zou...
1: Dat is inderdaad, dat is het allerlaatste thema. En dat komt, jammer genoeg komt dat nu even in de vertraging. Kunnen we pas 27 mei bespreken, want dat willen we met ambtelijke ondersteuning erbij bespreken. Mm-hmm. Omdat toch heel veel vragen links en rechts gelijk komen. Hoeveel subsidie hier? Hoeveel geven we uit aan jeugdzorg? Hoeveel doen we dit? Hoeveel doen we dat? Want ja, het is bekend, er moet bezuinigd worden. We gaan minder geld krijgen.
0: Ja.
1: De meiscirculair zal ook een extra jeugdzorg hit geven, extra geld. Ja, er moet bezuinigd worden.
0: Ja, jeugdzorg vandaag, het is vrijdag. We lazen ook in de krant dat voor jeugdzorg veel meer geld nodig is dan begroot is. Dat gaat over meer dan 1 miljoen. 2026 wordt ook een jaar wat dat betreft waar al dat tekort duidelijk zal zijn. Laat staan het jaar daarna. Dat zijn behoorlijke tegenvallers, denk ik, voor de vorming van de coalitie.
1: Ja, 2026 liet al een tekort zien van zo'n 5, 6 miljoen. Hè? Dat liet het vorige college al duidelijk zien. Waarvan het grootste deel uit de algemene reserves werd gehaald. Een deel door gebouwen te verkopen. En een deel met bezuinigingen die het nieuwe college mag gaan doen in naam van de vorige college. Hm. Dus ja, dat geeft al een bepaalde druk op een nieuw college die je eigenlijk niet wil. Zo zijn de feiten nu eenmaal. En daar hebben we mee te werken.
0: Ja, nou is het ook wel zo dat structureel eigenlijk komt er te weinig geld uit Den Haag om deze jeugdzorgzaken die toebedeeld zijn aan de gemeente vanuit Den Haag goed te kunnen uitvoeren.
1: Ja, klopt. Maar daar doen we ook weinig aan. Het is gewoon de opdrachten. Alle gemeentes, zeker ook met de VNG, de Verenigde Nederlandse Gemeenten, rammelen elke keer daarvoor in Den Haag aan de deurbel. Tegelijkertijd, nog een 10, 15 jaar geleden, had 1 op de 30 gezinnen jeugdzorg nodig. En nu al 1 op de 7. Dus we moeten ook kijken naar de oorzaken. Waar komt dit, deze enorme toename?
0: Ja.
1: Waar komt dit vandaan ineens?
0: Maar dat geeft wel een extra druk om de zaken rond te krijgen wat betreft de financiën.
1: Zeker. En dan krijg je discussies, zoals we van de week een behoorlijke pittig in de gemeenteraad al hadden. De foyer dicht, hertenkamp dicht. Heel veel extra's zullen gewoon moeten verdwijnen. Om sowieso de niet sluitende gemeentebegroting rond te krijgen. Ja. En dan hebben we het niet alleen over jeugdzorg. Jeugdzorg is daar maar één onderdeel van. Nu wel het onderdeel wat onevenredig meer geld aan het opslokken is. Maar het hoort er gewoon bij. En dat zullen we moeten afdekken.
0: Ja. De afgelopen jaren hebben we het steeds gehad over de OZB. Als het even kan, niet verhogen. Alleen met de inflatie. Die verhoging oké. Maar verder niet. Dat komt volgens mij behoorlijk onder druk te staan. Is dat zo?
1: We hebben in de gemeente, elke gemeente heeft maar 3 of 4 knoppen waar ze zelf belastingtechnisch aan kunnen draaien. En dan heb je het over OZB, toerismebelasting en hondenbelasting. En meer smaken zijn er eigenlijk niet. Ja, lezers, maar dat levert dus heel veel op dan. Ja, en daar moet je het mee doen. En de andere waar je aan kan draaien zijn bezuinigingen. Dus uit die combinatie van hoge belastingen en bezuinigingen, daar zal het toch moeten komen om het rond te krijgen. Want er komt ook nog een ravijnjaar aan. Hè? Ja. Dat is nu verschoven naar 2028. Maar het is niet weg.
0: Het ravijnjaar, er zijn misschien luisteraars die denken van, oh, waar hebben we het over?
1: Ja.
0: Het is bij ons hier gebeurd.
1: De bezuiniging vanuit Den Haag op alle gemeentes, die zou eerst in 2026 al komen. Dat betekent voor onze gemeente 3 miljoen minder, 3 tot 4 miljoen minder vanuit Den Haag. Er is gewoon een grote bezuinigingsronde geweest. En met een bepaalde sleutel moet elke gemeente extra inleveren. Hm. En het lijkt erop dat de baan extra geraakt wordt. Die zat bij de top 3 gemeente die het meeste minder krijgt. Ja. Dus dat schiet niet op. Maar ook daar, ja, we zien het aankomen en we zullen het ermee moeten doen en we zullen het in moeten vullen.
0: Ja. Dus op 27 mei, dan wordt misschien wel het allerbelangrijkste gesprek gevoerd. Hoe krijgen we de financiën rond en hoe kan deze coalitie daarmee aan de slag gaan? En dan zijn bezuinigingen, ja, daar hadden we het al over, die zijn eigenlijk al in gang gezet. Maar de OZB-draaiknop die zal dan ook zeker bespeeld gaan worden, neem ik aan.
1: Nou, dat heb ik nog niet gezegd, maar het is een van de knoppen waar je kan draaien, dat zei ik. Dat zal dan moeten blijken. Kijk, wat wel duidelijk is, dat het zometeen prijsschieten wordt voor de oppositie, want overal elke bezuiniging die je voorstelt, dat zagen van de wekker met de foyer, dan gaat er flink op de trom geslagen worden. Dat allemaal niet kan en een schande is en weet ik wat allemaal.
0: Ja.
1: Maar ja, we moeten met z'n allen gaan bezuinigen.
0: Ja.
1: En dan raak je mensen. En op het moment dat je mensen raakt, ja, dan terecht springt de groep die geraakt wordt in de houding en gaat er tegen tekeer.
0: Ja.
1: Dat snappen we ook allemaal. Maar ja, het moet wel.
0: Ja, toch nog even op die OZB terugkomen. De VVD is de afgelopen jaren ook altijd de partij geweest die heeft gezegd van geen verhoging daarvan. Alleen met die inflatiecorrectie. Daar moet dus mogelijk nu toch van afgestapt gaan worden.
1: Nou, ik ben formateur, hè?
0: Ja,
1: dus ik ben niet de VVD-meneer in deze. Dan moet je de heer Massini bellen. De fractievoorzitter en de onderhandelaar in de formatie in deze.
0: Ja, oké. Helemaal duidelijk. Nou, volgens mij zijn we weer aardig bijgepraat. Komende week vinden er dan ook nog weer gesprekken plaats?
1: Nee. We hebben een week ook omdat Mark Massini voor werk in het buitenland zit. Dus die is er eventjes niet een week. En pas op 27 mei gaat vervolg worden. We zullen wel al concept, coalitieprogramma gaan schrijven en dat soort dingen allemaal. Maar dat is niet bij elkaar komen.
0: Nee. Een hele logische vraag dan natuurlijk weer van mijn kant. We hebben wekelijks contact. Dan heeft het volgens mij volgende week niet zoveel zin om te bellen, want dan hoor ik niks nieuws.
1: Weinig zin, inderdaad, dat klopt. Okay, dat klopt.
0: Nou, dan zijn we volgens mij weer helemaal bijgepraat over hoe het staat met de formatie in Baren. André van der Pad, dankjewel voor jouw bijdrage en we komen op een later tijdstip graag weer bij je terug. Dankjewel.
1: Mede namens Marianne Moore, graag gedaan. Dank.
0: Prima.
1: Dag, Kees. Oké, hoi.

0: achter elkaar. Dan hebben we het over Boney M. En dit was een van die grote hits van ze. Het nummer River of Babylon. Nummer 9 in de top 40 in 1978. Eens even kijken. Wat hebben we nog meer voor informatie voor je? We gaan naar de fractievoorzitter van de VVD. En dat is Mark Marcini. In de gang van het gemeentehuis heb ik Mark Marcini. Hij is de fractievoorzitter van de VVD. Mark, de eerste raadsvergadering als fractievoorzitter eigenlijk. Hè? Hoe is dat bevallen?
1: Ja, hoi Kees, goedenavond. Ja, het is eigenlijk heel goed bevallen. We hebben ons goed voorbereid, taken verdeeld, mensen, ieder hun eigen onderwerp. En dat ging goed, denk ik.
0: Ja, het afwegingskader, openbare ruimte, daar is de VVD eigenlijk was bij voorbaat al tegen, dat nu besproken zou worden. Want eigenlijk geef je aan dat er bepaalde dingen in staan waar jullie het eigenlijk niet zo mee eens zijn, hè?
1: Ja, er zijn bepaalde keuzes gemaakt die niet noodzakelijkerwijs de keuzes zullen zijn van het volgende college. Ja. Het is daarmee toch een beetje over je graf heen regeren. Als je zorgvuldig leest en je zou het aannemen, dan teken je bijvoorbeeld ook voor dat alles wat in een beschermd dorpsgezicht vanaf nu gerestaureerd gaat worden, met gebruik van historische materialen moet gebeuren. Hmm. Dat zou betekenen dat als we dit hadden aangenomen, dan heb je maar één optie voor de Wilhelminenvijver. Dat is 3 miljoen of meer. Want ja, daar zou je dan nu voor getekend hebben. En dan zal iemand zeggen van een pragmatische oplossing voor een paar ton. Zeggen ze, nee, dat kan niet. Want jullie hebben net gezegd, het moet volgens cultuurhistorische waarde gerestaureerd worden. Dus zit je voor 3 miljoen in de prijzen. Nou, ja, dat is maar één ding. Vervolgens ontbreekt er een stukje de veiligheidswaarde. Nou, iedereen en eigenlijk iedere partij heeft zo zijn eigen redenen om het niet te doen. Om te zeggen, nou, dit is te voorbarig, incompleet. Nou,
0: werd wel aangegeven dat het hele goede elementen bevat. Die mogelijk in een volgend stuk prima ingebracht kunnen worden. Ja. Maar net wat je zegt, het is dus eigenlijk regeren over je graf heen. Zoals dat zo mooi gezegd wordt. Hè?
1: Ja, nou, het is een beetje, het is te veel van het goede. Het is echt, om in klassieke termen te praten, een beetje linkse signatuur. En ik denk dat we nu meer naar het midden opschuiven de komende 4 jaar. Hmm. Dus te vroeg. Eigenlijk, dat is het eigenlijk. Te vroeg. Ja. Hetzelfde geldt voor de motie van het CDA. Prima motie, alleen ook te vroeg. Dus laten we eerst stapje voor stapje het. En als het later gebruikt kan worden, uiteraard de goede punten gebruiken, opnemen. Niet 2 keer hetzelfde wiel uitvinden. Gewoon tuurlijk.
0: Ja. Dan zitten we zitten natuurlijk eigenlijk een beetje in een lastige periode. Er is nog geen nieuwe coalitie. We zijn dus nog met de oude coalitie aan het werk. Maar we hebben wel een nieuwe gemeenteraad. Dus dat geeft een beetje frictie, denk ik, of niet?
1: Nou, frictie, ik denk dat je het resultaat dus ziet. Dat de nieuwe gemeenteraad het voorstel van de oude gemeenteraad, van het oude college, of oud, want het huidige college dus vriendelijk afserveert. Ik denk, als ik in het college had gezeten, maar dat zit ik niet, had ik het ook niet meer ingediend. Had ik gezegd, alright, dit is voor de mensen
0: voor de volgende. Ja. Ja. Nou, over die coalitievorming, want daar is de VVD in lead. Hè? Ja. André van der Pat en Marianne Morren zijn druk bezig om dat te smeden. Deze week belangrijke gesprekken, heb ik begrepen, over de financiën. Kun je iets vertellen over het verloop?
1: Financiën komen pas volgende week aan de orde.
0: Oké.
1: Morgen hebben we nog een gesprek. En dan worden eigenlijk de gespreksverslagen die er tot nu toe gemaakt zijn, worden de conceptgespreksverslagen die er tot nu toe gemaakt zijn, die worden dan afgehamerd en afgetimmerd. Dus iedereen is nu aan het lezen van, oké, is dat wat er nu staat genotuleerd is, is dat inderdaad ook wat we besproken en afgesproken hebben. Daar is morgen dan de update dat iedereen, dan zijn we bij op die onderwerpen. Ja. Maar het allerbelangrijkste gaat nog komen en dat is financiën. Nou, je hebt ik weet niet of je de presentatie van wethouder Prakke hebt gehoord op maandag. Ja, we komen bij de algemene reserve komen angstaanjagend dicht bij de 8 miljoen uit.
0: De algemene reserve.
1: De algemene reserve, ja. Nou ja, dat is als je ieder jaar dus 4 miljoen te veel uitgeeft. Nou, als je dit door laat gaan, dan zijn we er dus. En staan we volgend jaar onder curutele van de provincie. Als we nu niet wat doen. En dat moeten we gaan doen. En dat zal ook de pijnlijke keuzes voor de toekomst duidelijk maken. Want ja, we hebben gewoon geen geld. Nee. Dat is eigenlijk de moraal van het verhaal. Dat is even los wat je ook zou willen doen. Hè? Of je nou van de natuur bent of van het asfalt. Voor beide hebben we geen extra geld. Nee. Dus het is eigenlijk heel makkelijk. Sorry, tussen aanhalingstekens is het heel makkelijk. Van ja, Een goed iets, idee, maar we hebben geen geld.
0: Ja, volgende week is dus eigenlijk cruciaal in de vorming van die nieuwe coalitie. Want jullie moeten met 4 partijen dus op 1 lijn zien te komen daarin.
1: Ja.
0: Verwacht je moeilijkheden?
1: Nou, als iedereen realistisch is en met gezond verstand 2 benen op de grond en die heeft een rekenmachine die het doet, dan kunnen we heel ver komen, denk ik.
0: Ja.
1: En de tijd van dromen en wensdenken is echt voorbij. En dat is vervelend, maar daar zitten we nu wel in die positie.
0: Ja.
1: Dus nu moeten we door.
0: Eind volgende week, is dat dan ook meteen de afsluiting van de coalitievorming?
1: Nee, uit mijn hoofd 28 mei staat het laatste, maar mei staat het laatste gesprek.
0: Hmm.
1: Of dat tot en met 28 mei hebben we gepland. Dus dat zou dan de...
0: Dan moet overeenstemming zijn over de 9 onderwerpen en de losse onderwerpen. En dan moeten ook de poppetjes eraan gekoppeld worden.
1: Dat komt daarna.
0: Dat komt daarna. Ja. Er is nog veel te doen, dus begrijp ik.
1: Er is veel te doen.
0: Ja. Nou, heel veel succes met de verdere voorbereidingen.
1: Dankjewel.
0: We blijven het uiteraard volgen. Mark Massini, dankjewel.
1: Graag gedaan, Kees.

En dat was hem. Staand einde, zoals we dat zo mooi noemen. Jeroen van der Boom, jij bent zo. En daarvoor hoorde je Harry Styles' Sign of the Times. En hij geeft op dit moment verschillende concerten in de Johan Cruijff Arena. En daar komen fans van heel over Europa vandaan om hem te zien. En blijven dan zelfs nachten over bij die arena. Gewoon heerlijk om je idool bij te kunnen blijven wonen. Ah, Natalia Imbruglia, ze had een grote hit met deze, het nummer Torn.

0: Tijd dan best een lekker nummer om te draaien. Hier in het programma De Barendse Naald. We gaan naar het interview wat ik had met wethouder Mark Eibaard. Naar aanleiding van de gemeenteraadsvergadering van afgelopen woensdag.
1: Inmiddels aangesloten Mark Eibaard, de wethouder van de gemeente Baren. Het afwegingskader, een van de belangrijke onderwerpen die vanavond aan de orde kwamen. Waar jij verantwoordelijk voor bent. Het is niet aangenomen. Maar men had eigenlijk wel heel veel waarderingen voor. Hè?
2: Ja, je ziet soms dat stukken die toch een iets hoger abstractieniveau hebben en die toch iets meer gaan, eigenlijk hoog over, hè? Kaderstellend, dat soms toch wel wat ingewikkeld is. Mm. En dat snap ik ook wel. Hè? Dus als je dit leest en je legt het op de openbare ruimte, is het natuurlijk moeilijk om je voor te stellen wat betekent dat dan? Hè? Dus hoe ga je nou groen en parkeren, hoe ga je dat nou afwegen? Wat betekent dat? Hoe ziet dat dan in mijn straat eruit? En dat proberen we te doen. Nou ja, nu is eigenlijk de oproep, neem dat mee in de omgevingsvisie. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat is allemaal geen probleem. Ik heb vorige week in het debat al gezegd, ja, ook als je de keuzes nu niet maakt, de moeilijke keuzes blijven.
1: Ja, ik wou zeggen, je hebt van tevoren eigenlijk wel gewaarschuwd van, let op, want die keuzes moeten gemaakt worden.
2: Zeker, de openbare ruimte gaat onder schaarste gebukt. En dat betekent dat je niet alles kan doen.
1: Nee.
2: Wij wonen allebei in de Schilderswijk, Kees. Ik denk dat er geen auto meer bij kan.
1: Nee, ik denk het ook.
2: En als dat wel gebeurt, dan gaan ze echt aan allebei de kanten op de stoep gaan staan met alle handen problemen van dien. En ik denk dat dat ook nog eens een keertje een wijk is waarvan je denkt, nou, die is toch al heel groen, maar waar je het er ook ziet dat we echt nog wat grote bomen nodig hebben om ook wat meer verkoeling te krijgen, ja. Zeker als de opwarming doorzet. En dat betekent gewoon dat je meer ruimte moet hebben voor groen. En dat betekent dus dat dat de kosten gaat van parkeerplaatsen. Nou, je kan dat allemaal voor je uitschuiven en oogkleppen opdoen en denken van, nou ja, dat probleem is er niet. Maar als je dat niet op een goede manier regelt, maar ruimte blijft geven aan asfalt, dan ga je zo meteen zien, ook met grote piekbuien, dat niet alleen maar meer je voortuin onderstroomt straks, maar dat het ook gewoon door je voordeuren naar binnen toe komt. Dus ja. we hebben echt wat te doen. En daarom is het goed dat we het meenemen in de omgevingsvisie. Dan kan het team ook gewoon door met de ontwikkeling van plannen.
1: Ja.
2: En dan kan de raad er op het volgende moment, als ook de nieuwe raad wat langer zit, wat zich meer ingelezen heeft op die onderwerpen, daar is nog met elkaar over in debat treden.
1: Ja. Een van de andere dingen die aan de orde kwam vanavond was een uitbreiding van de RMN. Houten komt daarbij.
2: Ja.
1: Er was ook toch wel mensen die bang waren eigenlijk dat dat ten koste zou gaan van de organisatie.
2: Ja, ik heb eigenlijk maar één iemand bang horen zijn, Kees, als ik heel eerlijk ben. En dat is een partij die al heel lang roept, we willen bij de RMN weg. Nou, vind ik gewoon niet zo'n reëel scenario.
1: Nee.
2: Eerlijk gezegd, ik vind ook echt een minachting van de medewerkers die daar zijn. Volgens mij is het heel goed dat RMN uitbreidt en dat Houten daarbij komt. Dat zorgt ervoor dat de kosten voor het kantoor met elkaar kunnen delen. Dat betekent ook dat het voor Baren goedkoper wordt. We zien dat in de begroting voor volgend jaar. 3 ton minder. Ja. Nou, dat is toch aanzienlijk, zou ik zeggen. Dus volgens mij zitten daar allerhande voordelen aan. En volgens mij wordt ons vuilnis nog elke dag opgehaald. Hebben we daar niet over te klagen, gaat het hartstikke goed. Dan moeten we met elkaar gewoon keihard trots zijn op wat de RMN doet.
1: Ja, nou, duidelijk punt zou ik bijna
2: toch
1: zeggen.
2: Ja.
1: En dan, eerder zijn in de gemeenteraad bezuinigingen afgesproken. Ja. Dat ging onder andere dus over de foyer in de Pekingtuin. Maar ook over de Hettenkamp zelf. Daar nu op terugkomen is eigenlijk niet handig. Zeker niet aan hetgeen we horen wat er aan zit te komen. Want wat dat betreft, de financiën van de gemeente staan best behoorlijk onder druk, hè?
2: Nee, de financiën staan zeker onder druk. En dit is natuurlijk een onderwerp wat al veel eerder ook aan de orde is geweest.
1: Ja.
2: Nou, niet alleen het ravijnjaar, maar ook het feit dat we stoppen met het Hertenkamp en met de foyer. Daar hebben we in de ronde van bezuinigingen al eerder over gesproken. Hè? Dus dat kan geen verrassing zijn voor de gemeenteraad. Dat het vervelend is op het moment dat het echt daadwerkelijk gebeurt. Dat het dan vervelend is dat je denkt, oh, maar het gebeurt echt. Ja, dat hoort nou eenmaal bij bezuinigen.
1: Ja.
2: En dat is tweeledig. Hè? Dus eigenlijk zit er meer aan. Hè? Dus ik begrijp best wel dat dit voor mensen
1: een
2: plek is waar
1: emotionele waarde.
2: Waar ze soms graag komen, waar het al heel lang is, zeg maar even. Hè? Ik hoor ook genoeg verhalen. Mijn eigen zoon misschien wel voorop, die zegt, pap, die stinkvogels, die moeten er gewoon weg. maar als je je zoveel moet bezuinigen als de gemeente Baren doet, dan moet je ook wel echt afvragen waar ben je wel van en waar ben je niet van. Ja. En wij zijn niet van dierenverzorging. Wij zijn niet van het in stand houden van dierenparkjes. En dan hoort het dus bij dat je de keuze maakt om de foyer te sluiten. Nou, dat heeft vandaag ook weer een ruime meerderheid van de gemeenteraad nogmaals herbevestigd.
1: Ja.
2: Ik heb ook nogmaals het signaal gegeven en dat doe ik hier nog een keer. Als er mensen zijn die denken ik zou het beheer van het hertenkamp over willen nemen, dan mogen ze zich bij mij melden. We zijn op dit moment in gesprek met de Stichting Behoud het Hertenkamp. Als ik zie wat er nu op tafel ligt, dan heb ik nog niet het vertrouwen dat we daar 100% gaan uitkomen. Dan zijn we daar nog heel ver van verwijderd. Hè, dus dat moeten echt nog stevige gesprekken worden. Maar als we daar niet uitkomen en er meldt zich niemand anders, dan zal dat op termijn ook betekenen dat ook het hertenkamp gesloten zal worden.
1: Ja.
2: Dat is wel goed om dat met elkaar te beseffen.
1: Ja, nou ja, ook dat is iets natuurlijk wat je ruim van tevoren aankondigt. Dus het kan op een gegeven moment dan ook geen verrassing zijn dat dit soort maatregelen genomen moeten worden.
2: Nee, maar soms werkt het toch bij zulke soort dingen zo dat je toch denkt, oh, het zal allemaal wel meevallen. Ja. Tot het moment dat het zo is.
1: Ja. Het daadwerkelijke moment. Dan,
2: ja, en dat doet het pijn. En ja. En ja, bij bezuinigen horen pijnlijke keuzes.
1: Ja. En we hebben eerder moeten maken in de gemeente. Hè? Ja. 2014 was het volgens mij dat we keuzes maken hadden. En, ja.
2: Nou, keuzes maken was 2002 door ze met hart van Baren.
1: Nog. Oh ja, dat is nog verder.
2: Met die fantastische enquête die we toen kregen.
1: Oh ja.
2: Ja, kunnen we ook een heel programma over vullen, Kees.
1: Ja, denk het wel. Hè?
2: Ja. Ja.
1: Maar ook, maar stevenen we wel op zoiets af als toen? Dat er nog zwaardere keuzes gemaakt moeten gaan worden?
2: Nou, je moet goed bedenken waar ben je wel van en waar ben je niet van.
1: Ja.
2: Dat is één. En aan de andere kant moet je ook het gesprek hebben van ja, op het moment dat je toch meer moet uitgeven. We zien dat de openbare ruimte onder druk staat, dat er meer geld bij moet. We zien dat jeugdzorg echt onder druk staat. Ik denk dat we daar enerzijds moeten zorgen dat we grip krijgen op wat er gebeurt. Maar anderzijds ook moeten we ervoor zorgen dat iedereen de zorg krijgt die die wil hebben.
1: Het lastige is daarvan natuurlijk ook dat het een soort open eindfinanciering is.
2: Zeker, zeker. Aan de andere kant zien we ook gewoon als we kijken naar onze ongebruikte belastingcapaciteit. En dat is ook nooit een leuk gesprek. Die is ook nog fors. Hè? Ja. Dus daar zit alle ruimte in om om daar ook mee te spelen. Mm. En ik hoorde hier net een spreker voor mij zeggen van ja, daar komen onder curatelen. Als je onder curatelen van de provincie komt, gaat de provincie kijken. Hey, u heeft ongebruikte belastingcapaciteit. U heeft een kort van 2 miljoen. Oh, dat kan heel makkelijk opgevuld worden met de ongebruikte belastingcapaciteit. Gaan ze dat als eerste omhoog doen. Dat is de makkelijkste oplossing.
1: Dus als je dan heb je het ook zelf niet meer in de hand.
2: Dan heb je het zelf niet meer in de hand. En we zitten helemaal niet aan curatelen of iets. Hè. Daar zijn we ver van verwijderd. Want we zijn goed in controle. Maar het betekent wel dat je met elkaar keuzes moet maken. Waar ben je wel van en waar ben je niet van.
1: Ja.
2: En dat is soms pijnlijk. En dan kan je niet alles krijgen.
1: Volgens mij zijn we helemaal bijgepraat.
2: Nou,
1: dankjewel.
2: Hartstikke
1: aan het
2: goed.
1: Eind van de raadsvergadering.
2: Ja.
1: De eerste van de nieuwe raad.
2: De eerste van de nieuwe raad. Ja, eigenlijk de tweede van de nieuwe raad. Ja. Ze hebben natuurlijk al een beetje eerder wel vergaderd. Maar de eerste met een inhoudelijke cyclus. Dus ja.
1: Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: titel van een nummer van Backstreet Boys. En daarmee gingen we in de 80e jaren kijken, want daar kwam het nummer voorbij. Je luistert nog steeds naar het programma De Baars en Alt met natuurlijk informatie uit Baren en omgeving. Baars en Alt, daar staat het tenslotte voor. We kijken ook even hoe het de komende dagen met het weer gesteld is.
1: Het weerbericht van...
0: Nou, dan zien we dat het woensdag een regenachtige dag is. Dat loopt langzaam op naar een deels zonnig op de vrijdag. De temperatuur gaat van woensdag 17 graden met veel regen. Donderdag zitten we al 2 graden hoger naar 19 graden. En op vrijdag zitten we op 24 graden. Kortom, we gaan de goede kant op. En hoe het verder gaat, dat zullen we daarna weer weten. En wil je het heel precies weten, luister dan van 9 tot 10 's morgens naar Eemland 1 Actueel. Het programma wat elke werkdag voorbij komt bij Eemland 1. En dan hebben we Klaas Bijker. Dat is onze weerman die heel precies kan vertellen hoe het ervoor staat. De moeite waard om te beluisteren. En hij komt elke dag om 9:30 voorbij. Hebben we nog muziek voor je? Jazeker, die hebben we. Wat dacht je van deze? Oeh, Paul Simon. Heerlijk nummer van de CD in de tijd. Graceland of LP. Zo je maar wilt.

Muziek van Paul Simon. Een heerlijk nummer om te draaien in het programma. Het is een nummer van Graceland en het heette You Can Call Me L. We hebben er heen te gaan en dat is deze. Blijft zo'n heerlijk nummer van Thelma Houston. Don't Leave Me This Way.

En dat was hem, de laatste plaat die we konden draaien in deze aflevering van het programma De Barendse Noot. We zitten weer helemaal vol en je luisterde naar Tumbling Houston en een prachtige vertolking van het nummer Don't Leave Me This Way.

0: Dat is mogelijk. Ga dan naar Uitzending Gemist. Kortom, we zorgen ervoor dat je op alle mogelijke manieren nog weer aan deze informatie kunt komen. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Barendse Naald. Deze week geen gemeenteraad in Baren. We slaan een weekje over. Pas de week erop, dan is de volgende vergadering weer aan de beurt.
1: Kees Veerling.
0: En wat mij betreft graag tot volgende week bij een nieuwe aflevering van het programma De Barendse Naald.

0: autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij de recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de opvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en de gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Louis V. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven een jazzdrummer en componist. Hij staat bekend om zijn muzikale veelzijdigheid, creatieve benadering van ritme en zijn werk als bandleider. Een van zijn belangrijke projecten is Ambrosia, een band waarmee hij conceptuele muziek maakt die vaak geïnspireerd is op literatuur en filosofie, waaronder Dante's Divine Comedy. Welkom Ruud Voesten.
1: Dankjewel.
0: Ja, dat is een mooie plaat. Dat was je tweede plaat. Je hebt twee platen gemaakt.
1: Ja, nummer twee.
0: Op basis van Dante's Divine Comedy.
1: Ja, ja klopt. En dat... het eerste deel ging over Inferno, wat ook het eerste deel is van de Divine Comedy. Mm-hmm. En het tweede album gaat over Purgatorio, tweede deel alweer.
0: Precies, we hebben je geloof ik 2,5 jaar ook even aan de tand gevoeld. Ja. En dat gaan we nu weer doen, maar goed, we moeten eerst door heel wat UK jazz. Daar ben je inmiddels ook helemaal in begaan.
1: Helemaal.
0: Precies, Jordan Rakey, zeg je dat wat?
1: Nee.
0: Nou ja, dat is een samenwerking met Jordan Rakey en Tom McFarland. En die is bekend van Jungle. En het nummer gaat over liefde die vanzelf gaat zonder moeite of gedoe. Jordan Rakey.

0: Jordan Riquet met Easy to Love. De kop is eraf om maar eens een lekker cliché te gebruiken. Ja, ik kijk even naar mijn gast van vandaag, Ruud Woesten. In hoeverre heb jij je helemaal verdiept in de UK jazz?
1: Eigenlijk niet.
0: Eigenlijk helemaal niet, nee. Hè? Vind je dat wat?
1: Ik vind het is een gaaf sound. Het zijn mooie nummers, maar het is niet helemaal de jazzkant waar ik me in verdiept heb.
0: Nee.
1: Dus ik kom er niet vaak uit, nee.
0: Nee, klopt. Maar goed, het is ook helemaal nieuw. Het is ook eigenlijk voor de jeugd bestemd, hè? Voor de jongeren.
1: Ja, dat ben ik al niet meer. Nee.
0: En als ze zeggen van Eddie Gripper, dan gaan ze helemaal stijgeren natuurlijk met Third Beach. En Third Beach is een jazznummer van het album Americana uit 2026. Daar gaan we nu naar luisteren.

0: Ja, dan sterft het langzamerhand weg. Prachtig! Van piano gaan we naar de trompet. En dan kijk ik jou even aan. Adam O'Farrell, ken je die?
1: Ja, die ken ik wel.
0: Kijk eens aan. Nou, die behoort in ieder geval, zoals je weet, tot de opvallendste stemmen in de hedendaagse jazz scene. En met zijn album Elephant, ook dit jaar, laat hij opnieuw horen hoe modern jazz kan balanceren tussen structuur en vrije improvisatie. We gaan luisteren naar Herkimer Diamond.

0: Tada, Ruud Woesten, je bent zelf drummer.
1: Ja.
0: Ja, ik zat heel onschuldig altijd aan mijn blokfluitje. Daar hadden de buren geen last van. Hoe speel jij dan in je jeugd met een drummer? Hoe kan je dan, of met een drumstel?
1: Hoe je daarmee wegkomt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is dat gewoon in een woonwijk en dan oren dicht?
1: Nou, ik ben ook met het blokfluitje begonnen en heb toen...
0: Je meent het echt.
1: Ja,
0: waar?
1: Toch wel.
0: Ah,
1: ja.
0: Ik heb een kans laten liggen in dit geval.
1: Ja, dat was wel de ingang. Maar ik heb daarna 5 jaar denk ik piano gespeeld. En dat ging gewoon rustig met buren erbij.
0: Ja, dat heb je niet doorgezet dan?
1: Nou ja, met componeren komt het echt waanzinnig van pas.
0: Okay.
1: Maar drummen is op mijn 15e denk ik erbij gekomen. En toen woonden we gelukkig ergens tussen de boerderijen. Dus toen mocht ik naar hartelust lawaai maken de hele tijd.
0: Ja, kippen van de leg.
1: Zeker.
0: Dat was het enige eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, we hadden eieren genoeg.
0: Oh, ging ook goed zo. David Bowden, want we gaan natuurlijk in de tweede uur wat verder op jouw carrière in. David Bowden is wel een bestaande naam in de muziekwereld. Dat weet je, onder andere als bassist, producer in verschillende projecten. En het nummer Hakan Cross is een van de resultaten. David Bowden.

0: David Bowden. Wel, ja, geweldig. Leuk.
1: Ja, graag.
0: Technisch. Hoe is het trouwens in de jazz, met de jazz scene in Rotterdam?
1: Ja, heel goed. Die is echt levendig.
0: Roadtown, bestaat dat nog?
1: Roadtown bestaat
0: maar
1: nog.
0: Maar dat is geen jazz meer,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, is geen jazz meer.
0: Dat vind ik toch wel jammer. Zo'n rokerig zaaltje was dat vroeger.
1: Ja, dat mag überhaupt niet meer.
0: Nee, maar dat was wel typisch. Ja. Ja, dat was echt de stijl van de jazz.
1: Ja.
0: En wat heb je dan nog meer? Er zijn ook nieuwe bijgekomen, hè?
1: Dizzy heb je. Je hebt Vrijmoed. Vrijmoed is een heel belangrijk nieuw podium.
0: Ja,
1: uiteraard nog steeds... Belgium. Daar zijn nu concerten elke week. En jam sessies.
0: Jij gaat er af en toe naartoe?
1: Ja, zeker.
0: Ja, je ziet af en toe wel eens. Je doet wel eens af en toe een ontdekking.
1: Een ontdekking? Nou ja, nee. Ondertussen ken je wel de meeste mensen bij naam. Of heb je er wel eens mee?
0: Ja, komen de gevestigde namen dan?
1: Gevestigde namen? Ja? Nee, maar ook van de studenten bedoel ik.
0: Dus okay.
1: Je leert elk jaar nieuwe mensen kennen. Maar op een gegeven moment is het ook weer duidelijk wie er is. En de gevestigde namen komen ook wel eens.
0: Ja, je hebt zelf ook wel eens voor die

beat en soul hip-hop scene. En het nummer komt van zijn project Examples, een verzameling producties waarin Law zijn stijl van jazzy hip-hop en beats laat horen.

Eric Lau, met natuurlijk een DJ-achtergrond, dat was natuurlijk wel te horen. Rob Luft is een heel ander, ja, heel ander figuur. Is een jazzgitarist die bekend staat om zijn melodische, atmosferische stijl, waarin moderne jazz, folk en wereldinvloeden samenkomen. En wat gaan we dan horen? Night Songs. Dat is een van de composities die goed past binnen de stijl. Ingetogen, ruimtelijk en langzaam opbouwend. Night Songs.

0: Dat is nog eens een slotakkoord. Geweldig. Oh, daar komt hij nog. Ja, Alpha Mist. Moet ik hem nog voorstellen? Ik denk het niet. Hè. Hij heeft een paar keer in Nederland geweest. Heeft een mooi nummer gemaakt. Closer. En is een van zijn introspectieve composities die goed past binnen zijn herkenbare stijl. Warm, emotioneel en tegelijkertijd ritmisch subtiel. Alpha Mist.
1: Heel goed.
2: Step away from the madness. Breathe the cold air deep in my lungs and submit to the sadness. Commit to withdraw from the battle. Gotta jump ship and hope.

Alpha Mist, vaak in Nederland geweest. Hele zalen waren vol, dus en genieten. We gaan over naar Tendelonius en daarna hebben we Yusuf Deze. Dat is een collega van je, ook op drums. Ja. Maar goed, eerst Tendelonius, Song for My Father. Ja, dat is een versie natuurlijk van Horak Silver, maar die heeft hij even geherinterpreteerd, zoals het dan heet. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Nou, vorige week was Billy Cobham in Nederland.
1: Oh.
0: En die speelde in Fluor in Amersfoort. En dat was een prachtig concert.
1: Yeah.
0: En degene die hem op zou kunnen volgen, dat is Yusuf Dees. Die ken je natuurlijk ook wel. Die heeft ook met Tom Misch gespeeld. En hij heeft in de band Yusuf Kamal de nodige trommels bewerkt. We gaan hem hier horen met Black It Out.

0: Hoorden we daar Ruud Voeste aan de drumstel of niet?
1: Nee,
0: ja, het was wel heel simpeltjes dit, hè? Ja, vond ik wel. We gaan, de tijd dringt een beetje naar Ambient Jazz Ensemble. En dan gaan we luisteren naar Natalia Part 1, 2 en 3. Dat is echt een lekker stoer. Had je vroeger bij Pink Floyd ook. Oh. Had je ook Part 1 en Part 2. En daarom kocht je die cd ook. Of plaat in dit geval. Maar goed, Ambient Jazz Ensemble.

0: Ambient Jazz Ensemble. Ja, we gaan het laatste nummer alweer tegemoet.
1: Jeetje.
0: Voordat ik het vergeet, jij speelt komende zaterdag om 20:30 in Artichok in Soest.
1: Ja.
0: Met welke bandleden doe je dat?
1: Koen Schalkwijk op piano en synthesizer. Mo van der Does, altsaxofoon. Wietse Voermans, tenorsaxofoon. En Thijs Klaas op contrabas.
0: Op het moment dat ik jou dit vraag, ben je Ambrosia 2, althans die cd-hoes, ben je aan het signeren voor mij. Dat
1: ja.
0: doe je op met een vloeiende pen. En een aantal nummers van deze cd die ga je ook spelen.
1: Ja, het nee, alles zelfs.
0: Jullie gaan alles spelen.
1: Ja, ja, spelen het programma integraal van de cd.
0: Ja, dus gewoon van nummer 1 tot en met nummer 6. En niet het, gewoon een beetje een wisselwerking van nee. Laten we dat... Nee,
1: nee, nee, het hele verhaal. Ja.
0: En dan lang uitgesponnen nummers?
1: Ja, meestal wel. Ja. Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd. We gaan eruit met Vega Trails. Ken je die? Nee. Het is een modern jazzproject rond contrabassist Milo Fitzpatrick. Fitzpatrick, wie kennen we ook weer? Oh ja, dat was natuurlijk de bassist van Portico Quartet. Een Schotse band. Geweldig. Vega Trails. We gaan luisteren naar Els tot over een paar minuten.

0: Bruin met het NOS Journaal. Rond 9 uur is het treinverkeer op Den Haag Centraal weer op gang gekomen. De politie heeft leden van Extinction Rebellion die zich hadden vastgeketend aan het spoor verwijderd. Er zijn 5 mensen aangehouden. Met hun actie protesteren ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wil dat het kabinet protest aantekent bij Israël. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog onduidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. De kunstmestprijzen zijn door de situatie rond de Straat van Hormuz zo snel gestegen dat de Europese Commissie boeren tegemoet komt. Wie door de hoge prijzen in de problemen komt, wordt geholpen met geld uit een Europees noodfonds. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de commissie wil dat bedrag verdubbelen. Nederlandse boeren hadden op meer gehoopt, zegt correspondent Ardy Stemerding.
1: LTO, de Belangenvereniging voor Boeren, die zegt ja, wij hadden eigenlijk meer verwacht. Hier was bijvoorbeeld de hoop dat er ook wat gedaan kon worden aan het mestoverschot dat er in Nederland is. En dat er nu bijvoorbeeld soepele regels waren gekomen voor het uitrijden van dierlijke mest. Maar dat gaat de commissie vooralsnog te ver.
0: In Roosendaal zijn op een erf honderden verwaarloosde en dode dieren gevonden. Veel dieren zaten in kleine hokken en hadden weinig of geen water en eten. De eigenaar is aangehouden en wordt vervolgd. Dan het weer. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien en kans op onweer. Later opklaringen bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Ding, ding. Welkom in de tweede uur met Thelonious Monk met nummer Nutty. En tegelijkertijd ook welkom Ruud Woester. Je hebt al een uur hoor je op zitten. We hebben net naar UK Jazz geluisterd. Ja, je hebt nu opeens een klassieker uit het rek gehaald, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: Thelonious Monk, waarom?
1: Ja, het is een van mijn helden van het begin van de jazz. Ik ben vooral heel erg fan van zijn composities, omdat ik het ritmische element daar altijd extreem sterk vindt. En dat geeft mij zoveel inspiratie voor het improviseren en het spelen. Ik geniet er altijd heel erg van.
0: Ja, het was ook een moeilijke man, hè, die Thelonious.
1: Ja, ik ken hem zelf niet, maar nee. Ik heb wel
0: in de wandelgangen gehoord. Heb ik dat wel gehoord.
1: Ja,
0: ik ook, ja. Maar goed, het is leuk om gewoon met zo'n klassieke te beginnen. En als ik dan even verder kijk op het lijstje, dan komen we nu uit bij Dogo, Alessandro. Ja. En mag je zelf Fongaro.
1: Ja, zeker.
0: Hoe kom je daarop?
1: Dat is mijn buurman.
0: Dat is jouw buurman?
1: Ja, nee, ik woon in een gebouw met meerdere muzikanten. En Alessandro speelt contrabas en is een goede vriend. En een zeer inspirerende muzikant.
0: Jullie trekken er ook af en toe op uit.
1: Zeker, ja.
0: En dan spelen jullie een van de jazzhonken in Rotterdam.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Helemaal plat spelen, al die studenten helemaal wegspelen, die jongens. Of niet?
1: Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd hoe dit klinkt.
1: Ja.

0: Precies, komende zaterdag. Het zaallicht gaat uit. De spots gaan aan op het podium. Wie treedt erop? Ambrosia. Het eerste nummer is gelijk knallen, denk ik. Strand. Vertel me.
1: Oh, ja. Nee, Strand. Ja, dat is het eerste nummer van de tweede plaat. Dus dit beschrijft de scène waar Dante samen met zijn gids Virgilius uit de hel ontsnapt. Mm-hmm. En even niet zo goed weet waar ze zijn. En een nieuwe plek moeten bepalen.
0: Ja, Dante's Divine Comedy. Hoe kom jij aan Dante?
1: Oh.
0: Het is niet de Commedia dell'arte, geloof ik, hè? Nee.
1: Nee,
0: dat is iets anders, maar goed.
1: Oké, ik ben erbij gekomen omdat ik wilde een plaat gaan maken, maar dacht... ik was op dat moment heel erg fan van David Bowie en Blackstar. Waar hij, terwijl hij dus terminaal ziek was, nog een laatste waanzinnige plaat heeft gemaakt. En toen dacht ik, dat is daar ligt de lat. Maar ik heb nog niet zo'n verhaal. Dus mijn gedachte was, als ik nou een ander kunstwerk pak, en dat is rode draad gebruik voor muziek, dan kan ik daar misschien een plaat bij maken.
0: Mm-hmm.
1: En ik geloof dat mijn vriendin op dat moment bezig was met Dante te lezen. En toen ben ik er ook aan begonnen. En ja, in het hele boek is Dante zet zo soort van uiteen hoe je eigenlijk als mens moet leven. Dus hij laat zien wat zondes zijn en wat daar eigenlijk voor straf tegenover staat als je daar niks aan doet of wat een juiste manier van leven is. Ja, dat zijn supermooie beelden en vergelijkingen die hij beschrijft in dat boek. En dat sprak wel tot mijn verbeelding. En toen dacht ik, nou, volgens mij kan ik daar kan ik wel muziek bij schrijven.
0: We gaan naar het eerste nummer luisteren.
1: Strand.
0: Strand.

0: En hoe dit verder gaat, dat kunt u allemaal luisteren. Komende zaterdag om 8:30 in Artisjok in Soest. En dan is de gastheer in dit geval Ruud Woester. En die zit hier tegenover me. Jawel. ja. Ambrosia, wat betekent dat eigenlijk?
1: Dat is een woord voor de godendrank, waar de goden in of de Romeinse geschiedenis onsterfelijk van werden.
0: Kijk eens aan. En het is ook een onderdeel, tenminste de Dante's Divine Comedy is een onderdeel van La Divina Commedia. Ik zei eerst Commedia dell'arte, maar dat is natuurlijk veel jonger. Dit is een stukje ouder.
1: Ja.
0: Van de 13e eeuw gaan we naar de 20e eeuw. We gaan naar Frank Sinatra.
1: Ja.
0: Waarom Frank Sinatra nou opeens? Wat een overgang zelfs.
1: Ja, nou ja, misschien is het inderdaad een beetje een grove overgang. Maar Frank Sinatra is ook helemaal te gek. En ik heb hele warme herinneringen aan dit specifieke nummer. Omdat ik toen ik net met jazz begon in een big band speelde, waar we dit arrangement ook speelden. En dit was toch wel altijd een van de hoogtepunten van onze optredens.
2: Thank you. I've got you under my skin.

0: Precies, de douchekraat staat open. Sinatra wordt uitgefloten zelfs, hoorde ik. Nee, is helemaal niet waar. Nee, geweldig, lekkere macho muziek.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, nou ja, ik heb het niet als macho ervaren, maar ik snap wel wat je bedoelt. Ja, er zit wel een zekere overtuiging in.
0: Gaan we dat ook horen van Sylvain Darivac?
1: Ja, super, maar dan ook heel melancholisch. Het is macho in zijn melancholie.
0: Nou, dan ben ik toch wel heel erg benieuwd naar. Ja, dit komt uit Frankrijk. Sylvain,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Ja.
0: Ja. Nou, flesje wijn erbij, sigaartje opsteken. Chauve et court.

0: Ja, ik moet soms even denken aan Zach Lober. Een Nederlandse bassist. Die doet dit werk ook zo'n beetje.
1: Ja? Oké.
0: Dat is wel heel apart. Vooral het begin.
1: Ja.
0: Dan denk ik van, oh god, er gaan een heleboel radiootjes uit, denk ik.
1: Ja, ik vind het super gaaf. Ik bedoel, dat hele abstracte en dan daarna juist weer hele, ja, wat ik zei, melancholische melodie eigenlijk van cello en saxofoon. Die frictie, dat boeit me heel erg.
0: Dat lijkt mij ook, ja. Koen Schalkwijk, dat is een heel ander verhaal. Dat is een collega van je, die zit bij jou in je band.
1: Ja, Koen.
0: En die heeft ook een cd gemaakt, misschien wel 2, 3. Wat zal het zijn?
1: Dit is, hij heeft zeker meerdere cd's gemaakt, maar dit is zijn laatste cd.
0: Ja.
1: Zijn meest recente cd met het trio met ook wederom Alessandro Fongero en Mark Schilders op drums.
0: Ja, niet allemaal uit dezelfde flat?
1: Nee, deze keer niet. Maar ik heb wel met Koen samengewoond. Dat is dat dan weer wel. En Joris Roelofs doet ook mee.
0: Ja.
1: Die,
0: Descending heet het nummer. Het zet de naald mij in de groef.

0: Ja, Roy Haynes. Dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Absoluut. Reflection.
1: Ja.
0: We gaan weer terug naar de klassiekers.
1: Ja, we gaan een beetje heen en weer. Ik dacht, we mixen het een beetje door elkaar.
0: Dat is heel wat anders dan Sylvain Darivarc,
1: ja,
0: neem ik aan.
1: Alle twee waanzinnig goede drummers met conceptuele ideeën.
0: Ja, wat is nou de beste drummer?
1: Of ja, is, dat dus, is moeilijk is te niet duiken. Te zeggen, maar...
0: Wie
1: ik gaaf vind?
0: Ja.
1: Nou ja, Roy Haynes vind ik heel gaaf. Tony Williams vind ik heel gaaf.
0: Ja, waarom?
1: Waarom? Omdat ze alle twee een heel eigen stijl hebben en tegelijkertijd heel begrijpelijk spelen.
0: Mm-hmm.
1: En binnen die eigen stijl hebben ze hun eigen weg gevonden om heel, ja, echt heel sterke statements te maken. En dat is heel gaaf.
0: Ja, het gave van een drummer, dat is ook dat je vier ritmes in je hoofd hebt. En vier ritmes die je moet uitproberen.
1: Ja. Ik denk niet dat ik vier losse ritmes in mijn hoofd heb, nee? Als je dat zo zegt. Nee, het is toch vaker wel één groot ding. En dan kan ik beslissen waar ik dan dat stukje van het ritme op speel. Dus welk ledemaat, zeg ik dat zo, aangaat. Dus moet het met mijn bassdrum of moet het met mijn hi-hat of wil ik het op een trommel of op een bekken. En moet het lang of moet het kort? Dat zijn de beslissingen die je dan neemt.
0: Ja, John Engelsje zegt wel eens, het is gewoon het inkleuren van muziek. Dat doe je met de drums.
1: Dat is zeker waar.
0: En dat doet Roy Haynes ook.
1: Absoluut.
0: Laat me komen.

0: Roy Haynes. Geweldig nummer. We moeten even opschieten. We hebben nog 3 nummers te gaan. En dan kijken we naar de top 3. Miles Davis staat op nummer 1. Ruud Voester nummer 2. En Thijs Klaassen op nummer 3. Of we Thijs Klaassen kunnen draaien, dat is nog maar even de vraag. Maar we gaan het allemaal
1: we
0: proberen.
1: We doen ons best, hè?
0: Miles Davis, ja, 100 jaar geleden is hij geboren.
1: Oké.
0: Okay. 26 mei, als het goed is.
1: Oké. Okay.
0: En over een paar weken gaan we daar een special van maken. Ik doe dat samen met Jeroen de Valk. Of andersom, Jeroen de Valk doe met deze ondergeschikte jongen. Want hij weet natuurlijk alles van Miles Davis.
1: Ja.
0: En ik weet gewoon de laatste jaren van hem. De muziek die hij toen maakte. Maar hij weet echt alles, ook uit 1952. Maar goed.
1: Oh.
0: Dit is Little One uit 2000. Nee, het staat 2022, dat kan niet, hè?
1: Nee. Dit is denk ik ergens uit de jaren 60.
0: Ja, dat
1: was
0: zijn
1: tweede quintet met Herbie Hancock. En,
0: ja. Wat die Jeroen de Valk zei, dat is dat de beginplaten nogal een beetje vals klonken. Denk je van wie is hij? Godsnaam aan het trompetteren.
1: Oh, hij moest het ook leren, hè? Hij was erbij aan het begin.
0: En zo maar, is het ook. Ja. Iedereen moet het leren. Miles Davis, Little One.

0: Yes, dat was Miles Davis met Ruby Hancock op piano. Je kent het, hè? Die ja. Milestone. Ja, heerlijk. Ja, virtuoos.
1: Zeker.
0: 100 jaar geleden is die geboren. En over een paar weken gaan we daar een special over maken. Dat doe ik samen met Jeroen de Valk. Ja, het is echt leuk. We gaan weer even terug naar Raw Beans. En dan gaan we luisteren naar niemand minder dan Ruud Voesten.
1: Ja.
0: Met wie speel je hier? Met Thijs Klaassen, dacht ik.
1: Nee, dit is een, dit is wel van Ambrosia, maar dit is een duo stuk van Mo van der Does en Koen Schalkwijk. Het is alleen klarinet en piano.

0: Raw Beans met dat prachtig klarinet. Je hoort hem bijna niet meer, de klarinet.
1: Nee.
0: Die is aan het afsterven.
1: Nou ja, misschien komt hij een beetje terug. Maar
0: daar kan jij voor zorgen natuurlijk.
1: Ik doe natuurlijk mijn
0: je
1: best.
0: Doet je best. Je ja. doet je best. Je doet je best. Ja. We gaan naar het laatste nummer. Maar dat betekent dus ook dat we afscheid gaan nemen van Ruud Voesten. Natuurlijk, dat is jammer. Voor de tweede keer zit je hier.
1: Nou.
0: Het is weer prima bevallen, denk ik.
1: Het was heel leuk, toch?
0: We hebben mooie muziek meegemaakt. Je hebt mooie muziek meegenomen. Vooral Sylvain Darifourc.
1: Die blijft hangen, hè?
0: Die blijft hangen. Nee, ja. Maar ja, goed. We stellen daar even Miles Davis tegenover. Maar...
2: Dit is Eemland 1.
3: Met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Ook worden ruim 50 extra mobiele flitsers ingezet. Op dit moment kunnen verplaatsbare flitspalen op zo'n 650 locaties staan. Het OM wil dat nog dit jaar opvoeren naar 1450. Het OM wil flitsers ook meer inzetten in gemeentes waar nu nog maar 30 gereden mag worden. Veel mensen houden zich niet aan die snelheid, maar worden daar zelden voor bekeurd. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. Het treinverkeer op Den Haag Centraal is weer op gang gekomen. Politie heeft leden van Extinction Rebellion, die zich hadden vastgeketend aan het spoor, verwijderd. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Met een actie protesteerden ze tegen Israël. Dat land onderschepte schepen die deel uitmaken van de zogenoemde flotilla naar Gaza. Opvarenden werden vastgezet. Extinction Rebellion wilde dat het kabinet protest aantekent bij Israël. De Europese Commissie trekt extra geld uit voor boeren die in de problemen komen door de hoge kunstmestprijzen. Sinds de scheepvaart in de straat van Hormuz stil ligt, zijn de prijzen omhoog geschoten. Kunstmest kost nu ruim 70% meer dan 2 jaar geleden. De Commissie wil geld uit een noodpotje voor landbouw gebruiken om de boeren te helpen. Dat potje is bedoeld voor noodgevallen, zoals natuurrampen en dierziektes. Daar zit nu 200 miljoen euro in, maar de Commissie wil het bedrag verdubbelen. Het weer nog. Verspreid over het land regen. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst stevige buien, een kans op onweer. Later vanuit het westen opklaringen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
6: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Daan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen, tot 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen waar nu nog maar weinig wordt gecontroleerd. Er komen niet alleen meer mogelijke plekken, maar ook meer mobiele flitspalen die bovendien vaker van plek zullen wisselen. Het kabinet gaat het milieuonderzoek voor nieuwe regels voor Schiphol deels opnieuw bekijken. Dat zei minister Karremans in de Tweede Kamer. Om welke onderdelen het gaat is nog niet duidelijk. Karremans werkt aan nieuwe regels voor de luchthaven. Die moeten onder meer de geluidshinder voor omwonenden verminderen. Maar een onafhankelijke commissie concludeerde 4 dagen geleden nog dat ze dat onvoldoende doen. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. De Engelse voetbalclub Southampton is gestraft voor spionage. De club loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Begin deze maand werd een stagiair van Southampton betrapt toen die stond te filmen bij een training van tegenstander Middlesbrough. Dat is in de Engelse competitie verboden. Later bleek dat de club ook al bij eerdere tegenstanders had gespioneerd. Southampton is daarom gedisqualificeerd voor de finale van de play-offs voor promotie. Het is nu Middlesbrough die het in de finale mag opnemen tegen Hull. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man, van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij buitenlandse mannen vanaf Bosnisch-Servische stellingen schoten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. Het Openbaar Ministerie gaat dit jaar het aantal plekken waar mobiele flitspalen kunnen staan meer dan verdubbelen. Het zijn er nu nog 650 en dat worden er 1450. Er komen onder meer plekken bij langs 30 kilometer wegen. Daar wordt nu nog maar weinig gecontroleerd, terwijl er vaak te hard wordt gereden. Het aantal mobiele flitspalen om snelheid te controleren gaat van 75 naar 120. En er komen ook meer flitsers die automobilisten kunnen betrappen op het vasthouden van een telefoon. Arsenal is landskampioen van Engeland geworden. De club hoefde daarvoor zelf niet te spelen, want concurrent Manchester City liet punten liggen bij Bournemouth. Het werd daar 1-1. Daardoor is Arsenal niet meer in te halen. Het is voor de club uit Noord-Londen het eerste kampioenschap in 22 jaar. In 2004 bleef Arsenal met Dennis Bergkamp en Thierry Henry een heel seizoen ongeslagen. De club Southampton is gestraft voor spionage. Een stagiair van de club heeft meerdere keren staan filmen bij de training van een tegenstander kort voor de wedstrijd. Dat is in Engeland verboden. Southampton loopt nu een mogelijke promotie naar de Premier League mis. Het weer. In het binnenland nog buien. Minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een schikking die president Trump heeft getroffen met de Belastingdienst leidt in de VS tot woedende reacties, vooral van democraten. Trump eiste aanvankelijk 10 miljard dollar van de Belastingdienst omdat zijn belastingaangifte waren uitgelekt. In de schikking is nu afgesproken dat Trump niets krijgt, maar dat er wel een fonds van bijna 1,8 miljard dollar komt voor mensen die in het verleden ten onrechte zouden zijn onderzocht. Mogelijk komen ook kapitoolbestormers daarvoor in aanmerking. Democraten zijn ook woedend over de afspraak dat de Belastingdienst geen vorderingen meer zal instellen tegen de president, zijn familie of hun bedrijven. In Oostenrijk worden twee mensen ervan verdacht dat ze als sluipschutter actief zijn geweest in de Bosnische burgeroorlog. Ze zouden flinke bedragen hebben betaald om burgers neer te schieten tijdens het beleg van Sarajevo. Dat duurde van 1992 tot 1996. De ene verdachte is een Oostenrijkse man. Van de andere is geen identiteit bekendgemaakt. Ze zouden hebben deelgenomen aan zogenoemde sniper-safaris, waarbij toeristen vanaf Bosnisch-Servische stellingen konden schieten op burgers in Sarajevo. In Italië loopt sinds eind vorig jaar ook al een onderzoek. In Iraks-Koerdistan is een mensensmokkelaar gearresteerd na speurwerk van de BBC. Hij zou de afgelopen jaren duizenden migranten in kleine bootjes over het kanaal naar Engeland hebben gebracht, van wie een deel verdronk. Doordat de smokkelaar een schuilnaam gebruikte, kreeg de Britse politie hem niet te pakken. Journalisten van de BBC wisten in Irak zijn ware identiteit te achterhalen, waarna de 28-jarige man door de lokale autoriteiten werd opgepakt. Het weer, in het binnenland nog buien, minima tussen 11 en 13 graden. De dag begint wisselvallig met stevige buien. Vanuit het westen wordt het steeds vaker droog en zonnig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.